0: De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. Die huiszoeking gebeurde maandag in een onderzoek naar drugshandel. De agenten vonden in de woning 20 kilo cannabis, enkele duizenden euro's aan cash en het kunstwerk. Het Openbaar Ministerie heeft intussen bevestigd dat de echtheid van het schilderij is vastgesteld, maar maakte nog niet bekend welk werk van Picasso het is. Het zou gaan om een portret. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. Volgens de krant Le Parisien was het eerder gestolen uit een depot van een beveiligingsfirma. De Franse politie heeft 4 mensen opgepakt. Het Israëlische leger heeft in Gaza een journalist van nieuwszender Al Jazeera gedood. Het gaat om een cameraman die om het leven kwam bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp. Daarbij zouden ook nog 2 andere dodelijke slachtoffers zijn gevallen en verschillende gewonden. Het Israëlische leger heeft intussen al 12 journalisten van Al Jazeera gedood in de Gazastrook. In totaal kwamen al meer dan 220 journalisten om bij het conflict. In de Gazastrook is trouwens ook nog altijd een zogenoemd staakt het vuren van kracht. Maar dat wordt voortdurend geschonden. Zo zouden de voorbije maanden ruim 1000 Palestijnen zijn gedood bij Israëlische aanvallen. Op het WK voetbal heeft Duitsland zijn 2e groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. Eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. De Nederlanders wonnen de wedstrijd tegen Zweden met 5-1. De Nederlandse koning Willem-Alexander woonde de wedstrijd bij, samen met zijn echtgenote en een van zijn dochters. Willem-Alexander vond het een spannende wedstrijd.
1: Nou, ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing, want die had ik af en toe wel eens nodig. Maar uiteindelijk is het echt genieten geweest. Het is een prachtige wedstrijd geweest, die ook spannend was. Af en toe voor mijn hart niet zo goed. Maar uiteindelijk kan niet anders zeggen, genoten hiervan. Ontzettend blij om hier Nederland aan te kunnen moedigen op dit hele mooie moment.
0: Zo net is op het WK de match gestart tussen Ecuador en Curaçao. En om 9:00 vanavond spelen de Rode Duivels hun 2e groepsduel tegen Iran. Aanvaller Jeremy Doku zal niet spelen door een infectie aan de luchtwegen. Bondscoach Rudy Garcia waarschuwt dat Iran een goede ploeg heeft, maar wil vooral focussen op de eigen ploeg.
2: Ils ont vraiment des bons joueurs, un bon coach, c'est une équipe solide. La preuve, ils ont fait un bon match contre la Nouvelle-Zélande. On a tiré des enseignements sur ce qu'on a vu, mais il y a une seule chose qui compte, c'est que nous, la Belgique, on soit à notre meilleur niveau. Et pour gagner ce match-là, voilà. Il faut d'abord se concentrer sur nous.
0: Een onweer trekt over ons land van zuid naar noord. Het blijft wel minstens 17 graden vannacht. Daarna krijgen we een zonnige en warme dag. Maxima tussen 24 graden aan zee, 32 in het binnenland en zelfs 34 graden dichtbij de Franse grens. Tegen de avond is er plaatselijk kans op een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Belmond.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Aarschot, Sint-Katelijne-Waver, Ninove en Louvain-la-Neuve.
5: O'Green. En Belmans.
4: Voorwaarden in de winkel.
6: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek.

0: nieuws met Dominique de Preeuw. Israël heeft opnieuw doelen aangevallen in het zuiden en het oosten van Libanon. Daarbij zijn zeker 7 mensen omgekomen. Dat zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Eerder op de dag had Israël nog beloofd zijn aanvallen op het land te stoppen. De vijandelijkheden zetten ook de relatie tussen de VS en Iran verder onder druk. Want een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde in de deal die Iran en de VS hebben gesloten. Omdat Israël toch aanvallen blijft uitvoeren, zegt Iran dat het de straat van Hormuz opnieuw heeft gesloten voor de scheepvaart. De nieuwe spanningen zetten ook de geplande gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten onder druk. Hoe dan ook is toch de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance vertrokken naar Zwitserland voor de vredesonderhandelingen met Iran. Eerder waren de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner daar al aangekomen. Ook een Iraanse delegatie is intussen al in Zwitserland. Na het principesakkoord dat de VS en Iran eerder deze week ondertekenden, willen beide landen de komende 2 maanden voort onderhandelen over een definitief vredesakkoord. Pakistan en Qatar bemiddelen beide gesprekken. In Spanje heeft een rechter beslist om Begoña Gómez, de echtgenote van premier Sánchez, te vervolgen voor corruptie. Ze moest haar paspoort inleveren en mag voorlopig Spanje niet meer uit. Sánchez en Gómez ontkennen alle beschuldigingen. Zij spreken van een politieke afrekening. De zaak is heel omstreden omdat de beschuldigingen komen van extreemrechtse en ultra-katholieke groeperingen. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. Die huiszoeking gebeurde maandag in een onderzoek naar drugshandel. De agenten vonden in de woning 20 kilo cannabis, enkele duizenden euro's aan cash en het kunstwerk. Het Openbaar Ministerie heeft intussen bevestigd dat de echtheid van het schilderij is vastgesteld, maar maakte nog niet bekend welk werk van Picasso het is. Het zou gaan om een portret. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. Volgens de krant Le Parisien was het eerder gestolen uit een depot van een beveiligingsfirma. De Franse politie heeft 4 mensen opgepakt. Op het WK voetbal heeft Duitsland zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. Een verslag van Glenn Martens.
1: Duitsland leek tegen Ivoorkust op puntenverlies af te stevenen, maar dat was buiten Dennis Undaf gerekend. De ex-aanvaller van Union zette een 0-1 achterstand in de tweede helft eigenhandig recht met 2 doelpunten, waarvan het laatste in de toegevoegde tijd. Een opluchting voor Duitsland dat nog wel goed begon, maar na een twijfelachtige afgekeurde goal van Pavlovic en de 0-1 van Kessié nauwelijks nog aan kansen raakte. Pas in het slot en na de invalbeurt van Undaf kwam Duitsland opnieuw opzetten. Goed voor 2 doelpunten, 6-6 en een plek in de volgende ronde.
0: Eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. De Nederlanders wonnen de wedstrijd tegen Zweden met 5-1. Op dit moment speelt Ecuador tegen Saudi-Arabië. Daar begint op dit moment de tweede helft. De stand is 0-0. Rode duivel Jeremy Doku zal vanavond niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran op het WK voetbal. Doku heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om te spelen. Collega rode duivel Thomas Meunier zei dat de ploeg Doku zal missen.
2: We kennen Jeremy, hij is een ongelooflijke speler. We kunnen dat elke dag zien op training. Het seizoen dat hij heeft gespeeld bij City was ongelooflijk. Maar we hebben ook veel kwaliteiten. Het is gewoon een groep. Het is niet alleen Jeremy of Yuri of Romelu. We hebben vele spelers op de bank die kunnen hem vervangen.
0: Het onweer van vannacht trekt via het noorden van ons land verder richting Nederland. Straks krijgen we veel zon en een warme dag tot zo'n 32 graden. Tegen de avond is er plaatselijk opnieuw kans op een onweersbui. De volgende dagen zijn zonnig en warm, maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag opnieuw kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
3: Dovi-keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
2: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Marke bij Kortrijk is gisteren namiddag een man doodgevonden op straat. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar konden hem niet meer redden. De straat werd een tijdje afgesloten. Het slachtoffer zou een Pool zijn. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. In eerste instantie zijn een wetsdokter en het gerechtelijk labo aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen. In Frankrijk is de hoogste alarmfase ingegaan vanwege de hoge temperaturen. Er wordt gewaarschuwd voor de aanhoudende hittegolf. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
4: Code rood, de hoogste alarmfase, geldt voor 35 departementen. Een brede strook land van grofweg Parijs tot aan Biarritz aan de zuidelijke Atlantische kust. Dat is ongeveer 1/3 van heel Frankrijk. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 40 graden of zelfs nog hoger. Code rood betekent dat departementen crisiscentra moeten inrichten. Die kunnen beslissen om sportieve of andere bijeenkomsten te verbieden. Burgemeesters moeten extra maatregelen nemen om de meest kwetsbare mensen in hun gemeenten, vooral ouderen, te beschermen. En de bevolking krijgt de oproep om, als het kan, vooral binnen te blijven. In de 35 departementen met code rood is het verboden om op de openbare weg alcoholische dranken te drinken. Want alcohol zorgt voor snellere uitdroging, wat gevaarlijk is bij extreem hoge temperaturen. Dat alcoholverbod is een opmerkelijk besluit, omdat in heel Frankrijk het jaarlijkse Fête de la Musique wordt georganiseerd. Met gratis concerten binnen en buiten waar miljoenen mensen op afkomen.
3: Duizenden mensen hebben gedemonstreerd in de Servische stad Novi Sad tegen president Aleksandar Vučić. De betogers eisen vervroegde verkiezingen en een einde aan corruptie. In die stad stortte in november 2024 een betonnen luifel in van het treinstation. Bij die ramp kwamen 16 mensen om. De betogers wijten dat incident aan slecht bestuur en corruptie bij de overheid. De voorbije tijd waren er nogal dergelijke protesten in Servië. In het westen van Duitsland, in Krefeld, heeft de politie gisteravond een man van 41 doodgeschoten. Hij probeerde twee agenten aan te vallen met een mes. Dat gebeurde nadat de politie moest tussenkomen bij een familieruzie. Een vrouw was daarbij licht gewond geraakt. Toen de agenten ter plaatse kwamen, viel de 41-jarige man hen aan met een mes. Een van de agenten schoot de man neer. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. De politieagenten raakten niet gewond bij het incident. Op het WK voetbal is de match tussen Ecuador en Saoedi-Arabië net afgelopen. Het is daar 0-0 gebleven. Gisteravond heeft Duitsland zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. En eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. Oranje won van Zweden met 5-1. Om 6:00 start nog de wedstrijd tussen Tunesië en Japan. Die is hoe dan ook bijzonder, want volgens de FIFA wordt dat de 1000ste wedstrijd ooit in de geschiedenis van het WK voetbal voor mannen. De Japanse prinses Takamado zal de wedstrijd in Mexico bijwonen. Vanavond om 9:00 speelt België dan zijn tweede groepswedstrijd tegen Iran. Maar rode duivel Jeremy Doku zal daar niet bij zijn. Doku heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om mee te spelen. Die infectie lag al een tijdje te sluimeren, weet Sporza-collega Tess Elst.
5: Hij had er last van in België. Dat was een lichte verkoudheid. Hij kreeg dan medicatie. Dat leek voorbij te zijn in de match tegen Egypte. Kon hij echt wel spelen, benadrukt de manarts. Maar hij is dus hervallen en de dokters hebben hem nu dan antibiotica voorgeschreven. Hij is wel in LA, maar hij ligt op zijn hotelkamer. Hij is daar aan het recupereren. Dus hij is zeker niet inzetbaar tegen Iran. Daarvoor is hij echt wel te ziek. Maar manart maakte zich meteen ook sterk dat er genoeg opties zijn om hem te gaan vervangen tegen Iran. En voor de derde wedstrijd, dat moeten ze dan nog bekijken of hij tegen dan genoeg hersteld zal zijn.
3: We krijgen een zonnige en warme dag. Het kan tot 32 graden worden. Aan de kust is het koeler. Tegen de avond is er plaatselijk kans op een onweer. Ook de volgende dagen zonnig, zomersweer en warm. Maxima boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 5 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De topministers van de federale regering hebben gisteravond een akkoord bereikt in verband met de ethische thema's die op de regeringstafel liggen. Abortus, draagmoederschap en euthanasie bij dementie. Het akkoord gaat over de timing, maar nog niet over de grond van de zaak. Tegen 1 december moet er duidelijkheid zijn voor alle ethische dossiers, zegt vicepremier voor Vooruit, Frank van den Broeke.
1: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie als draagmoederschap. Dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
2: Maar een pakket.
0: Duizenden mensen hebben gedemonstreerd in de Servische stad Novi Sad tegen president Aleksandar Vučić. De betogers eisen vervroegde verkiezingen en een einde aan corruptie. In die stad stortte in november 2024 een betonnen luifel in van het treinstation. Bij die ramp kwamen 16 mensen om. De betogers wijten dat incident aan slecht bestuur en corruptie bij de overheid. De voorbije tijd waren er nogal dergelijke protesten in Servië. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking gebeurde maandag in een voorstad van Parijs bij een onderzoek naar drugshandel. De agenten vonden in de woning drugs, duizenden euro's aan cash en het kunstwerk. Het Openbaar Ministerie heeft intussen bevestigd dat het om een echte Picasso gaat, maar maakte nog niet bekend welk werk het is. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. Volgens de krant Le Parisien was het eerder gestolen uit een depot van een beveiligingsfirma. De Franse politie heeft 4 mensen opgepakt. In Spanje heeft een rechter beslist om Begoña Gómez, de echtgenote van premier Sánchez, te vervolgen voor corruptie. Ze moest haar paspoort inleveren en mag voorlopig Spanje niet meer uit. Sánchez en Gómez ontkennen alle beschuldigingen. Zij spreken van een politieke afrekening. De zaak is heel omstreden omdat de beschuldigingen komen van extreemrechtse en ultra-katholieke groeperingen. Op het WK voetbal hebben Ecuador en Curaçao 0-0 gelijk gespeeld. Duitsland won gisteravond zijn tweede groepswedstrijd van Ivoorkust met 2-1. Een verslag van die match krijg je van Glenn Martens.
3: Duitsland leek tegen Ivoorkust op puntenverlies af te stevenen, maar dat was buiten Dennis Undaf gerekend. De ex-aanvaller van Union zette een 0-1 achterstand in de tweede helft eigenhandig recht met 2 doelpunten, waarvan het laatste in de toegevoegde tijd. Een opluchting voor Duitsland dat nog wel goed begon, maar na een twijfel vlachtige afgekeurde goal van Pavlovic en de 0-1 van Kessier nauwelijks nog aan kansen raakte. Pas in het slot en na de invalbeurt van Undaf kwam Duitsland opnieuw opzetten. Goed voor 2 doelpunten, 6-6 en een plek in de volgende ronde.
0: Eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. Oranje won van Zweden met 5-1. De Nederlandse koning Willem-Alexander woonde de wedstrijd bij, samen met koningin Maxima en een van hun dochters, prinses Ariane. Willem-Alexander vond het een spannende wedstrijd.
4: Nou, ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing, want die had ik af en toe wel eens nodig. Maar uiteindelijk is het echt genieten geweest. Het is een prachtige wedstrijd geweest, waar die ook spannend was. Af en toe voor mijn hart niet zo goed. Maar uiteindelijk is het, ja, ik kan niet anders zeggen, genoten hiervan. Ontzettend blij om hier Nederland aan te kunnen moedigen op dit hele mooie moment.
0: Over een uur start nog de wedstrijd tussen Tunesië en Japan. Die is hoe dan ook bijzonder, want volgens de FIFA wordt dat de 1000ste wedstrijd ooit in de geschiedenis van het WK voetbal voor mannen. De Japanse prinses Takamado zal de wedstrijd in Mexico bijwonen. Het wordt vandaag een zonnige en warme dag. Het kan tot 32 graden worden. Aan de kust is het koeler. Tegen de avond is er plaatselijk kans op een onweer. Ook de volgende dagen zonnig, zomers weer en warm. Maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag opnieuw kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een onweerszone is de voorbije nacht opnieuw over Vlaanderen getrokken en heeft vooral in West-Vlaanderen wateroverlast veroorzaakt. In West-Touter bijvoorbeeld kwam de modder enkele woningen binnen, zoals bij Landerfonteinen.
4: Het was ingevallen en kon het meteen aan. Het was enorm snel dat ging. Dan denk ik water gezien hier, maar vooral modder die van de baan kwam.
3: In Kortemark en ook in Dendermonde is de bliksem ingeslagen op een woning. In Marken bij Kortrijk is gisteren namiddag een lichaam gevonden op straat. De hulpdiensten konden de man niet meer redden. Het slachtoffer zou een Pool zijn. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is begonnen met een onderzoek. De federale regering is er gisteren niet in geslaagd om knopen door te hakken over enkele ethische thema's, zoals de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. Gisteren zat de kern van de federale regering daar de hele dag over samen. Ze zijn het wel eens om tegen 1 december een akkoord te vinden. Vicepremier voor Vooruit, Frank van den Broeke.
5: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie, als draagmoederschap, dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
6: Maar een pakket.
3: Op het WK voetbal heeft Curaçao zijn eerste WK-punt uit de geschiedenis binnen. Het kleine eiland speelde vannacht 0-0 gelijk tegen Ecuador, dankzij een sterke prestatie van zijn keeper die uitpakte met maar liefst 15 reddingen. In dezelfde groep won Duitsland op de valreep van Ivoorkust. Die Ivorianen kwamen 0-1 voor in de eerste helft. In de tweede helft scoorde Dennis Undaf, ex-Union, 2 keer voor Duitsland. Het winnende doelpunt viel in de extra tijd. Duitsland gaat nu al zeker naar de volgende ronde. En gisteravond won Nederland overtuigend met 5-1 van Zweden. In die groep is zo net Tunesië-Japan begonnen. En de Rode Duivels spelen vanavond tegen Iran en dat zal zonder Jeremy Doku zijn. Hij heeft een infectie aan de luchtwegen. Volgens Thomas Meunier gaan ze hem zeker missen.
7: We kunnen Jeremy, hij is een ongelooflijke speler. We kunnen dat elke dag zien op training. Het seizoen dat hij heeft gespeeld bij City was ongelooflijk. Maar we hebben ook veel kwaliteiten. Hè. Het is gewoon een groep. Het is niet alleen Jeremy of Jury of Romelu. We hebben veel spelers op de bank die kunnen hem vervangen.
3: Het weer. Vanmorgen trekken de buien weg naar het noordoosten. Daarna wordt het opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum en nog iets warmer langs de Franse grens. In de late namiddag en avond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan. Geen verandering de volgende dagen. Het blijft zonnig en meestal maxima boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van de Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of Mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max. Radio 2.
1: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
2: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
1: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
2: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
1: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
3: Jo, wat bedoel je?
1: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
5: Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de Duivels.
6: 3-0 voor de Duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
5: Ja, ik heb dat opgevangen.
6: Waar?
5: Ah, in de regio.
6: Die Duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
5: Ja, de wijde regio dan, hè.
6: Ze spelen in Seattle.
7: Overeenkomen stopt als de Sporza WK pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
8: Hallo daar, ben je nog wakker na dat onweer van vannacht? Hou je dan alvast klaar voor de volgende knal? Al is het deze keer Chesney Hawks die je wakker zal maken.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De onweerszone die vannacht over het land is getrokken heeft hier en daar wateroverlast veroorzaakt. In West-Vlaanderen stonden enkele straten blank. In West-Touter stroomde modder vanuit een landbouwgebied verschillende woningen binnen. En dat ging heel snel, zeggen deze bewoners.
1: Ik ben opgestaan en ik stond met mijn voet in het water. Was toch boven de zandzakjes?
2: Plots regenval en kon het meteen om. Het was enorm snel dat ging. We hebben al dikker een keer water gezien hier, maar nu was het wel echt snel.
0: In Kortemark sloeg de bliksem in op een woning. Dat gebeurde ook in Oudegem bij Dendermonde. Een woning heeft daar vuur gevat. Het gezin dat er woonde kon wel ontkomen. In verschillende gemeenten in Limburg veroorzaakte het onweer dan weer stroomonderbrekingen. De federale regering is er niet in geslaagd om al knopen door te hakken over enkele ethische thema's, zoals de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. De kern van de federale regering heeft wel afgesproken om tegen 1 december een akkoord te vinden, zegt vicepremier voor Vooruit Frank van den Broeke.
3: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie als draagmoederschap. Dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
4: Maar een pakket.
0: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran over een definitief vredesakkoord. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren er al, net als een delegatie uit Iran. De gesprekken moeten onder meer leiden tot afspraken rond het Iraanse kernprogramma. Ook de situatie in Libanon zal ter sprake komen. Gisteren kondigde Iran nog een nieuwe blokkade aan van de straat van Hormuz, omdat Israël Hezbollah in Libanon blijft beschieten. Volgens de Amerikanen is Hormuz nog altijd open. Bij een huiszoeking in een voorstad van Parijs heeft de Franse politie per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking gebeurde in een onderzoek naar drugshandel. Om welk werk van Picasso het gaat, is nog geen duidelijkheid. Al is het Openbaar Ministerie er wel zeker van dat het een echte Picasso is die miljoenen waard zou zijn. 4 mensen zijn opgepakt. Op het WK voetbal heeft Curaçao zijn eerste WK-punt uit de geschiedenis binnen. Het kleine eiland speelde vannacht 0-0 gelijk tegen Ecuador. In dezelfde groep won Duitsland op de valreep van Ivoorkust met 2-1. Duitsland gaat al zeker naar de volgende ronde. En gisteravond won Nederland overtuigend met 5-1 van Zweden. In die groep is zo net begint zo dadelijk de tweede helft van Tunesië-Japan. De Japanners staan 0-2 voor. Het weer vanmorgen trekken de buien weg naar het noordoosten. Daarna wordt het opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. In de late namiddag en avond kunnen er opnieuw onweersbuien ontstaan. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Hoogstraten aardbeien.
6: Radio 2.
5: Radio 2, wat een weekend.
6: Sharon Slegers.

Chesney Hawks and the one and only. Voor wie was het ook een korte nacht? Steek even je hand op. Bij mij was dat zeker en vast het geval, amai, want het is rond 1:30 begonnen. En sindsdien nog amper geslapen door dat onweer. Het verklaart ook waarom ik al aan koffie nummer 3 zit deze ochtend. Gelukkig, veel goede muziek om de zondag op te starten. Straks Bart Peters, Rick James en nu Isabella A.

0: is ondergegaan.
1: Een nieuwe Isabelle A is opgestaan, dat hoor je. Dit is ook haar nieuwe single, Smeek maar niet om mij. Amai, wat een nacht, zeg. Oeh. Bij mij in Deurne meer lichtflitsen dan in de gemiddelde discotheek, denk ik. Was dat bij jou ook zo? Laat het dan even weten in de Radio 2-app. Jurgen Kind die laat weten, bij ons in Passendalen is er 36 liter gevallen. Ik heb de liters niet geteld. Ik weet dat het veel, maar echt veel regen was. En hard en lang en bleef maar doorgaan. En het was dus ook letterlijk de kortste nacht van het jaar, die dan ook nog eens volgt op de langste dag van het jaar. Want dat is vandaag, 21 juni, start van de astronomische zomer ook nog eens. En het zal vandaag ook zeker als zomer aanvoelen. 31 graden in het binnenland, 24 aan zeetje. Veel zon en ja, een beetje hetzelfde verhaal als de voorbije dagen. Tegen de avond is er dan opnieuw kans op onweer. En ik las een artikel op 14 Nieuws dat blijkbaar de B-alert-mail voor het onweer bij velen echt wel te laat aangekomen is. Maar echt uren te laat, soms zelfs na het onweer. En dat kwam omdat, ja, die wordt natuurlijk in grote getalen uitgestuurd. En veel e-mail-providers beschouwden dat dus eigenlijk als spam of phishing. Dus ofwel kwam die niet door, ofwel ergens in een spam-mailbox waar niemand hem las. Ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Het hele artikel daarover kan je lezen op het gemakske bij je ontbijt, bij je pistoleetjes op 14 Nieuws.
2: Radio 2.

0: Heerlijk, hè? Een beetje soul in jouw zondagochtenduwen met Rick James en Super Freak. Ja, toch veel mensen die hebben wakker gelegen van het onweer, zie ik in de Radio 2-app. Ik ben niet de enige. Bea Willems laat weten, ja, hier is er in Alke 20 liter gevallen. Christine Akkaert laat dan weer weten in Brugge, hier ook uren klank en lichtspellen. En de hondjes, oh, de hondjes, die hebben er ook veel last van gehad. Lisbeth Bekers in Nijlen zegt, goedemorgen Sharon, een van mijn honden is super bang van gedonder. Dus ik heb een halve nacht naast haar gezeten. Ja, niet fijn natuurlijk. Maar goed, kijk, dat onweer is alweer achter ons. We maken ons klaar voor een prachtige zondag, waarop blijkbaar een belangrijke voetbalmatch gespeeld wordt. Want de Rode Duivels die spelen straks tegen Iran. En die zullen het zonder één welbepaalde man moeten doen. Daar moeten we het zo meteen eens over hebben. Ga jij kijken en supporteren? Laat het dan ook even weten in de Radio 2-app.
1: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
5: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
5: Ja, geel.
3: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
6: Oh, yellow.
7: Radio 2. Radio 2.

0: Opa Bart Peters. Over zijn eerste kleinkind, de bevalligste. Radio 2. Vanavond is het zover. Jawel, hangt de vlag al buiten, want om 9 uur spelen de Rode Duivels tegen Iran op het WK voetbal. Pronostiekjes nu al welkom in de Radio 2-app, maar ze zullen dat wel zonder Jeremy Doku moeten doen. Omdat hij blijkbaar nog last heeft van een luchtweginfectie. Hij krijgt op dit moment antibiotica en doet dus niet mee straks. De volgende wedstrijd op 27 juni is die, geloof ik. Dan zou hij er wel weer bij moeten zijn. Enfin, dat hangt er ook allemaal vanaf, of hij tegen dan papa geworden is en dat soort dingen, want daar is ook heel veel discussie over. Maar die zal er dus niet bij zijn straks. Nochtans wordt er veel gesupporterd, als ik zo zie, in de Radio 2-app. Zelfs op feestjes. Brigitte Rotans uit Wommegem laat weten, we hebben een verjaardagsfeestje, maar de mannen gaan zorgen dat ze toch op de een of andere manier televisie kunnen kijken. Zo typisch. Ach ja, waarom ook niet, hè? Kijk, dat we zo'n WK 1 keer om de 4 jaar, je moet daarvan profiteren, dat je dan ook echt kan beleven. Als je jezelf trouwens wilt trakteren, nu al op een beetje voetbalnostalgie, wel straks tussen 9 en 10 is Peter van den Bemt hier weer op Radio 2 met een nieuwe aflevering van Radio 2 WK-koorts. Ja, tegenwoordig verblijven de Rode Duivels in uitstekende hotels tijdens het WK, maar in 2002 logeerde Wesley Sonck in Japan en dat was in een hotel langs de plaatselijke A12, vertelt hij.
1: En wij dachten van, oké, in het begin, ja, het is wel best, ja, chill hier binnen. Maar er waren 0,0 ontspanningsmogelijkheden. Ja, je had een pingpongtafel en een biljarttafel. En dat was het.
2: Was er geen tuin?
1: Nee, er was niks. Maar bijvoorbeeld, ik had heel veel last in het begin. De eerste 2-3 dagen van... van jetlag.
2: Ja,
1: je staat te vroeg op of je kon niet slapen. Ja. Dus ik weet nog heel goed dat ik om 5 uur wakker was. En dat ik dacht, weet je, ik ga opstaan. Ik lag op de kamer en Bernd Thijs die lag nog te slapen. Ik dacht, ja, ik moet even wandelen. Ik kwam het hotel buiten en toen realiseerde ik mij de eerste nacht, op de tweede nacht. Ah ja, ik kan hier niet weg.
0: Ja, hij kon dus niet weg. Vervelend natuurlijk daar als je dan in zo'n hotel zit. Andere tijden, de podcast die is nu ook al te beluisteren op VRT Max, Radio 2 WK Koorts. Daar kan je die vinden en straks dus tussen 9 en 10 hier op Radio 2. On with the show dan.
3: Radio 2.
4: Radio 2, wat een...

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: De fantastische Olivia Dean en Man I Need. Laat intussen eens weten wat jouw plannen zijn voor deze mooie zondag in de app van Radio 2.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee.
0: En dan gaan wij samen ontdekken wat er vannacht allemaal gebeurd is in deze wereld.
2: Het is 7:30, een goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een nieuwe onweerszone is in de loop van de nacht over Vlaanderen getrokken met op sommige plaatsen veel regen. Vooral in West-Vlaanderen was er wateroverlast. In West-Outer

Bijvoorbeeld is een modderstroom enkele huizen binnengedrongen. In Kortemark en ook in Dendermonde in Oost-Vlaanderen sloeg de bliksem in op een woning. In Limburg waren er in enkele gemeenten stroomonderbrekingen. Het ziet er naar uit dat de onderhandelingen over een definitief vredesakkoord tussen de VS en Iran dan toch kunnen beginnen. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland. Een Iraanse delegatie was er al. Zij gaan het onder meer hebben over het Iraanse kernprogramma en ook de situatie in Libanon, waar Israël tot gisteren Hezbollah bleef aanvallen, zal ter sprake komen. En op het WK voetbal is Duitsland geplaatst voor de volgende ronde. De Duitsers wonnen op de valreep met 2-1 van Ivoorkust. Curaçao speelde 0-0 gelijk tegen Ecuador en had zo zijn eerste WK-punt ooit. Nederland won overtuigend van Zweden met 5-1. En in dezelfde groep spelen Tunesië en Japan nu tegen elkaar. De Japanners hebben er zo net 0-3 van gemaakt. Het weer. Vanmorgen trekken de buien weg naar het noordoosten. Daarna opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. In de late namiddag en avond zijn opnieuw onweersbuien mogelijk. De volgende dagen blijft het zonnig met maxima boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: toch een klein beetje een festivalgevoel bij deze live versie van The Kinks en Lola. In Dessel is er vandaag trouwens de laatste dag van de Graspop, als we het dan toch over festivals hebben. Ja, daar hebben ze ook weer een mix gehad van regen en zonneschijn. Misschien staat dat wel op je planning vandaag, de laatste dag Graspop. Of is het toch iets anders geworden? Dat kan ook natuurlijk. Je mag het altijd laten weten in de app van Radio 2. Er valt in ieder geval weer heel veel te beleven. Je hebt zo meteen van mij nog een uittip te goed.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Kessie, keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
6: Welk zat eens opzoeken?
5: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Deed het. KVC, beweegt met je mee.
8: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoort tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
10: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
9: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
10: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
11: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
12: Wie? Ikke?
11: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
12: Maar echt?
11: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
12: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
11: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
12: Voilà.
11: Op sunweb.be.
13: Code Yellow!
14: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
15: Oei, nog maar tot 21 juni?
14: Yep, info op telenet.be.
16: Radio 2.
17: Radio 2.

0: Na regen komt zonneschijn en die zon tekent ook vandaag weer heel aanwezig. 31 graden in het binnenland en als je wat verfrissing zoekt, ja, dan moet je aan zee zijn. Daar wordt het maar 24 graden. Tegen de avond is de kans op onweer weer groter. Maar vertel eens, hoe ga jij van deze zondag een feestje maken?
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Als je een mooie kat wil zien, ja, dan kan je vandaag naar Eeklo. Trouwens, ook als je graag een mooie hond wil zien, of een konijn, cavia, pony, alpaca. En ga zo maar door, want het is weer Beestig Eeklo. Het paradijs voor alle dierenliefhebbers, waar je alle beestjes van dichtbij kan zien en zelfs aanraken. En als de zak konijnenvoer of de fles hondenshampoo net leeg is, je kunt je bevoorraden aan een van de maar liefst 125 dierenstanden. De inkom is trouwens helemaal gratis.

Jij en ik, wij dansen gewoon samen de zondagochtend in. Het wordt er eentje vol zon, dus om naar uit te kijken. Cool and the Gang en Let's Go Dancing. Pak je intussen de Radio 2 app er even bij, open die al, want zometeen is het met huiswerk, jawel.

de fantastische Natalia. En Higher Than The Sun. Het was al een beetje om de start van de zomer te vieren. Want ja, dat is vandaag. Hè. 21 juni, start van de astronomische zomer. En dat gaan wij binnenkort ook letterlijk doen op Radio 2. Daarom, ik zei het al, pak even de app van Radio 2 erbij nu op dit moment. Want ik heb al een klein beetje huiswerk voor je. Meteen in te leveren dus. Hè, zo meteen, zo snel mogelijk in de Radio 2-app. Ik ben een beetje nieuwsgierig. Laat mij eens weten wat jouw ultieme zomernummer is. Het nummer waardoor jij echt helemaal in zomerse sferen komt. Waardoor je instant zin krijgt om je koffers te pakken. En als je je ogen sluit, je een beetje voelt op een of ander exotisch strand en de zonnecrème al kan ruiken. Dat mag je mij laten weten. Het wordt dan straks allemaal duidelijk waarom dat zo belangrijk is. En ja, het is op punten.

Oh, er komen hier al goede suggesties binnen voor die ultieme zomerplaat. Bert Huig laat weten, want het is zomer, van André van Duin. En Loes Poormans die gaat dan weer voor een iets jongere versie. We are going to Ibiza van de Venga Boys. Wat is jouw ultieme zomerplaat? Laat het mij maar weten. Het wordt straks allemaal duidelijk waarom ik die van jou nodig heb.

0: Dit zou je ook kunnen kiezen, hè, als jouw ultieme zomernummer. Maar van welk nummer word jij helemaal wild en helemaal in zomerstemming? Mag je nog even laten weten in de Radio 2-app. Als het na 8 uur niet gebeurd is, na het nieuws van 8, dat is strafstudie. Hè? Ah ja, kijk, zo gaat dat dan.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be. Deze week kom je bij Spar voor
6: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Ja, ik hoop dat alle ramen openstaan. Dan kan de frisse wind binnen. Het zal nodig zijn, want we hebben plannen hier bij Radio 2. En de temperatuur die gaat meteen 10 graden de lucht ingaan. Daar mag je zeker van zijn.
9: Elke dag.
10: VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een nieuwe onweerszone veroorzaakt vooral in West-Vlaanderen wateroverlast. Na de Iraniërs is nu ook een Amerikaanse delegatie in Zwitserland gearriveerd voor onderhandelingen. En op het WK voetbal is nu ook Duitsland zeker van een plek in de 16e finales. Een nieuwe onweerszone is vannacht over het land getrokken met vooral veel regen. In West-Vlaanderen stonden er straten blank en liepen kelders onder. In Sint-Baafs-Vijven viel 42 liter per vierkante meter in 1 uur tijd. Dat is een record. Rond 1 uur vannacht kwamen de eerste meldingen binnen, vertelt Filip Kerkhoven van de brandweer.
11: Het was inderdaad een drukke nacht voor de brandweer. We mochten 95 interventies optekenen, allemaal gerelateerd aan wateroverlast. Het zij water in de kelder, water op de openbare weg, noem maar op. Op dit moment zijn onze laatste ploegjes nog bezig om de laatste adressen weg te werken.
10: In Westouter stroomde modder vanuit een landbouwgebied verschillende woningen binnen. En dat ging heel snel, zeggen deze bewoners.
12: Ik ben opgestaan en ik stond met mijn voet in het water. Ik was toch boven de zandzakjes.
13: Plots regenval en ik kon het meteen om. Het was enorm snel dat ging. We hebben al dikker een keer water gezien hier, maar nu was het wel erg snel.
10: Nog in West-Vlaanderen, Kortemark, sloeg de bliksem in op een woning. Dat gebeurde ook in Oudegem bij Dendermonde. En in verschillende gemeenten in Limburg veroorzaakte het onweer stroomonderbrekingen. De federale regering is er niet in geslaagd om al knopen door te hakken over enkele ethische thema's, zoals de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. Gisteren zat de kern van de federale regering daar de hele dag over samen. Ze zijn het wel eens om tegen 1 december een akkoord te vinden. Vicepremier voor Vooruit, Frank van den Broeke.
14: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie, als draagmoederschap, dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
10: Een pakket. Bij een huiszoeking in een voorstad van Parijs heeft de Franse politie per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking gebeurde in een onderzoek naar drugshandel. Het is nog niet duidelijk welk werk het is, maar het Openbaar Ministerie is er wel zeker van dat het een echte Picasso is. Het schilderij zou miljoenen waard zijn. 4 verdachten zijn opgepakt. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is vanmorgen aangekomen in Zwitserland. Ja, Roel Pelmans, het ziet er naar uit dat de onderhandelingen met Iran dan toch kunnen beginnen.
9: Ja, later vandaag zouden delegaties van de Verenigde Staten en Iran elkaar spreken in een luxe hotel in Birkenstock bij Luzern. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Arachi en de parlementsvoorzitter Ghalibaf, die zijn gisteren al geland. En ook de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren er al. Ze moeten het tijdelijk akkoord omzetten in een definitief akkoord. En dat gaat vooral over het atoomprogramma van Iran. Maar ongetwijfeld zal de situatie in Libanon ook ter sprake komen. Want ondanks een staakt het vuren vielen daar gisteren meer dan 40 doden bij gevechten tussen Hezbollah en Israël. Iran kondigde daarop aan een nieuwe blokkade van de straat van Hormuz in te stellen. Maar volgens de Amerikanen is Hormuz nog altijd open. Voor zijn vertrek was vicepresident Vance in alle geval hoopvol, zowel over Libanon als over de gesprekken met Iran.
10: Dankjewel, Roel. Het Oekraïense leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Krim, het Oekraïense schiereiland dat Rusland geannexeerd heeft. Onder meer de haven van Kerch is getroffen, waardoor een olieterminal in brand is gevlogen. Op sociale media tonen beelden dikke rookwolken boven de haven. De voorbije weken heeft Oekraïne zijn aanval op logistieke knooppunten zoals havens en autowegen naar de Krim opgevoerd om dat schiereiland te isoleren. Russische luchtaanvallen hebben dan weer het leven gekost aan 3 mensen in het oosten van Oekraïne. Sport op het WK voetbal is Duitsland geplaatst voor de volgende ronde. De Duitsers wonnen op de valreep met 2-1 van Ivoorkust. Curaçao speelde 0-0 gelijk vannacht tegen Ecuador en haalt zo zijn eerste WK-punt ooit. Nederland won gisteravond overtuigend van Zweden met 5-1. En in dezelfde groep heeft Japan zo net Tunesië verslagen met 0-4. Nederland en Japan leiden de groep met elk 4 punten. Dat is 1 punt meer dan Zweden. Tunesië is uitgeschakeld. En vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede wedstrijd op het WK tegen Iran. Na het gelijkspel tegen Egypte kunnen de Duivels maar beter winnen als ze groepswinnaar willen worden. Maar dan moeten ze wel scherper beginnen dan in de eerste wedstrijd, vindt verdediger Thomas Meunier.
15: Het begin van de match was problematisch voor mij tegen Egypte. Ik ga niet over motivatie spreken, maar over enthousiasme. We moeten overtuigd zijn dat we beter zijn van de tegenstander. En je ziet het op papier, maar we moeten ook tonen dat we beter zijn.
10: Jeremy Doku zal vanavond niet spelen. Hij heeft een infectie aan de luchtwegen en is niet fit geraakt. Het weer. Vanmorgen trekken de buien weg naar het noordoosten. Daarna opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. In de late namiddag of avond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan. De volgende dagen geen verandering. Het blijft zonnig en meestal maximaal boven de 30 graden. We begonnen ook met het onweer. Dat heeft vannacht vooral in West-Vlaanderen wateroverlast veroorzaakt. In Sint-Baafs-Vijve is een recordintensiteit gemeten van 42 liter per vierkante meter op 1 uur tijd. Meer op vrtnieuws.be.
16: Hoogstraten aardbeien. Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
17: Sharon Slegers.

0: Muziek die niet kapot te krijgen is, hè. Duran Duran en Girls on Film. Goedemorgen, de tijd vliegt. Het is al bijna zomervakantie. Ja, volgend weekend ben ik er niet. Het is belangrijk om te weten. Dan neemt Niels van der Loo het van mij over. Want vanaf maandag 29 juni dan gaat team Goedemorgen Morgen met vakantie. En dan worden jij en ik samen wakker hier op Radio 2 tussen 6 en 9. En na de ochtendshow, wel, dan kan je hier de hele week luisteren naar de Radio 2 Zomerhits 1000. De 1000 allerbeste zomerse platen. En die moeten uiteraard gekozen worden door een zeer kritisch publiek. Laat ik dat hier nu gewoon hebben. Dat zijn jullie, voor alle duidelijkheid. Je kan dus vanaf nu kiezen voor die 1000 zomerse platen. Enfin, je kan er geen 1000 kiezen, je kan er maar 3 kiezen. Je mag dat doen op het Radio 2-kanaal op VRT Max. Daar kan je je keuze al doorgeven. Gewoon even om mee te geven. Vorig jaar stond deze op 3. Ja, Bryan Adams en Summer of 69, die mocht niet ontbreken. En de nummer 2 was voor deze Spaanse Fury. Krijg altijd spontaan zin in sangria als ik dit hoor. Belle Perez en Ama Morado stond op nummer 2. En de ultieme nummer 1 is ook veel binnengekomen in de app van Radio 2. Ja, Kaoma en Lambada, daar kan je natuurlijk niet rond. Dus ja, geef jouw keuze maar door via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Wat mag het voor jou zijn? En als je nog een beetje inspiratie nodig hebt, wel, daar kan Philippe uit Moeskroen wel voor zorgen. Radio 2. Philippe, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg, en dankjewel om jouw keuze door te geven in de Radio 2-app. Jij had een heel duidelijke mening.
1: Ja, inderdaad. Voor mij is de ultieme zomerplaat Gloria van Umberto Tozzi.
0: Oké, Umberto Tozzi is sowieso altijd vakantie, vind ik, als je die hoort. Maar waarom specifiek dat nummer, Philip?
1: Ik heb het nummer de eerste keer gehoord met de vakantie met mijn ouders hier in België eigenlijk, op de Kammelberg, waar zij een caravan op een camping hadden.
0: Ja?
1: En daar heb ik de plaat voor de eerste keer gehoord, maar daarna... 10 jaar naar het Garda meegetrokken met onze 3 kinderen.
0: Okay.
1: En ja, natuurlijk, dat is het liedje dat er ook heel veel wordt gespeeld. En dat brengt bij mij onmiddellijk instant vakantie en een gelukkig gevoel naar boven.
0: Oké. Okay. Ja, kan je zo nog... Want je zegt, toen je 1 jaar of 9 was, heb je het voor het allereerst gehoord. Wat gebeurde er met jou toen je dat nummer hoorde, Philippe? Kan je dat beschrijven?
1: Ik was eigenlijk onmiddellijk weg van het lied zelf, ook van de taal. Ik spreek totaal geen Italiaans, nu eigenlijk nog niet. Maar ja, ik was eigenlijk onmiddellijk weg van. Dat was een lied dat mij onmiddellijk instant gelukkig maakte.
0: Ja, oké, dat staat dus zeker in jouw top 3 als je gaat kiezen straks voor die Radio 2 Zomerhits 1000 op het Radio 2-kanaal op VRT Max. Zal ik hem gewoon nog eens spelen, Philippe? Wat denk je?
1: Ja, graag.
0: Om al in de sfeer te komen. Het wordt vandaag ook 31 graden. Dus dat vakantiegevoel, dat zit wel goed. Komt eraan, Philippe. Fijne dag.
1: Oké, fijne dag.
2: Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon Slegers.

0: Philippe uit Moeskroenen gaat deze in zijn top 3 stemmen voor de Radio 2 Zomerhits 1000. Je kan daar dus vanaf nu voor stemmen op het Radio 2-kanaal op VRT Max. En vanaf 29 juni kan je er hier de hele week naar luisteren. Nog een beetje inspiratie nodig. Deze kwam ook heel vaak voorbij. Les Un Light de Tropic van Gilbert Montagné was ik al een klein beetje vergeten. Dit is er nog zo eentje. Nostalgie voor iedereen, of wat denk je hiervan?
1: Lekker blijven hangen.
0: Hoe schoon zou dat zijn als zij op nummer 1 zou staan in die Radio 2 Zomerhits 1000, onze Margriet Hermans. En lekker blijven hangen. Jouw stem, zeer welkom vanaf nu op het Radio 2-kanaal op 14 Max.
2: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
3: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
4: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
3: Goedemorgen, Maxime.
5: Doe jij dagcrempjes?
3: Ja, dagcrempje.
5: Ah,
3: ja,
5: een avondcrempje ook.
4: Zie je wel, mooi glow heb je.
5: Jelke.
4: Dat is waar, hè.
3: En Siska Schoeters en Niels de Stadsbader. Goedemorgen.
6: Ja, er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
7: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
8: Goedemorgen, morgen.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: klinken.
9: Want onze Cava Codornieuw Raventas Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
10: Klinkt goed.
9: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: De Tijdloze Tribute Festival.
12: 4 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
11: De Tijdloze Tribute Festival.
12: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
13: Radio 2.

0: Zou er ook in gestemd kunnen worden, hè? In die Radio 2 Zomerhits 1000. Zou daar niet mee staan? R.E.M. en Shiny Happy People. Radio 2. Je weet, als het zondag is, dan krijg ik hier normaal gezien altijd bezoek van mijn allerliefste topcollega Xavier Taverne. Je weet wel, die van Win-Win. Maar Xavier, die heeft echt heel hard gewerkt deze week. En die had ook wel eens zin om een momentje rust te hebben. En dat is hem dan ook meer dan gegund. Dus heeft hij een spraakberichtje gestuurd.
1: Hey Sharon, ja, ik ben er niet fysiek vandaag. Het was veel te warm om naar de studio te komen. Ik ben gewoon aan zee blijven hangen. Maar het was weer een interessante week bij Win-Win. Het ging onder meer over festivals, waar je moet op letten, want het festivalseizoen is begonnen. En met Graspop Metal Meeting en dan komt Rockwerk eraan binnenkort. Enfin, we zijn weer vertrokken. Waar wij deze week vooral voor gewaarschuwd hebben, is veel gezegd, maar wat we vooral hebben geprobeerd is om mensen duidelijk te maken dat ze goed moeten nadenken over hoeveel geld ze gaan uitgeven. Vooral als het over eten en drinken gaat. Want op veel festivals betaal je met een speciale coin. Maar zo'n coin is niet noodzakelijk 1 euro. Soms is 1 zo'n coin op een festival is dat 3 euro. En dan denk je, ik betaal 1 coin voor een watertje. Nee, je hebt 3 euro betaald. Enfin, dus daar hebben we mensen proberen wat in mee te nemen. Je kan het hele verhaal nalezen op vrtnieuws.be op de win-win pagina daar. En er komt nog 1 week aan, want het radioseizoen zit er bijna op. Radio 2 gaat bijna naar Blankenbergen. Nog 1 weekje Goeiemorgen Morgen. Nog 1 weekje aan en daan. En daartussen, als het worstje op de... hoe heet dat nu? Een hotdog, ja, dat was het. Als het worstje in de hotdog zit, win-win. En we gaan nog 1 keer er alles aan doen deze week om consumenten te waarschuwen, hun leven beter te maken en betaalbaar te houden. Enfin, geniet van de hitte, daar ga ik hier ook doen met mijn voetjes in de Noordzee. Dag Sharon.

0: juiste muziek om goed wakker te worden op deze zondagochtend. Dat is de bedoeling, hè? Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Zeg, wat je ook doet vandaag, maak er vooral een feestje van op deze zondag. Het wordt mooi weer. Ga iets doen. Ga naar buiten. Of dat nu een fietstocht is of een barbecue. Of gewoon ergens genieten van de zon op een terrasje. Het kan allemaal. Het is het moment. Maar ga naar buiten. Wat je daar dan ook gaat doen. Christel Scheers, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Vanuit Puurs, ook buiten. Want wat ben jij op dit moment buiten aan het doen?
1: Ik ben aan het strijken buiten.
0: Ja, jij dacht, dat ga ik nu niet binnen doen.
1: Nee, dat zag ik niet zitten. En ik dacht, ik kwam buiten en ik zei, ja, het is het moment om eraan te beginnen, want deze is nog oké om te doen nu.
0: Ja, ja, als het zo, als de warmte binnen zit, is het toch plots een pak moeilijker, hè?
1: Dan is het moeilijker, dan staat werkmodus op een laag pitje.
0: Zeg, het is ook zondag, hè? Mag het dan alstublieft, Christel? Ik vind het al straf dat je nu aan, aan de strijk bezig bent. Heb je nog heel veel te doen? Of,
1: Dat ligt toch nog wel wassen. Ik heb het wat uitgesteld.
0: Ja, en zijn het zo de vervelende dingen? Zijn het zo hemden? Of wat moet er gestreken worden? Je bent toch niet zo'n persoon, Christel, die zakdoeken strijkt, hè?
1: Nee, alsjeblieft niet. Nee. En keukenhanddoeken ook niet.
0: Nee. Oké, wat is dan nog het vervelendste dat er gestreken moet worden?
1: Nou, t-shirten en broeken en ja. Je moet toch een beetje plooivrij lopen, rondlopen.
0: Ja, kijk, eigenlijk, hè, als we nu gewoon met z'n allen gezamenlijk stoppen met strijken en het oké vinden dat iedereen af en toe met wat kreuken rondloopt, dan hebben we daar dan helemaal niet meer voor. Maar goed, het is wat het is. Hey, Christel, straks na de strijk heb ik nog één opdracht voor jou, voor je van je zondag gaat genieten. Dat is een tof nummer kiezen, een paar toffe nummers voor in de Radio 2 Zomerhits 1000.
1: Dat ga ik straks zeker doen.
0: Ah, wel, voilà. Ik ben heel benieuwd wat je erin stemt. Laat het mij dan maar weten. En straks, voor die strijk, nog heel veel muziek om jou aan te moedigen. Onder andere Maroon 5 komt er nog aan. Aha. En ook Janet Jackson met Whoops Now. Dus laat ons eerlijk zijn, dat gaat voorbij vliegen, Christel. Maar voorbij vliegen. Maak je geen zorgen. Veel succes nog daarin, Puurs.
1: Dank u wel. Ja, ja.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee.
0: Ja, de tijd vliegt ook echt vooruit, want het is alweer tijd voor het nieuws.
3: 8:30, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een nieuwe onweerszone heeft vooral in West-Vlaanderen wateroverlast veroorzaakt. Op sommige plekken viel erg veel regen op korte tijd. In Sint-Baafs-Vijven is een record gemeten van 42 liter op 1 uur tijd. In Westouter liepen enkele huizen onder. Bij modderstroom in Kortemark en ook in Dendermonde in Oost-Vlaanderen sloeg de bliksem in op een woning. Het ziet er naar uit dat de onderhandelingen over een definitief vredesakkoord tussen de VS en Iran dan toch kunnen beginnen. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland. Een Iraanse delegatie was er al. Zij gaan het onder meer hebben over het Iraanse kernprogramma. En op het WK voetbal is nu ook Duitsland zeker van een plek in de 16e finales. Met een doelpunt in de extra tijd wonnen de Duitsers van Ivoorkust met 2-1. Vanmorgen was Japan nog te sterk voor Tunesië. 0-4 werd het. Japan leidt samen met Nederland de groep. De Nederlanders wonnen gisteravond al overtuigend met 5-1 van Zweden. Het weer geleidelijk opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. Tegen vanavond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan. En de volgende dagen krijgen we telkens hetzelfde scenario, zonnig, warm en af en toe een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Janet Jackson en Whoops Now. Christel hing daar net aan de lijn. Die is in Puurs aan het luisteren en haar strijkbuiten aan het doen. Jean-Marie Buyssen uit Antwerpen, die heeft daar zijn mening over. Die zegt strijken, dat doen we al jaren niet meer. Niet te hard laten zwieren en direct ophangen. Geen kreukels en genieten van de vrije tijd. Vertel eens Jean-Marie, wat doe je dan met al die vrije tijd? En hoe ga je je dag vandaag doorbrengen? Al jouw plannen, welkom in de Radio 2-app. En ik zorg zo meteen voor nog een leuke uittip. Iets leuks om te gaan doen.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een dom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
4: Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
5: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
4: Ja, ik heb dat opgevangen.
5: Waar?
4: Ah, in de regio.
5: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
4: Ja, de wijde regio dan, hè.
5: Ze spelen in Seattle.
6: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
7: Radio 2.

0: egotrip. Wat ga jij vandaag doen? Wat zijn jouw plannen op deze zondag? Voor Anne-Piré is dat 4 kilometer zwemmen. En nadien lui in de hangmat hangen. Zalig over dat zwemmen moeten we het straks nog even hebben. En Winnie Vermeers die gaat naar de bijenfeesten in Brugge. Allemaal leuke plannen. Radio 2. Na regen komt zonneschijn en die zon tekent ook vandaag weer heel aanwezig. 31 graden in het binnenland en als je wat verfrissing zoekt, ja, dan moet je aan zee zijn. Daar wordt het maar 24 graden. Tegen de avond is de kans op onweer weer groter. Maar vertel eens, hoe ga jij van deze zondag een feestje maken?
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Als je een mooie kat wil zien, ja, dan kan je vandaag naar Eeklo. Trouwens, ook als je graag een mooie hond wil zien, of een konijn, cavia, pony, alpaca. En ga zo maar door, want het is weer Beestig Eeklo. Het paradijs voor alle dierenliefhebbers, waar je alle beestjes van dichtbij kan zien en zelfs aanraken. En als de zak konijnenvoer of de fles hondenshampoo net leeg is, je kunt je bevoorraden aan een van de maar liefst 125 dierenstanden. De inkom is trouwens helemaal gratis.

0: zo hoog kunnen zingen. En dat op een zondagochtend, amai. Aha, and take on me. Radio 2. Hele goeiemorgen. Het is een belangrijke dag. Ja. Niet alleen voor ons, want natuurlijk onze Rode Duivels die spelen straks tegen Iran hun wedstrijd. Maar ook voor Mathieu Bonne, die je wel kent als ultra-atleet. Je weet wel, dat is die gekke West-Vlaming die het kanaal al heeft overgezwommen, die het wereldrecord 48 uur lopen heeft verbroken. En hij heeft een nieuw zot plan, want hij waagt zich vandaag aan een nieuw wereldrecord. Mathieu, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is het plan, Mathieu? Je mag het uit de doeken doen.
1: Ja, ik start straks aan het wereldrecord 7 dagen zwemmen. Dus de langste afstand afleggen in een week eigenlijk. Dus,
0: 7 dagen zwemmen, je hebt dat goed gehoord. Ja. Dat is niet, je hebt niks misverstaan of zo. Er zit geen prut in je oren of wat dan ook. 7 dagen zwemmen. En dan probeer je dus zoveel mogelijk afstand af te leggen. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, dus het wereldrecord staat op 358 kilometer. En wij mikken wel op 360 kilometer, dat is ongeveer 52 kilometer per dag. Of meer dan 1000 lengtes per dag, ja.
0: Ik hoor heel veel mensen zich afvragen, waarom in godsnaam, Mathieu?
1: Oh ja, omdat ik zoals altijd heel nieuwsgierig ben naar wat dat mogelijk is. En ik heb alweer het record in de langste afstand fietsen in 7 dagen en ook de langste afstand in lopen 6 dagen. En nu wil ik graag dat zwemmen daaraan toevoegen eigenlijk, ja.
0: Ja, en je doet het voor alle duidelijkheid ook voor het goede doel, hè?
1: Inderdaad, het gaat eigenlijk echt meer dan een wereldrecord alleen. Ik ben ambassador van Pelicano, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet tegen kinderarmoede in België. En ja, mensen kunnen komen meezwemmen met mij. De hele week is de baan naast mij eigenlijk beschikbaar in Lagobrugge. Mm-hmm. En mensen kunnen komen meezwemmen, donaties maken en alles gaat eigenlijk naar Pelicano. Dus ja. Voor mij is dat echt wel... Een iets waardevol dat ik iets kan positief betekenen met mijn sport en mijn uitdaging. Dus
0: absoluut.
1: Ja, ik ben extra gemotiveerd.
0: Ja, mensen kunnen komen supporteren, kunnen meekomen zwemmen en daar dan een donatie voor doen. Zeg zo, ik vraag me dat dan af. Stel dat ik nu naast jou probeer om een baantje te zwemmen. Mathieu, welke snelheid haal jij zo ongeveer?
1: Goh, in het begin gaat dat misschien iets rapper zijn vandaag als ik nog fris ben, maar naar lang het einde van de week gaat mijn tempo ook wel beginnen zakken natuurlijk. Maar daar draait het eigenlijk niet echt om. Iedereen kan gewoon komen meezwemmen op zijn of haar tempo. Ja. En het gaat er gewoon ook om een beetje om verbindenheid te krijgen met iedereen en om er een leuk evenement van te maken en echt wel... Pelicano in de kijker te zetten deze week.
0: Zeker, ja. Dat we van alles kunnen, of toch geld kunnen inzamelen tegen kinderarmoede hier bij ons in België, want die is er jammer genoeg ook wel. Ja, dat is gewoon de realiteit, hè, dat niet iedereen het even gemakkelijk heeft. Maar Mathieu, jij gaat dus ook, begrijp ik dat dan goed, 7 dagen niet zwemmen en zo, niet slapen en zo en dat soort dingen?
1: Wel, we hebben het schema uitgewerkt waarbij ik ongeveer 19 à 20 uur per dag zal zwemmen.
0: Amai.
1: En dan 4 à 5 uur krijg ik wat rust en slaap.
0: Dus jij bent echt een soort rozijntje als jij uit het water komt na een week, denk ik dan toch?
1: Ja, we zullen zien. Hè. Het is voor mij ook een hele grote uitdaging. En ik ben benieuwd wat dat de effecten zullen zijn. En ik heb heel hard getraind hiervoor. En de afgelopen weken ook heel goed gerust. En deze week ook veel geslapen, zodat ik... Dat allemaal kan overbruggen, ja.
0: Doe je dat met muziek in je oren, vraag ik mij dan af, Mathieu? Heb je zo'n hoofdtelefoontje of zo'n speciaal waterdicht ding om jou te motiveren?
1: Ik heb dat, ja. Maar ik ga zien dat ik dat ga gebruiken. Dat zal misschien in moeilijke momenten zijn, maar die is wel beschikbaar, ja.
0: Ja, want dan vraag ik mij af, wij hebben volgende week, 29 juni, dus binnen 2 weken, de Radio 2 Zomerhits 1000. Welke zomerhits zou er voor jou echt moeten inzitten? Heb je zo eentje waar je van zegt van, wel kijk, dat zou mij echt plezier doen om die te horen?
1: Misschien Magic van Coldplay.
0: Ja, vind ik een goeieke. Waarom niet? Voilà, dus die ga jij dan alvast stemmen in de Radio 2 Zomerhits 1000. Weet je wat? Okay, ik zal hem misschien gewoon nu al spelen. Hè? Om jou al een klein beetje op te warmen, hè, Mathieu? Want natuurlijk, het is niet zo lang meer. Om hoe laat begin je eraan vandaag?
1: Om 2 uur deze namiddag,
0: Om 2 uur, je hoopt op wat supporters, veronderstel ik?
1: Dat is zeker welkom, Maar ook gedurende de week zou het leuk zijn,
0: Een hele week tijd om daar naar Lagobrugge af te zakken en daar Mathieu keihard te gaan aanmoedigen. Het zal nodig zijn. Ja. Heel veel succes, Mathieu.
1: Dank u wel.
0: En speciaal voor jou, die Coldplay en Magic.
1: Allee.

0: Ultra-atleet Mathieu Bonne gaat deze in zijn Radio 2 zomerhits 1000 stemmen. Dat is ook een heel mooi nummer. Ik was het eigenlijk bijna vergeten. Coldplay en Magic. Jij kan ook nog altijd jouw keuze doorgeven op het Radio 2-kanaal op VRT Max. En straks is het zover, hè. Om 9 uur vanavond is nog even natuurlijk. Maar dan spelen onze Rode Duivels hun match, hun tweede WK-match tegen Iran. Heel benieuwd wat dat allemaal gaat geven. En als je niet genoeg kan krijgen van al die voetbalgekte, blijf dan even hangen hier bij Radio 2. Want zometeen is Peter van den Bemt er weer met een nieuwe aflevering van Radio 2 WK-koorts. Samen met Wesley Sonck gaat hij terug de tijd in, een hele tijd geleden intussen, naar de WK's van 2002 en 2014. Komt er allemaal aan, zometeen bij jouw pistoleetjes en koffie. Goedemorgen. Hello.
1: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
2: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
3: Femke.
4: Moet gedaan zijn.
2: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
4: Wacht.
3: Is er iemand?
2: Toch?
5: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
6: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
7: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
3: Schatke, ik kom hier. Oh, mijn engel.
2: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
8: Elke dag telt voor twee.
9: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van de Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max.
8: Radio 2.
2: De Tijdloze Tribute Festival.
9: 4 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
2: De Tijdloze Tribute Festival.
9: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be. Maak elk...
10: Papa, is het nog ver?
9: Momenten, Max.
11: Ja, kinderen in de file. Dat helpt de zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag.
12: En uiteraard... Geplaag.
11: Het enige waar je dan op hoopt, dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
9: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
11: de max.
13: Ketnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bedene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een nieuwe onweerszone veroorzaakt vooral in West-Vlaanderen wateroverlast. In Kortrijk is een motorrijder ingereden op een terras op de Grote Markt. In Zwitserland zijn Iraanse en Amerikaanse delegaties aangekomen voor onderhandelingen. En op het WK voetbal is nu ook Duitsland zeker van een plek in de volgende ronde. Een nieuwe onweerszone is vannacht over het land getrokken met vooral veel regen. In West-Vlaanderen stonden er straten blank en liepen kelders onder. In Sint-Baafs-Vijven viel 42 liter per vierkante meter in 1 uur tijd. Dat is een record. De brandweer moest een 100-tal interventies doen, zegt luitenant Filip Kerkhoven.
1: Ja, bij ons waren de eerste meldingen genoteerd rond 1 uur deze nacht van wateroverlast. Daarmee bedoel ik water op de rijweg of water in een woning, in de kelder, in de lift, noem maar op. Gedurende de nacht zijn systematische meldingen bijgekomen. Meer dan 80% van onze oproepen waren de regio Waregem, Wielsbeke.
0: In West-Outer stroomde modder verschillende woningen binnen. Dat ging heel snel, zeggen deze bewoners.
2: Ik ben opgestaan, ik stond met mijn voet in het water. Was toch boven de zandzakjes?
3: Plots regenval en kon het meteen om. Het was enorm snel dat ging. We hebben al dikker zeker water gezien hier, maar nu was het wel weg. Ja.
0: In Kortemark sloeg de bliksem in op een woning. Dat gebeurde ook in Oudegem bij Dendermonde. En in verschillende gemeenten in Limburg veroorzaakte het onweer stroomonderbrekingen. Op de Grote Markt in Kortrijk is een motorrijder gisteravond rond 9 uur ingereden op een terras. 2 mensen op dat terras raakten zwaar gewond. Hun toestand is intussen stabiel. Een derde slachtoffer liep lichte verwondingen op. Volgens ooggetuigen probeerde de motorrijder een stunt uit te halen terwijl 2 anderen hem filmden. Ruud van den Bergen, burgemeester van Kortrijk.
4: Er waren 3 moto's die vanuit de Onze Lieve Vrouwenstraat kwamen richting Rijsense Straat aan hoge snelheid. Dat moet allemaal nog uitgemaakt worden. De politie beschikt ook over de camerabeelden die ze nu aan het analyseren zijn. En 1 van die 3 moto's heeft dus hier een terrastafel weggemaaid.
0: De motorrijder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een verkeersdeskundige gaat de precieze omstandigheden onderzoeken. Bij een huiszoeking in een voorstad van Parijs heeft de Franse politie per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking gebeurt in een onderzoek naar drugshandel. Het is nog niet helemaal duidelijk welk werk het is, maar het zou miljoenen waard zijn. 4 verdachten zijn opgepakt. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is vanmorgen aangekomen in Zwitserland. Ja, Roel Pennemans, het ziet er dus naar uit dat de onderhandelingen met Iran dan toch van start kunnen gaan.
5: Ja, want later vandaag zouden die delegaties van de VS en Iran elkaar spreken in een luxe hotel in Bürgenstock bij Luzern. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Arachi en de parlementsvoorzitter Ghalibaf, die zijn gisterenavond al geland. En ook de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren er al. Zij moeten het tijdelijk akkoord omzetten in een definitief akkoord. En dan gaat het vooral over het atoomprogramma van Iran. Maar ongetwijfeld zal ook de situatie in Libanon ter sprake komen. Want ondanks het staakt het vuren vielen daar gisteren meer dan 40 doden bij gevechten tussen Hezbollah en Israël. Iran kondigde daarop een nieuwe blokkade van de straat van Hormuz aan. Maar volgens de Amerikanen is Hormuz nog open. Voor zijn vertrek was vicepresident Vance in alle geval hoopvol, zowel over Libanon als over de gesprekken met Iran.
0: Dankjewel, Roel. Het Israëlische leger heeft in Gaza een cameraman van nieuwszender Al Jazeera gedood. Volgens Israël was hij een sluipschutter voor de Palestijnse terreurgroep Hamas. Sinds het staakt het vuren in oktober vorig jaar heeft Israël in de Gazastrook al meer dan 1000 Palestijnen gedood. Het Oekraïense leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Krim, het schiereiland dat Rusland geannexeerd heeft. Onder meer de haven van Kerch is getroffen, waardoor een olieterminal in brand is gevlogen. Volgens de lokale overheid zijn er bij de aanval 4 mensen omgekomen en 28 anderen gewond geraakt. De veerboten liggen door de aanval ook stil. Ferries spelen een belangrijke rol in het brandstoftransport, zeker nu Oekraïne met zijn aanvallen probeert om het schiereiland te isoleren. Sport op het WK voetbal is Duitsland geplaatst voor de volgende ronde. Ze wonnen op de valreep met 2-1 van Ivoorkust. Curaçao speelde 0-0 gelijk tegen Ecuador vannacht en haalt zo zijn eerste WK-punt ooit. Nederland won gisteravond overtuigend van Zweden met 5-1. En in dezelfde groep heeft Japan vanmorgen Tunesië verslagen met 0-4. Nederland en Japan leiden in de groep met elke 4 punten. Dat is 1 meer dan Zweden. Tunesië is uitgeschakeld. En vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede wedstrijd tegen Iran. Na het gelijkspel tegen Egypte kunnen de Duivels maar beter winnen als ze groepswinnaar willen worden. Maar dan moeten ze wel scherper beginnen dan in de eerste wedstrijd, zegt verdediger Thomas Meunier.
6: Het begin van de match was problematisch voor mij tegen Egypte. Ik ga niet over motivatie spreken, maar over enthousiasme. We moeten overtuigd zijn dat we beter zijn van de tegenstander. En je ziet het op papier, maar we moeten ook tonen dat we beter zijn.
0: Jeremy Doku speelt vanavond niet door een infectie aan de luchtwegen. Het weer vanmorgen trekt de buien weg naar het noordoosten. Daarna opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. In de late namiddag of vanavond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan. En de volgende dagen is er geen verandering in het weer. Het blijft zonnig en meestal maximaal boven de 30 graden. We begonnen met het onweer dat vannacht vooral in West-Vlaanderen wateroverlast heeft veroorzaakt. In Sint-Baafsvijve is een recordintensiteit gemeten van 42 liter regen per vierkante meter op 1 uur tijd. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2. Radio 2, WK-koorts.
8: Peter van den Bent en Wesley Song. VRT
9: Radio 2. Het is niet de eerste keer dat een speler de maandag is en de dinsdag is zo fris als een konijn op de plein. Hè.
10: Een legendarische uitspraak was het van bondscoach Robert Wassage na de blessures van de Rode Duivels op de wereldbeker van 2002. Elke zondag in juni blik ik terug op de prestaties van de Belgen. En de voorbije weken was dat met Frankie van der Elst. Vandaag een nieuwe specialist, Wesley Song. Wesley, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Peter.
10: Kijk er naar uit.
11: Absoluut.
10: Een tocht doorheen de WK-geschiedenis. Vandaag naar het WK van 2014, maar eerst de wereldbeker van 2002 in Japan en Zuid-Korea. Jouw eerste en helaas is achteraf gebleken ook enige WK.
8: Radio 2 WK-koorts. Radio 2.
7: Peter van den Bent en Wesley.

0: We gaan het hebben over het wereldkampioenschap van 2014. Maar dat is voor straks. We gaan het hebben over 2002. Dat is het wereldkampioenschap in Japan en Zuid-Korea. Dat was voor het eerst dat het door twee landen werd georganiseerd. Enfin, de Duivels zijn alleen in Japan gebleven. En uiteindelijk zal het ook jouw enige zijn. Wat is het eerste waar je aan denkt, zoals je denkt aan 2002, dat wereldkampioenschap?
1: Ja, dan denk ik toch al direct aan de wedstrijd tegen Brazilië. Omdat dat toch wel een moment was waar je van denkt van dit gaat misschien maar één keer gebeuren. Voor mij dan om tegen Brazilië te mogen spelen. En tegen een Brazilië die dan wereldkampioen is geworden. En een Brazilië met ongelooflijk veel talent erin.
0: Je was 24, kan dat op dat
1: ik
0: moment?
1: Ik was 24, ja.
0: En, dat is een beetje laat, zou ik zeggen. Want je was toch al langer aan de top van ons voetbal.
1: Laat ons zeggen dat ik in het jaar 99, 2000 ben doorgebroken.
0: Dus 98 was nog te vroeg.
1: Ja, was een beetje te vroeg. Ik was nog wat groen achter de oren. Maar in 99 en 2000 maakte ik toch al wat goals. En dan overstap naar Genk voor mij persoonlijk. Ja. Het was het eerste 6 maanden moeilijk. Maar achteraf, ja, ik maakte denk ik dan een goal of 11 in 16 wedstrijden in de tweede ronde. En dat jaar werd ik dan uiteindelijk, of nadien, de topschutter. Het jaar nadien, en dat was het jaar van het WK, dus ik voelde ook wel de kans dat ik er zou bij zijn bij die 23. Ja, was wel groot door de prestaties.
0: En ging je in je gedachten ook als basisspeler, of wist je dat dat toch een beetje moeilijk ging zijn?
1: Nee, dat ging moeilijk zijn. In de zin van het uitvallen in Milimpensa heeft dat ook wel wat veroorzaakt, denk ik, dat ik zeker bij die 23 zou zijn. Want op dat moment was Mark Wilmots de nummer 1. Ja, die zette zichzelf wel op een positie waar hij zich goed voelde. Gert Verheyen stond dan ook heel vaak in de spits. En Boompensa, die eigenlijk voor de rechterkant was, speelde ook af en toe in het centrum, maar meestal op de rechterkant. En dan hadden we nog Branko Strupar, die op dat WK niet 100% fit was, maar die was er ook bij.
0: Dus veel concurrentie.
1: Ja, eigenlijk veel concurrentie, maar er waren al een paar jongens, vond ik, over hun top. Net zoals Branko bijvoorbeeld. En een Bo was niet echt gewend om echt veel in de spits nog te spelen. Maar die deden het wel heel goed. Zeker Mark Wilmots. Samen met Gert en een Bo, die deden het goed als hij die wedstrijd. Dus ik wist eigenlijk, Peter, voordat ik naar het WK ging, dat de eerste match zeker niet als basisspeler ging zijn.
0: Het toernooi zelf. Ja. Eerste twee matchen tegen Japan. 2-2 tegen Tunesië, 1-1. Zwakke wedstrijd, hè?
1: Ja, ik denk dat we van onszelf en dat de mensen ook meer hadden verwacht van ons. Alleen moeten we wel even toegeven dat we niet de getalenteerde generatie waren die er nu zijn. Hè? Absoluut niet. Dus we waren een goed team. Dat was onze sterkte.
0: En Mark Wilmots was natuurlijk, wat je al gezegd hebt, zeer belangrijk, scoorde ook in elke groepswedstrijd. Hè? Ook tegen Tunesië, de 1-1, later ook.
1: Ja, dat klopt. Maar die voelde zich supergoed. Hè? Ik bedoel, die had ook met de kwalificatie richting dat toernooi had hij een operatie. Maar dan had hij dan toch afgesproken met mee te gaan. Maar was niet fit. Maar hij zat onder de bank, kwam dan in, maakte in Tsjechië die penalty. Dus dat vertrouwen bij hem was heel groot. Mark speelde een geweldige WK daar. Hè, want hij is zeer, zeer belangrijk geweest voor ons.
0: Laatste wedstrijd tegen de Russen komt er dan aan.
1: Ja.
0: Jullie moeten winnen.
1: Je moet winnen, je moet goals maken. Dan dacht ik,
0: nu Super is geblesseerd.
1: Ja, die was niet 100%. En dan dacht ik, nu ga ik spelen. En dan komt de opstelling en dan, weer niet. En dan had ik zoiets van, allee, hoe kan het nu zijn dat je een heel jaar, dat je 30 goals maakt in een competitiewedstrijd, oké, op Belgisch niveau wel, maar dat je niet de kans krijgt om te tonen hoe hongerig ik was. Ja, je kent mij een beetje, Peter. Een klein beetje. Dus het vuur dat in mij zat om te tonen aan de wereld, ik kan dat hier ook aan dat niveau. Ja, dat was heel fel aanwezig. En,
0: maar Wesley, dat je hongerig was, heb je dan nadien, toen je dan toch mocht invallen tegen de Russen, wel getoond. Luister.
2: Ja. Wilmots kiest positie, Song ook. Daar komt de bal. Song komt er binnen. Hij is er binnen. Jawel. Daar is hij dan. De goal van Wesley Song en de Salto. België weer door op dit moment. Ja, natuurlijk. Wesley Song, de gouden schoen. De profvoetballer van het jaar. Zijn vinger in de hoogte. Even onder controle. Nu de emoties. Maar wat moet hij blij zijn. Wat heeft hij een moeilijk WK gehad, Wesley Song. Wat is er allemaal over hem gezegd en geschreven? Wat kreeg hij ook kritiek van de bondscoach? En daar is hij, zoals we hem kennen, sluipschutter met het hoofd.
0: Ja, de commentator was nog een wienerzanger.
1: Ja, was een jonge Peter van den Berg.
0: Dat is de indruk. Maar... ja, groot moment denk ik voor jou. Ja. Scoren op een WK, belangrijke goal overigens.
1: Ja, klopt. Maar misschien wel het mooiste moment in mijn carrière.
0: Dat is straf, want je hebt toch flink wat gedaan.
1: Ja, maar Peter, het toneel waar dat je dat doet, de belangrijkheid, het moment. Ik moet ook eerlijk toegeven dat de minuut na de goal, als ik die beelden zie, dan denk ik, jong, doe toch iets normaal. Maar ik was even in een andere wereld. Ik kan je dat niet vertellen of beschrijven, wat dat gevoel is. De adrenaline dat door je lichaam gaat, door een goal te maken, besef het belangrijk. Misschien een plaatsje voor de volgende ronde. We wisten dan ook waarschijnlijk dat dat tegen Brazilië zou zijn. Dus dat speelt allemaal mee.
0: Een beetje je gram gehaald ook. Ja, zie dit ze.
1: Ja. En ik weet nog heel goed. Dus ik dacht van, ik heb het... lang moeten wachten en oké, je krijgt dan zoals altijd als invaller een kwartier, 20 minuten. Ik denk dat zoiets was, 20, 25 minuten maximum.
0: En je stond er 8 minuten op, denk ik, toen je scoorde.
1: Kijk, en het was een geweldige voorzet van Johan Willem, een geweldige traptechniek, want Johan had in die wedstrijd een geweldige goal gemaakt op vrije trap. Het zat allemaal mee en ik weet op dat moment is er een fragment en ik weet en dat je nog weet dat Mark Wilmots na die goal mij vastpakt en iets in mijn oor fluistert.
0: Zeg het.
1: Hij zei toen, dat is het enige wat ik nog weet, nu rustig blijven. Maar ja, wat betekent dat, rustig blijven?
0: De salto, Wesley.
1: Ja.
0: Dat hoort er ook bij.
1: Ja.
0: Kan je dat nog nu vandaag?
1: Wel, ik heb het anderhalf jaar geleden nog eens gedaan op het strand. Ja, maar het lukte niet meer zo goed. Maar op het zand is dat ook niet zo makkelijk.
0: Afzetten moeilijk, hè?
1: Maar moest ik het een paar keer proberen? Eerst met een valmat of zo, hè, Peter. Dan zal dat misschien nog lukken.
0: Ja, we gaan hier straks wat ruimte maken. Kunnen we dat een keer proberen. Maar eerst gaan we een keer luisteren naar jouw reactie.
1: Ah ja, oké.
3: Ik val in en dat moet een beetje geluk hebben. Die corner komt perfect naar mij. Ik loop erop in. Koppen kan ik redelijk goed. Dat zei ik niet van mezelf, maar... En dan is gewoon een beetje geluk dat die bal goed valt en dan moeten de rest in.
0: Een beetje geluk, ja, dat was toch meer dan een beetje geluk, hè?
1: Ja, maar ik zeg dat ook, hè. Ik denk dat koppen een van mijn grootste talenten is, ondanks mijn lengte. Ik versta het ook niet hoe dat is, maar daar werd wel op getraind, maar nog niet zoals in detail als de dag van vandaag, waar het heel belangrijk is geworden. Maar ik had zo dikwijls het gevoel van, oké, als er een voorzet komt of een corner of vrije trap, hier moet ik zijn. Dus ja, op dat moment, dat is puur op intuïtie. Ja.

0: Zometeen neem ik je mee naar het moment waarop de Jamaicaanse scheidsrechter Pieter Prendergast de goal afkeurt van Mark Wilmots. Foei!
1: We bestaan nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Ik hoor weer elke boodschap.
4: Oma, ik moet pipi doen.
3: Ook de kleinste.
4: Allee, oma.
2: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
6: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wyco en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
7: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
8: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Radio 2, WK-koorts. Radio
1: 2. Peter van den Bent en Wesley Sonck.
2: Als wij denken aan het WK 2002, dan denken we natuurlijk ook weer, net als in, wat was het, 94, aan een scheidsrechter.
3: Verheijen. De lucht doen we niet onder daar. Boom Penza, Verheijen winnen luchtduels. Peters schrijft goed mee. Wilmoot binnen! En er is gefloten wegens een duwfout. Hij gaat leunen, denk ik. Maar hij kopt hem wel tegen de netten. Ja, Robert Wasserje sterft 100 doden nu. Maar Peter Pendergast moet uitleg geven aan een Penza. Hij floot wel direct, moet ik zeggen. Hij aarzelde niet. Peter Pendergast uit Jamaica.
2: Ja, hoe beleef je dat op de bank? Je denkt, hij zit erin en dan... Enfin, het was vrij snel gefloten, moet ik zeggen. Het was vrij snel duidelijk. Maar toch, wat denk je dan op de bank?
4: Ja, dan denk je... Hoe kan dat nu? Dat is het eerste. Een beetje ongeloof dat dat wordt afgefloten.
2: Dat is dan toch het grote Brazilië tegen...
4: Ja, en achteraf... En Peter, als je weg bent uit dat WK... Als je dat WK zag, wat daar allemaal gebeurd is... Ja, met die scheidsrechters...
2: Met Zuid-Korea. Bro.
4: Met Zuid-Korea, Italië. Ik heb dat recent nog eens naar gekeken. Ja, zouden we durven zeggen dat daar een soort omkoperij, corruptie is geweest? Allee.
2: Of gewoon... Een zacht begeleiden van een organiserend land.
4: Dus, ja, zacht begeleiden. Ah, oké, okay, ik ga dat nu zo zeggen. Ja, zacht begeleiden.
2: Zacht begeleiden.
4: Ja, dat is... Ik kan dat niet bewijzen natuurlijk, maar... Nee.
2: Kan je er begrip voor opbrengen? Omdat Mark Wilmots, ik heb het ook nog heel vaak teruggekeken, gaat een klein beetje leunen. En wat ik wel heb vastgesteld, dus het fluitsignaal weer klinkt wel al vooraleer de bal over de lijn is. Dat moet ik er, hij heeft wel meteen gefloten.
4: Maar wat was daar eigenlijk te zien?
2: En de conclusie is eigenlijk, ja, aan de overkant zou hij het waarschijnlijk niet afgekeurd hebben.
4: No way, hè? Geen 100 jaar. Hè?
2: Je zou kunnen zeggen, wat als ze 1-0 achterkomen, schieten ze ineens wakker.
4: Ja.
2: Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, die trappen er dan vier binnen. Dat zou ook kunnen.
4: Ik denk dat die jongens het gevoel hadden van, kijk, als het even moet, drukken we op de gas. Maar ik denk dat ze...
2: Heeft dan toch lang geduurd? Want ik denk dat de goal valt minder dan een kwartier voor tijd, de eerste.
4: Dus op dat moment had ik het gevoel van die Brazilianen, die denken, ja, België, oké, we hebben die match misschien gezien of niet gezien. Ik weet dat niet, want die mannen denken, we winnen toch tegen iedereen. Ja. Dat die moeten gedacht hebben, ja, die klus, die klaren we wel even. Dat zal wel geen enkel probleem zijn om dat te doen. Nu, achteraf... kun

0: de wedstrijd?
1: Nee, nee, ik was zo kwaad dat we verloren hadden. Dat is dan ook ikzelf, hè, waar een ander bezig was met truitjes wisselen.
0: Geen truitje van een Braziliaan?
1: Nee, jawel, achteraf. Dus ik denk dat er afgefloten werd als de bal in mijn buurt was. Dus ik had die vast. En ik dacht, ja, ik ga wel mijn tegenstander een hand geven. En ik heb die bal nog vast en ik wandel terug naar de kleedkamer. En Ronaldo die passeert mij en die geeft mij een hand. En daar heb ik een foto, want ik heb een foto op mijn gsm. Je hebt het al gezien.
0: Ja.
1: En toen kwam er een smile op mijn gezicht, omdat dat mijn idool was. Hè, ja, dan dacht ik van, ik ga toch iets vriendelijk zijn. En ik heb hem ook iets in het Nederlands gezegd, omdat ik wist dat hij Nederlands sprak. Ik wist dat van Luc Nielis.
0: Ja.
1: En hij antwoordde ook. Dan dacht ik van, dit is, allez, dat toverde wel een smile op mijn gezicht. Maar achteraf ben ik naar de kleedkamer gestapt, zonder truitje te wisselen. Ik denk dat ik wel wat mensen een hand heb gegeven. En de ontgoocheling was zo groot om eruit te gaan op dat WK, dat ik achteraf zijn er truitjes gewisseld, ook van de Brazilianen die dat kwamen vragen.
0: Ja, ze doen dat ons aan de kleedkamer doen.
1: Ja, dat is zo aan de materiaalman.
0: Ja.
1: En ze kwamen mijn truitje terug en ik kende zelfs niet, ik wist niet wie dat was. Maar hij zal het ook niet geweten hebben van mij natuurlijk. Maar ik
0: je bedoelt een onbekende naam.
1: Een onbekende naam die op de bank zat. En ik weet nog heel goed dat Bernd Thijs, die kreeg toen het truitje van Kaka.
0: Ja, ben ik nog vergeten opschrijven.
1: Ja,
0: zeg,
1: maar die was
0: mijn all-time favorite.
1: Ja, maar die was niks. Hè. Die was niks op dat moment. Die zat in Brazilië. En wij allemaal lachen. Allee, jongen, Kaka, wie wil nu dat truitje? Is dat een living hangen? Kaka. Ik bedoel, de naam alleen. Ja. Nu, wat gebeurt er? Het jaar nadien, voor 50 miljoen euro wordt die verkocht.
0: Aan Milan.
1: En dachten, oké. En die Ricardo Kaka is dan uiteindelijk een hele grote geworden. En Bernd Thijs, bij mijn weten, heeft hij nog altijd dat truitje thuis liggen.

0: Engeland.
1: De muziek komt vandaag uit 2002 en 2014. Net zoals de wereldbekers die we vandaag bespreken.
2: Radio 2.
3: Radio 2. WK-koorts.
2: Radio 2. Van den Bemt en Wesley Song.
1: Na de wereldbeker van 2002 in Japan en Zuid-Korea zouden de Belgen 12 jaar lang, Wesley, aan de zijlijn blijven staan. Niet alleen bij wereldkampioenschappen, maar ook bij Europese kampioenschappen. En was het wachten tot de gouden generatie zich weer zou plaatsen. Geen 2006, dat was in Duitsland. De

0: opstoot van Zinedine Zidane aan Materazzi. Ook geen WK voor 2010. Je hebt het al gezegd, het is een soort overgangsperiode geweest. Mogen we zeggen dat jij op een slecht moment bij de nationale ploeg bent gekomen? Een beetje te laat of een beetje te vroeg?
1: Of misschien op de juiste moment voor mijzelf. Want eerlijk gezegd, ik speelde toen in 2010 mijn laatste interland tegen Kroatië.
0: Jij was een tijdje gestopt en dan ben je teruggekeerd voor de kwalificatiecampagne.
1: Nee, ik was geblesseerd. Dat was denk ik in Duitsland nog, waar ik een periode geblesseerd was. Maar echt heel veel gebeurd. Twee keer geopereerd geworden. De eerste keer was niet goed gedaan. Dus dat was zo'n periode dat ik een tijdje niet heb kunnen spelen. Maar dan teruggekeerd.
0: Voor 2010 die kwalificatiecampagne.
1: Ja, voor die kwalificatie waar ik uiteindelijk heel goed deed. Want ik
2: veel goals gemaakt?
1: Ja, ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment samen met Rooney topschutter was in de Europese kwalificatiecampagne. En dacht ik van even zo tegen de wang slaan. Maar ik was 30 op dat moment. Maar ik voelde mij fysiek nog heel goed. Maar ik weet nog heel goed, Peter, die laatste wedstrijd die ik speelde tegen Kroatië, kwam de 17-jarige Romelu Lukaku in. En op een gegeven moment zegt Dick Advocaat tegen mij, ik was altijd een centrumspits, en die zei, jij gaat op de 10 spelen achter Romelu. Toen dacht ik, als dit nu gebeurt, dan is het gedaan. En het was ook gedaan. Ik had ook het gevoel dat toen ik hem zag lopen, dacht ik van, als dit de toekomst wordt van het voetbal, dat was groot, sterk.
0: Dat was jouw laatste match in maart 2010.
1: Dat waren de dingen die ik niet had. Ik moest het meer hebben van het kort meespelen en in de 16 zich bewegen. Maar ja, Romelu, de jonge Romelu, die had bepaalde dingen die ik absoluut niet had.
0: Ja, goed. 2010... was in Zuid-Afrika, ik moet zeggen, een geweldige ervaring. Een belevenis daar in Afrika. Eerste WK op het Afrikaanse continent. En wat herinneren wij ons van het WK?
1: Verschrikkelijk geluid.
0: Kijk Wesley, ik heb er een meegebracht. De vuvuzela, recht uit Zuid-Afrika. Ja. Dus de vraag is, ik kan het niet, ik bracht hem toen mee. En mijn 12-jarige dochter kon er wel geluid uitkrijgen, maar ik niet. Dus het is een techniek. Dus hier, je mag een beetje naar mijn microfoon. Probeer maar om het geluid van de stadions in Zuid-Afrika na te
1: Dat was verschrikkelijk, want eigenlijk als je de tv opzette...
0: Zeker met 100.000
1: tegelijk. Als je de tv opzette op dat moment, Peter, en er kwamen mensen meekijken, die dachten dat er een probleem was. Ik zeg, nee, dat is geen probleem, dat is gewoon het lawaai. Dus ik heb het nog nooit gedaan. Maar de lippen samen en blazen zeker.
0: Ja, dus meer, die doen zoiets, ja.
2: Oh! Formidabel.
1: Ja, ik heb prachtig, speciale technieken.
2: Ja, prachtig.

0: Radio 2 WK Koorts. Radio
1: 2. Peter van den Bent en Wesley Sonck.
2: Romelu Lukaku, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Thibaut Courtois. Het was ook een generatie, Wesley, die ja, zelfverzekerd was. Ja, was... Jij hebt ook zelfvertrouwen, maar ik bedoel, die spraken uit. Wij gaan naar Brazilië, ja. Eigenlijk, bij wijze van spreken, om wereldkampioen.
3: Ja, maar dat was niet in het begin. Die mannen, sommigen waren blij dat ze erbij waren. Ja. En sommigen spraken in het begin nog niet de dingen uit die ze wouden realiseren. Maar, behalve Vincent Kompany, ja, die had dat wel. Ik heb dus mij laten vertellen dat in 2012, na het missen van het Europees kampioenschap, Vincent daar een paar mensen heeft aangesproken van oké, nu moet het veranderen. Nu kan het niet meer zijn dat we met deze generatie de volgende, het volgende toernooi niet zouden halen. Dat kan niet.
2: Het werd ook allemaal gehyped. Er waren duivelsuitdagingen en zo. Dus in gang gezet een beetje door Georges Lekes, voortgezet door Mark Wilmots. Was een heel andere vibe toch, hè, rond de nationale ploeg. Met die jonge multiculturele generatie ook dan in jullie periode. Dan 98, dan 2002.
3: Ja.
2: Marketinggewijs zal ik maar zeggen. Dat de bond was in een nieuw tijdperk terechtgekomen.
3: Klopt. En dat was een heel goede campagne, vond ik. Maar ook gewoon door het feit dat daar heel veel talent aanwezig was. Ik bedoel, als je dan zag hoe Romelu zich ontwikkelde, Kevin De Bruyne zich ontwikkelde, als je ziet hoe Hazard zich ontwikkelde. Ja, achterin hadden we jongens staan met Vermalen, Vertonghen, Kompany. Ja, dat zijn gasten die op Europees topniveau spelen. Misschien wel wereldspelers, want Vincent was een absolute topper. Vermalen, ja, die speelde bij Arsenal, denk ik, op dat moment. Dus om maar te zeggen dat daar heel veel kwaliteit liep in die ploeg. En we hadden misschien ook wel op dat moment een hele goede keeper, maar nu de beste van de wereld is, hadden we toen ook al een hele goede keeper.
2: Ja. Blijven luisteren, want straks blikken we ook nog terug op de achtste en de kwartfinale van de Wereldbeker in 2014. En kom je te weten wie Titus Marouan Dries is.
4: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Deze week kom je bij Spar voor
5: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
0: Radio 2.

0: Wesley Sonck, we hebben het over de wereldbeker van 2014 met de gouden generatie Rode Duivels. Had jij jouw plaatsje nog ergens daar zo gehad?
1: Nee. Dat is heel duidelijk, hè?
0: Ja.
1: Nee, ik denk het niet.
0: Maar als invallers.
1: Ja, dat zou misschien wel nog gekund hebben, maar niet op die leeftijd. Maar ja, echt als, invaller,
0: als je op het toppunt van je
1: ja, misschien als invaller wel, ja. Ja,
0: want jij speelde toen bij Appeltern, heb ik gezien. Ten tijde
1: ja, dat klopt. Dat is het laatste jaar
0: ook
1: ik nog...
0: Ook belangrijk, hè?
1: Ik had toen nog geen afscheid genomen voor de nationale ploeg.
0: Dus je was nog selecteerbaar, eigenlijk.
1: Die selectie is er niet meer in gekomen. Maar... Ja, dat was een zeer mooie generatie met heel veel kwaliteit. En verschillende kwaliteiten ook in dat elftal.
0: Bij Appeltern?
1: Nee, bij Nassau.
0: Ja, bij Nassau. Ja, natuurlijk. Met wie zou je het eigenlijk goed hebben kunnen vinden zo in die generatie? Enfin, er zijn er een paar met wie je nog hebt...
1: Ja, maar met iedereen. Ik heb nog
0: de
1: heel
0: mentaliteit
1: veel...
0: zou je ook wel...
1: Ja, absoluut. Omdat ik denk, met wat er daar gebeurd is met Vincent, hoe dat hij dat aangepakt heeft... Ja, ik spreek nog heel veel gasten van die generatie. Ja, ik heb een goed contact met Thomas Vermaelen, met Vertongen. Als ik al de wereld zie, of ik zag vorig jaar, heb ik Eden Hazard nog gezien. Ja, dat is natuurlijk ja, wel zo dat die gasten ja, op dat moment ook beseften van oké, nu kunnen we iets realiseren. En zo zat ik ook in elkaar. Natuurlijk had ik zoveel talent niet, maar ik kan het gewoon vinden met gasten die... Ja, die zich smijten als ze aan iets beginnen, dat ze zich 100% geven. En dat zag je ook wel op dat toernooi.
0: De eerste ronde was wel moeilijk, maar dat was ook logisch. Eerste keer op een groot toernooi tegen Algerije, het slot nog gewonnen, invallers tegen Rusland, Origi. En ja, daar hadden we eigenlijk met Origi een nieuwe chouchou van de fans. En die had zelfs, we gaan eens luisteren bij ze, een eigen liedje op radio.
2: Ze moeten terugrennen, want Origi heeft de bal. Krijgt steun van Hazard aan de linkerkant. Hazard. Weer een versnelling. Hazard. Plots geraakt iedereen voorbij. Terugleg nu. Origi. Ja, de goal. De goal van Origi. Niet verlopen.
1: Ja, ik ken het nog. Absoluut. Ja, ik weet het nog heel goed. Maar ik vond dat eigenlijk...
0: Last minute eraan toegevoegd aan de selectie.
1: Ja, en eigenlijk kwam samen dat een stuk door Gert Verheyen. Hè.
0: Ja.
1: Want die had hem gehad bij de belofte. Wat er later ook gebeurd is met spelers die ik nog gehad heb, is een beetje hetzelfde gebeurd. Dat je toch met de bondscoach overlegt van ja, we hebben hier misschien een jonge gast die misschien wel die plek zou kunnen invullen. Dan weet je, het is oké. Die gast zal heel blij zijn om erbij te zijn. Die zal hongerig zijn. En die liet ook wel dingen zien dat ik dacht van oké, dit kan wel voor de toekomst... Ja, ja. Als Romelu misschien er niet bij is, die was technisch heel goed, die was snel, die kon een goal maken. Ja, ja. Maar achteraf is gebleken dat hij nooit, allez, denk ik dan toch niet nooit, de drive heeft gehad van iemand zoals Romelu.
0: Ze gaan er dan uit tegen Argentinië, 1-0, een doelpunt van Higuaín. Moet je daar dan gewoon vrede mee hebben en zeggen van, het is goed geweest voor een eerste keer op een EK met al die jonge jongens, onervaren jongens op de eindronde van een week.
1: En dat zag je ook in die wedstrijd, vond ik.
0: Wedstrijd te veel dan?
1: Ja, niet te veel. Gewoon de sluwheid van die Argentijnen. Die mannen zijn... Ja, op dat moment...
0: Tegen Messi, hè?
1: Ja, op dat moment zijn zij ook een van de favorieten om te winnen daar. En dan speel je inderdaad tegen een elftal met Messi. Waar je kan van denken achteraf... Er had meer in gezeten, maar dat heb je vaak als voetballer. Dat je het gevoel hebt van... Er had meer in gezeten in die wedstrijd. Maar uiteindelijk... Het was maar 1-0, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat we daar tegen konden winnen.
0: Nee, uiteindelijk niet. Ik heb nog een vraagje. Wie is Titus Marouan Dries?
1: Ja, dat was iemand die geboren is.
0: Jij kent dat verhaal?
1: Ja, ik heb mij voorbereid, hè, Peter.
0: Oké.
1: Dus dat was een geboorte hier in België zeker. En dus die kreeg dus...
0: Tijdens België-Algerije.
1: Ja, en die kreeg dus de namen van de twee doelpuntenmakers. Ja.
0: Titus Tijdgat was zijn echte naam. En dan inderdaad de invallers. Marouan
1: en Dries.
0: En Dries Martens hebben nog een keer gescoord. Zijn er ook jongens naar jou vernoemd?
1: Ja, blijkbaar. Ja, in Genk. Ja.
0: En kom jij die tegen? Zou je zeggen, ik ben Wesley en ik ben naar jou
1: vernoemd? Nee, maar ik heb wel de geboorte. Ik weet als dat kindje dan geboren was, zijn die mensen daarmee naar Genk gekomen. En ik heb die ontmoet. Ja, die zijn al de training geweest. En die zei, ja, we hebben onze zoon naar u vernoemd.

0: misschien nog een laatste keer terugblikken op die wereldbeker van 2014. Wesley, als ik zeg de bijter, over wie hebben we het?
1: Ja, absoluut waar is, hè. Ja. Het was tegen Chiellini, hè, in die wedstrijd tegen Italië.
0: Italië, ja. Uruguay, ja.
1: Ja, dat was ook een...
0: Hij had het al een paar keer
1: gedaan. Ja, dat al een paar keer gedaan, dus het verraste mij niet. En dat was ook zo'n fase waar Chiellini... Hij wou richting die eerste paal op, waar Chiellini een beetje zijn arm zet. Zo van, jij gaat hier niet passeren. En op dat moment, ja, doet Suárez zijn ding. En hij dacht, ik ga eens bijten.
0: Ken je zijn uitleg nog, die hij ervoor gaf? Dus hij zei, nee, ik heb niet gebeten, maar...
1: Ja, dat gebeurt soms in een wedstrijd, zei hij, van, ja, dat we botsen. En
0: hij was uit evenwicht.
1: Ja, ja.
0: Hij heeft wel heel grote tanden, hè?
1: Ja, dat klopt. Hij zei, ja, ik botste dat tegen. Maar je zag hem op de grond liggen en aan zijn tanden grijpen. Maar ja, dat is gewoon een... iets om weg te steken wat hij gedaan had, natuurlijk.
0: Maar... Zware straf wel nadien. Zelfs Chiellini vond het er ver over.
1: 4 maanden, hè?
0: Ja,
1: vier maanden.
0: En mocht zelfs niet, was getransfereerd naar Barcelona. Ja, mocht zelfs niet trainen.
1: Niet spelen, ja.
0: Maar die ook niet trainen. Hij mocht geen voetbalactiviteiten...
1: Nu, in dat WK... waren er blijkbaar in de 8e finale of van 7 Latijns-Amerikaanse landen aanwezig. Dus Chili, Uruguay, Mexico. Ja, dat was eigenlijk... Uruguay was er ook nog bij, Argentinië. Brazilië. Dus dat was eigenlijk Brazilië, die dan een pandoering hebben gekregen tegen...
0: Historische wedstrijd.
1: Ja, niet normaal. Was jij daar aanwezig?
0: Ja, ik was er aanwezig. Ah. Ja. Belo Horizonte.
1: Ah, is dat misschien de zotste wedstrijd die je ooit gezien hebt?
0: Het is de strafste wat mij betreft.
1: En
0: omdat je bent op de halve finale... je bent op een wereldbeker. Halve finale. In Brazilië.
1: Ja.
0: En Brazilië, toch het allergrootste voetballand ter wereld. Speelt thuis in de halve finale van het WK. En staat dus na 28 minuten 0-5 achter.
1: Ja, ja.
0: 0-5. Ik keek rond mij, Wesley, en... De mensen op de tribunes, ja, die waren ergens anders. Die waren van de wereld, wisten niet waar ze moesten kijken. Zo ook op het veld. Thiago Silva was geschorst, maar oké, Dante, hè, werd overlopen. Nooit gezien. Dus ik denk dat ze op 6 minuten krijgen ze 4 doelpunten tegen. Dus minuut 22 en 28.
1: Maar dat was toch indrukwekkend, ja. dat je 0-7 achter zat en dat Oscar dan de 1-7 maakt.
0: Dat is niet voor gejaagd,
1: maar ik weet nog goed, op dat WK is de wedstrijd daarvoor werd Neymar afgevoerd.
0: Ja,
1: en ik denk dat
0: in de rug.
1: En Thiago Silva was er toen niet bij. Nee, Neymar was toch de man die het verschil maakte toen voor Brazilië. Thiago Silva... niet onderschatten als zo iemand niet meedoet. Maar dat inderdaad door het missen van die twee spelers een land zo in elkaar stuikt.
0: Maar ze waren ook veel te emotioneel. Er waren spelers die stonden bij het volkslied. Ik herinner mij de openingswedstrijd in Sao Paulo tegen Kroatië. Bij het volkslied, wat wel indrukwekkend was, want die zongen dan a cappella voort.
1: Ja.
0: Nadat de muziek gestopt was, was kippenvel. Maar er waren een paar die stonden te huilen van de emoties. Ja, dan denk ik, dan ben je toch niet helemaal klaar om een belangrijke wedstrijd te spelen.
1: Ja, dat speelt een rol natuurlijk.
0: Toch de grote druk en
1: dat de emotie onder controle wordt gehouden bij zulke... Ja. Maar ik denk dat dat even kan goed zijn dat je dat loslaat. Maar ja, een andere kant van het verhaal, als je daar te ver in gaat...
0: En de dag nadien leek het alsof er niemand woonde in Brazilië. Ik ging dan naar de luchthaven en ik vloog weer ergens naartoe. Het was niet normaal hoe het land eigenlijk op KO lag. Knock-out. Ja. Nee. Mensen, degenen die wel over straat liepen, die leken er niet te zijn.
1: Ja, zwaar ontgoocheling dan.
0: Ongelooflijk eigenlijk. Ja. Je hebt het daar straks al gezegd. Duitsland won in de finale in Rio met een goal van Götze na verlengingen tegen Argentinië. Messi geen wereldkampioen.
1: Nee.
0: Oh, jou ook. Jij als grote fan van...
1: ik ben Messi. Fan van goede voetballers natuurlijk.
0: Voilà. 2014, ik zou zeggen, was een voorproefje, een voorsmaakje van wat we 4 jaar later zouden krijgen en beleven. Dat is voor de volgende.

0: Volgende week beleven we hier de wereldkampioenschappen van 2018 en 2022. Wesley, dan kom je ook weer terug.
1: Zeker weten.
0: Oké, prima. Fijn dat je luisterde. Je vindt de hele uitzending met beeld erbij ook op VRT Max. En check ook de Instagram van Radio 2 voor meer WK-nostalgie.
2: Luisteren naar Radio 2.
3: Meekijken in de studio.
2: Stemmen, meespelen, winnen.
3: Je doet het allemaal op één plek.
2: Het Radio 2-kanaal op VRT Max.
4: Radio 2.
3: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
2: We zijn er altijd en overal.
3: Via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
5: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
3: Elke dag telt voor twee.
6: Elke Xpeng is een elektrische wagen. Maar lang niet elke elektrische wagen is een Xpeng. Met zijn intelligente technologie, ultrasnelle laadcapaciteit en bijzonder complete uitrusting zet Xpeng de norm. Er is nu al een Xpeng vanaf €319 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod enkel geldig voor professionelen. Ontdek het gamma in de nieuwe Xpeng Store in Lokeren. Meer info en voorwaarden op hedinautomotive.be. Opgelet, geld lenen kost ook geld.
7: Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
8: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
7: Ja, ik heb dat opgevangen.
8: Waar?
7: Ah, in de regio.
8: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
7: Ja, de wijde regio dan, hè.
8: Ze spelen in Seattle.
9: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
10: Wat valt er nu op mijn dak? Ah, het zijn mijn zonnepanelen. Met die groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen heb ik ze goedkoop op de kop getikt. Enfin, op mijn dak, hè. En jij? Sluit je huis ook aan op de zon. Ga nu naar oost-vlaanderen.be/zon.
11: Heb je al zonnepanelen? Verhoog je zelfconsumptie met een thuisbatterij.
12: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
13: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
12: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
13: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
12: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
13: Yo, wat bedoel je?
12: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
14: De Tijdloze Tribute Festival.
15: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
14: De Tijdloze Tribute Festival.
15: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Op de Grote Markt in Kortrijk is een motorrijder gisteravond rond 9 uur ingereden op een terras. 2 mensen op dat terras zijn zwaar gewond geraakt. Hun toestand is intussen stabiel. Een 3de slachtoffer liep lichte verwondingen op. Volgens ooggetuigen probeerde de motorrijder een stunt uit te halen terwijl 2 anderen hem filmden. Ruud van den Bergen, burgemeester van Kortrijk.
1: Het is zo dat de bestuurder is ook afgevoerd met lichte verwondingen, maar hij is ook verhoord geworden. Hij was niet geïntoxiceerd. En wat is er gebeurd? Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingenomen onmiddellijk. Zijn moto is in beslag genomen. Bestuurlijk is het ook zo dat wij de 2 andere motorrijders, dat hun moto ook in beslag is genomen.
0: De nieuwe onweerszone die afgelopen nacht over ons land is getrokken, heeft op verschillende plaatsen wateroverlast veroorzaakt. Vooral in West-Vlaanderen stonden straten blank en liepen kelders onder. In Sint-Baafs-Vijven viel 42 liter per vierkante meter in 1 uur. Dat is een record. De brandweer moest er een 100-tal interventies doen. Luitenant Philip Kerkhoven.
2: Ja, bij ons werden de eerste meldingen genoteerd rond 1 uur deze nacht van wateroverlast. Daarmee bedoel ik water op de rijweg of water in de woningen, kelder, in de lift, noem maar op. Gedurende de nacht zijn systematische meldingen bijgekomen. Meer dan 80% van onze oproepen waren de regio Waregem, Wielsbeke.
0: Het Oekraïense leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Krim, het schiereiland dat Rusland geannexeerd heeft. Onder meer de haven van Kerch is getroffen, waardoor een olieterminal in brand is gevlogen. Volgens de lokale overheid zijn er bij de droneaanval ook 4 mensen omgekomen en 28 gewond geraakt. De veerboten liggen door de aanval stil. Ferries spelen een belangrijke rol in het brandstoftransport, zeker nu Oekraïne met zijn aanvallen probeert om het schiereiland te isoleren. En het Israëlische leger heeft in Gaza een cameraman van nieuwszender Al Jazeera gedood. Volgens Israël was de man een sluipschutter voor de Palestijnse terreurgroep Hamas. Nog 2 andere Hamas-leden zijn bij de aanval gedood. En gisteren waren 9 Palestijnen in de Gazastrook gedood door Israëlische aanvallen. Sinds het staakt het vuur in oktober vorig jaar heeft Israël in Gaza al meer dan 1000 Palestijnen omgebracht. Het weer geleidelijk opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. Vanavond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan en de volgende dagen krijgen we hetzelfde scenario, zonnig dus, warm en af en toe een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. What we're gonna do right here is go back, back into time.
4: Sunday. De prehistorie.
5: Guy de Pree.
6: Heel goedemorgen, welkom in de prehistorie. Dit is de op 1 na laatste de prehistorie voor de zomerprogrammering hier van start gaat. Maar begin september ben ik er terug. 61, 51, 41 en 31 jaar terug in de tijd van morgen naar de 3e week van juni 1965, 75, 85 en 1995. 61 jaar geleden knalde Stop in the Name of Love van de Supremes uit onze transistorradio's. En dat was toen al de 4e Amerikaanse nummer 1 hit op rij voor die Super Supremes.
5: Radio 2.
4: De prehistorie.

De Supremes openden de prehistorie vandaag met Stop in the Name of Love. Overlevende en superster Diana Ross is inmiddels 82. ...61 jaar geleden waren dit enkele nieuwsfeiten in die derde juniweek van 1965. Eerst werd August de Schrijver door de koning aangesteld als informateur en daarna de luikenaar Pierre Armel als regeringsformateur. In de haven van Rotterdam kwamen 16 mensen om het leven bij een zware explosie in een Noorse tanker. En de Algerijnse president Ben Bella werd in juni 65 aan de kant geschoven na een staatsgreep onder leiding van minister van Defensie Boumediene.

0: Op 20 juni 1965 begonnen deze Beatles in Parijs aan een Europese tournee. In de Europese hitlijsten stonden op dat ogenblik enkele van hun singles genoteerd. En eentje daarvan was dit 8 Days a Week. Met The Boys of Dungeon Lane heeft Sir Paul McCartney recent voor het eerst in bijna 6 jaar nieuwe muziek uitgebracht. In de songs op dat album blikt de inmiddels 83-jarige McCartney terug op zijn vroege jaren. Van zijn jeugd in het naoorlogse Liverpool tot de eerste avonturen met de Beatles. Op 23 mei 1965 hadden de twee regeringspartijen, socialisten en christendemocraten, bij de parlementsverkiezingen in ons land zware nederlagen geleden. Daarop werd de katholieke minister van staat, Auguste Schrijver, door de koning met een informatieopdracht belast. En op 17 juni werd de Schrijver door koning Boudewijn ontheven van zijn informatieopdracht, zoals dat toen heette. Auguste de Schrijver.
1: U ziet voor u iemand die van u komt afscheid nemen. En mijn eerste woord zal een woord van dank zijn, omdat u mij zo vriendelijk hebt willen aanhoren, terwijl ik zo weinig nieuws had te melden. En aan de koning heb ik een omstandig verslag uitgebracht over de besprekingen die ik gevoerd heb tijdens de jongste dagen. De koning heeft daarna mij wel willen ontlasten van mijn informatieopdracht. Ik heb dus gedaan met de zending die mij toevertrouwd is geworden.

0: 20 maart 1965 had het Eurovisie Songfestival al plaatsgevonden in Napels. France Gall won toen voor Luxemburg met Poupée de Cire, Poupée de Son. Onze Lise Marke kreeg 0 points voor Als het weer lente is. Guy Mardel veroverde de 3e plaats voor Frankrijk met N'avoue jamais. En deze Bobby Solo haalde de 5e plaats binnen voor gastland Italië met het winnende Sanremo-nummer Se piangi, se ridi, als ze huilt, als ze lacht. De opvolger van zijn millionseller Una lacrima sul viso. Na de informatieopdracht van Auguste Schrijver duidde de koning op 18 juni 1965 de Luikse christendemocraat Pierre Armel aan als regeringsformateur.
1: Ik neem de opdracht waarmee de koning mij vereert aan in het besef van de moeilijkheden die eraan verbonden zijn. Ik zal alle mogelijke inspanningen doen om te slagen. Gedurende de eerste 3 dagen van de volgende week zal ik aan de politieke en andere personaliteiten die ik zinnens ben te ontmoeten raad en advies vragen. Ondertussen zal ik elk voorbarige gevolgtrekking omtrent regeringsformules vermijden. Ik wil slechts tot een definitief oordeel komen wanneer ik kan beschikken over een geheel van gezagsvolle adviezen.

0: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment Pick & Mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
2: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
3: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
4: Radio 2.
5: Terug naar de gouden jaren 60.
6: De Prix.

0: Voor de break speelde ik hier in de prehistorie het populairste Vlaamse liedje van 61 jaar geleden. En dat was Voor de Verandering voor rekening van Wiltura. Lach ermee. En dit was natuurlijk Sir Tom Jones, die toen definitief doorbrak met It's Not Unusual. Tom vierde op 7 juni zijn 86ste verjaardag. In 1965 bestond de Belgische Boerenbond 75 jaar. Op 17 juni 65 oefende toenmalig Boerenbondvoorzitter Constant Boon druk uit op de politiek om de landbouwers zeker niet te vergeten.
1: Deze algemene vergadering van de Boerenbond valt samen met een zeer moeizame regeringsvorming. Vaststaat dat de komende regering wil ze een even gewettigde aanspraak maken op de erkentelijkheid van de boerenstand duidelijk zal moeten omlijnen waar ze met de landbouw naartoe wil en uiterst krachtdadige middelen zal moeten aanwenden om haar doelstellingen te verwezenlijken.

Deze Amerikaanse zangeres Shirley Ellis was 76 toen ze in New York overleed. Ellis was vooral bekend geraakt door dit aanstekelijke novelty-nummer, The

0: Wanhoop in de tekst van Help Me Rhonda van de Beach Boys contrasteert sterk met de vrolijke melodie van deze uptempo song. Al Jardine zong voor het eerst lead en Brian Wilson en Mike Love schreven het nummer. Mooie afsluiter van deze derde juniweek van 1965. En dus nu tijd voor de 70s.
1: Je luistert naar Radio.

70's het meest te vinden was bovenaan de hitlijsten. SOS was bij ons hun tweede topper na Waterloo. De titel van het nummer en de naam van de groep zijn palindromen, woorden die in beide richtingen kunnen gelezen worden en die hetzelfde zijn en blijven. Een unicum in de popmuziekgeschiedenis. Enkele gespreksonderwerpen 51 jaar geleden, in de derde week van juni 1975. De baas van de RTT, Baudrin, werd veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor fraude. De universiteiten staakten tegen de bezuinigingsplannen van de regering. De waterverdragen tussen België en Nederland werden ondertekend. In Knokke-Heist deed zich de eerste Belgische gijzeling voor. En Roger Glover, die uit Deep Purple was gezet, huurde zijn collega Ronnie James Dio van Black Sabbath in om deze hit Love Is All in te zingen.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Radio 2.
2: Terug naar de Gouden Jaren.

0: Op You Are the Sunshine of My Life van Stevie Wonder zong toenmalig sessiemuzikant Jim Gilstrap de eerste regels. Kenny Nolan hielp hem later aan deze hit Swing Your Daddy, goed voor een nummer 1 bij ons in Vlaanderen. Daarna bleef Jim gewoon als sessiemuzikant aan de slag. 51 jaar geleden waren er in de buurt van Brussel nog traditionele brouwers van de typische geuze- en lambiekbieren. Deze brouwer uit Assen had geen hoge pet op van de moderne grote brouwerijen.
1: Die moet er op centen nemen, er moet veel gewonnen worden. Want het duur oud systeem, de mens dat ermee geboren is, dat gaat inzet, blijft dat voets doen, maar er is geen winstgevende zaak meer, huis. De jonge generatie kent geen bier. Die kennen geen bier, geeft een glas water met pilletjes in zijn look, zeggen dat bier is. Die kennen geen bier meer. Maar die oude Belgen in de tijd, hè, die kosten lambieken, die kosten bier.
2: En waarom brouwt u nog zoals vroeger?
1: Oh, dat men die oude methoden zo gewoon zijn van doen. En dat men zien van nog iets aan de mens niet te geven dat nog natuurlijk is. Hè. Waarom de mensen vergeven? Hè. Nu zijn dat geen brouwerijen meer, dat zijn fabrikanten. Hè. Dat zijn fabrieken. Hè.

0: Deze Duitse band Kraftwerk uit Düsseldorf wordt wereldwijd gezien als pionier van de elektronische popmuziek. Hun minimalistische melodieën en die strakke machinale ritmes hebben een enorme impact gehad op heel wat andere artiesten. De lijst met beïnvloede artiesten is indrukwekkend. Depeche Mode, Orchestral Maneuvers in the Dark, David Bowie, Joy Division, New Order en Daft Punk. Met deze ingekorte titeltrack van hun album Autobahn scoorde Kraftwerk 51 jaar geleden in diverse hitlijsten. Drie dagen nadat onze regering een wetsontwerp goedkeurde waarbij gewapende roofovervallen strenger zouden bestraft worden en waarbij een voor die tijd nieuw begrip, de gijzeling, werd opgenomen in het strafwetboek, deed zich in Knokke de eerste gijzeling en ontvoering van twee kinderen in ons land voor. Het echtpaar Bonnet werd thuis overvallen door vier Italianen.
1: Les gens sont rentrés à 3 heures du matin par une fenêtre. Ils ont pris monsieur Eldenberg comme otage. Et ils ont visité toutes les chambres. Ils sont rentrés dans notre chambre en disant qu'on devait rester calme. 10 minutes après, ils ont enlevé nos enfants. 3h30, ils sont partis avec nos enfants. Pendant 3 heures, ils ont fouillé toute la maison. Puis ils ont eu un appel téléphonique. Et à 6h30, ils ont quitté notre maison. Ils étaient armés avec des Browning, 4 revolvers pointés sur nous.

We zullen doorgaan. Van Ramses Shaffy werd in 1972 al op single uitgebracht als titelsong van zijn gelijknamige LP. 3 jaar later bracht Shaffy het opnieuw uit, maar nu versterkt met het koor De Stem des Volks voor het album We Leven Nog. Na het nieuws leeft de prehistorie hopelijk ook nog en dan neem ik je mee naar juni 1985 en dan speel ik onder andere Simple Minds, Whitney Houston en Bruce Springsteen. Tot over een paar minuten dus.

0: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech.
1: Wat?
2: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
5: Dat is de ja van Jumbo.
6: De cadeaus komen extra vroeg dit jaar. Beleef de mooiste eindejaarsdagen als nooit tevoren tijdens de Europese première van de allereerste theatershow van Cirque du Soleil. Twas the night before. Van 26 november tot 6 december in Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via cirquedusoleil.com/twas. Samen met Radio 2.
7: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: je VRT Nieuws met Gert van Boksel. Voor de kust van Oost-Duinkerke is vannacht een bootje met 15 transmigranten onderschept. Ze droegen geen reddingsvesten, zo meldt de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe. De transmigranten werden onderschept 2 kilometer voor de kust en begeleid naar Frankrijk. Ook in april zijn voor onze kust al verschillende bootjes met transmigranten onderschept. Gisteravond zijn er opnieuw enkele schietincidenten geweest in het Brusselse. Rond 7 uur hoorden buurtbewoners verschillende schoten in Molenbeek. De politie kwam ter plaatse, maar van de daders was geen spoor. Rond 13:30 klonken er dan opnieuw schoten, deze keer zo'n 1,5 kilometer verderop, op het grondgebied van Jette. Ook daar zijn geen daders gevat en er is ook geen sprake van gewonden. Op de Grote Markt in Kortrijk is een motorrijder gisteravond ingereden op een terras. 2 mensen raakten daar zwaar gewond. Hun toestand is intussen wel stabiel. Een derde slachtoffer liep lichte verwondingen op. Volgens ooggetuigen probeerde de motorrijder een stunt uit te halen, terwijl 2 anderen hem filmden. Ruud van den Berger, de burgemeester van Kortrijk.
1: Het is zo dat de bestuurder is ook afgevoerd met lichte verwondingen, maar hij is ook verhoord geworden. Hij was niet geïntoxiceerd. En wat is er gebeurd? Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingenomen onmiddellijk. Zijn moto is in beslag genomen. Bestuurlijk is het ook zo dat wij de 2 andere motorrijders, dat hun moto ook in beslag is genomen.
0: Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland bezet wordt, kunnen automobilisten niet langer brandstof tanken. Dat heeft de gouverneur van Krim vanmorgen aangekondigd. Alleen overheidsdiensten bevoegd voor de veiligheid mogen nog tanken. Door grote tekorten was tanken op de Krim al beperkt tot 20 liter per auto, waardoor er lange wachtrijen aan de tankstation stonden. Dat komt door een Oekraïnse aanvalscampagne tegen de Krim, gericht tegen oliedepots en belangrijke transportknooppunten. En op het WK voetbal spelen de Rode Duivels vanavond hun 2e groepswedstrijd tegen Iran. Die wedstrijd vindt plaats in Los Angeles. In die stad wonen veel uitgeweken Iraniërs, maar zij staan niet allemaal onverdeeld achter het Iraanse voetbalteam. Dat hoorde Thomas de Grave in L.A.
2: Sinds de revolutie daar, 47 jaar geleden, zijn heel veel Iraniërs weggevlucht uit Iran. Een groot deel daarvan hebben zich hier in Los Angeles gevestigd. Dus ja, in oorsprong zijn zij al tegen die Islamitische Republiek, tegen het regime daar. En ze zien nu dat Iraanse team naar hier komen. En waar ze vooral een heel groot probleem mee hebben, is dat zij hier echt staan in de kleuren en in de vlag, onder de vlag van die Islamitische Republiek.
0: Het weer zonnig en warm rond 31 graden. Tegen vanavond hier en daar opnieuw onweersbuien. En de volgende dagen blijft het zonnig warm met af en toe een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
4: Radio 2.
5: What we're gonna do right here is go back. Back into time.
6: Sunday. De prehistorie.
7: Guy de Pre.

0: Hartelijk welkom terug in de prehistorie in de derde week van juni 1985. Nu ook alweer 41 jaar geleden, want de tijd staat niet stil natuurlijk, dat is wel zeker. En toen groeide Born in the USA van Bruce Springsteen uit tot een van de best verkochte albums ter wereld en werd dit I'm on Fire uit die langspeler een voltreffer. Gespreksonderwerpen in week 3 van juni 1985. De parlementaire onderzoekscommissie naar het Heyseldrama stelde 41 jaar geleden vast dat de toestand van het Heyselstadion belabberd was. En nog in juni 1985 stortte een India's passagiersvliegtuig neer in de Ierse Zee. Een vliegtuigramp waarbij zomaar eventjes 329 mensen om het leven kwamen.
1: Terug naar de gouden jaren 80. Radio 2.
2: De prehistorie.

0: Jim Kerr, de nu 66-jarige frontman van Simple Minds, had eerst een danige afkeer van Don't You Forget About Me, zo erg dat hij weigerde om het te spelen tijdens concerten. Het nummer maakte deel uit van het bioscoop-kassucces The Breakfast Club. Maar toen de song in juni 1985 op de eerste plaats van de hitlijsten prijkte, nam Jim Kerr er wel vrede mee. De parlementaire onderzoekscommissie naar het hijzeldrama van 29 mei 1985 ging op 17 juni een kijkje nemen naar de toestand waarin het hijzelstadion zich toen bevond. Volgens commissievoorzitter Frans Baart was het niet al te best gesteld met het Brusselse sportstadion.
1: We hebben het stadion bezocht, we hebben de toegangen bekeken, we hebben de staanplaatsen bezocht, ook de tribunes. We hebben wel geconstateerd aan de ene kant dat in niet zo beste staat is. Het maakt inderdaad nogal een afgeleefde indruk. Daar wijzen dat het bijvoorbeeld gemakkelijk is om van de palen waaraan de baren die dus moeten dienen om de mensen te beletten naar beneden te vallen, bevestigd zijn, dat er gemakkelijk stukken beton af te halen zijn om mee te gooien en zo. Het geeft heel wat te denken. All

0: Whitney Houston, ze brak in de lente van 1985 door met All At Once. Het werd nergens een grotere hit dan bij ons. Een nummer 2 in onze BRT Top 30. In de Verenigde Staten werd het zelfs nooit op single uitgebracht. Zaterdag 22 juni 1985 zond Jos Gijze zijn superpopulaire zaterdagochtendprogramma Te Bed of Niet Te Bed uit in het casino van Middelkerken. Maar Jos was blijkbaar iets vergeten.
1: Neemt u mij niet kwalijk dat ik hier met dit simpele blauwe jasje zit, maar ik zal u zeggen wat mij overkomen is. Ik was gisteren thuis vertrokken, ik was in Denze, dat is toch al een eind van Hasselt. Kijk ik zo eens achterom in de wagen, ik zeg tja, ik had toch 2 kostuums bij en nog zo'n iets tegen de regen ook. Die zijn bij vergissing bij mij thuis in de gang aan de kapstok blijven hangen. Dus dit is mijn kledij voor het weekend. Sorry, het is werkkledij. Jullie zien er allemaal veel feestelijker uit.

0: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
1: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
2: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
1: Goedemorgen, Maxime.
3: Doe jij dagcrèmpjes?
1: Ja, dagcrèmpjes.
3: Ah,
1: ja,
3: een avondcrèmpje ook.
2: Zie je wel, mooi glow heb je.
3: Heel
2: dat is waar, hè.
1: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
4: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
5: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max. Goedemorgen,
6: morgen. Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zeg jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een tong gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
9: Ze zijn terug.
10: En de tekstje nog.
11: Natuurlijk kijk ik met tekstje nog.
9: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
10: Kom, pak het beter kind dan ik.
9: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
12: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
13: Radio 2.
14: Terug naar de gouden jaren 80.
13: De prehistorie.
14: Guy de Pre.

0: Daarnet voor de break een vrolijk plaatje van 41 jaar geleden door de Surinaams-Nederlandse band Trapfassi. Wasmachine. En nu Katrina and the Waves met Walkin' on Sunshine. Dat was een stevig spaarvarken voor Katrina en haar Waves, want het werd zodanig veel gebruikt in films en reclameclips dat het op een bepaald moment zo'n slordige miljoen pond per jaar opbracht. En de groepsleden daarvan makkelijk konden leven. Socialistisch politicus Louis Tobacque uitte in week 3 van juni 1985 zware kritiek op de aankoop van dure munitie voor het Belgische leger door minister van Defensie Vreven. Volgens Tobacque bestelde men bij de duurste Amerikaanse leverancier, terwijl men dezelfde munitie veel goedkoper kon kopen bij een Nederlandse leverancier.
1: Maar wanneer dus de Belgische regering op 1 april kiest voor de duurste offerte, en dan nog veel duurder dan de Nederlandse offerte. Wanneer het gaat over hetzelfde product, wanneer zij van Eurometaal 100% meestal directe compensaties kan krijgen, dus betere compensaties, dan de 70% indirecte die de Amerikanen bieden, dan lijkt het mij dat er iets schort, dat er dus redenen zijn die niet helemaal behoorlijk of aanvaardbaar zijn.

Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears, de band van Roland Orzabal en Kurt Smit. Blijft toch een van de meest herkenbare 80s hits, denk ik. Het was de opvolger van hun nummer 1 Shout en de derde single uit hun album Songs from the Big Chair. Op 23 juni 85 stortte een Indiase Boeing 747 neer in de Ierse Zee. Alle 329 inzittenden kwamen daarbij om het leven. Het toestel dat vanuit Canada op weg was naar Bombay werd in brokstukken uit de zee opgevist. De zwarte doos van het toestel werd met een onderzeerobot uit het 2000 meter diepe water bovengehaald. Extremistische Sikhs in India beweerden dat ze een bom aan boord van het toestel hadden geplaatst. Maar de Canadese autoriteiten hielden vol dat zoiets zeer onwaarschijnlijk was.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Walking on the Chinese Wall, de titelsong van het soloalbum uit 1984 van Philip Bailey, groepslid van Earth, Wind and Fire. Phil Collins tekende voor de productie en beide heren bestormden de hitlijsten trouwens ook samen met een andere hitsingle uit hetzelfde album, Easy Lover. Bailey is er nu 75, Collins ook, maar hij sukkelt de laatste tijd nogal met zijn gezondheid. De derde juniweek van 1985 is daarmee weer al voorbijgevlogen en dus maak ik nu graag plaats voor de 90s.
1: Je luistert naar Radio

Zo'n 10 jaar eerder had de wereld deze Bobby Brown al leren kennen als lid van de Amerikaanse puberband New Edition. Maar zijn single Two Can Play That Game werd zijn grootste Europees succes. Niet de oorspronkelijke albumversie, maar een remix door het Britse producersduo K-Class. In het Verenigd Koninkrijk piekte de single op nummer 3 en werd de plaat met platina bekroond. In de derde week van juni 1995 werd de parlementaire onschendbaarheid van de SP-politicus Frank van den Broeke opgeheven wegens valsheid in geschriften in verband met de boekhouding van de Socialistische Partij. 31 jaar geleden ging de federale regering De Hane 2 van start en ook de Vlaamse regering Van den Brande 2. In de zomer van 1995 zou Robbie Williams na ruzie met het management uit de boysband Take That stappen om later terug te keren naar deze populairste Britse groep sinds de Beatles. Bij ons was Back for Good in de lente van 1995 hun meest succesvolle single.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
2: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
3: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
4: Hoogstraten.
3: Hoogstraten aardbeien.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wyco en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
9: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
10: Terug naar de gouden jaren 90.
11: De prehistorie.
10: Guy de Prey.

0: Is it Think Twice van Céline Dion uit 1995 was een bestseller van formaat. Vanaf 12 september van dit jaar kunnen de fans Céline Dion weer aan het werk zien tijdens haar shows in Parijs. Céline lanceerde inmiddels nog 10 nieuwe concertdata voor mei volgend jaar. Dat was nodig blijkbaar, want op een bepaald ogenblik stonden er maar liefst 9 miljoen mensen in de wachtrij. In de derde juniweek van 1995 sloeg de socialistische politicus Frank van den Broeke terug naar het gerecht. Justitie wilde de parlementaire onschendbaarheid van den Broeke opheffen. Hij werd namelijk beschuldigd van valsheid in geschriften in verband met de boekhouding van de partij. Over de zwarte kas van de SP had van den Broeke tegen partijpenningmeester Etienne Manger gezegd dat het smeergeld van het Augusta-schandaal, dat werd gebruikt om partijmedewerkers in het zwart te betalen, dan maar moest worden verbrand.
1: Ik heb reeds in 1992 gezegd dat er volgens mij geen enkele andere oplossing was dan dit geld te vernietigen. En de fameuze uitdrukking steek het in brand dateert van 1992. Waarom schrijft men dit niet in dit rapport? Waarom zegt men Seneke? Het is pas in 1994. Waarom wordt heel deze episode overgeslagen? De waarheid is dat ik, wegens het gebrek aan voldoende interne controle op de financiën, om die structurele reden, mij zorgen maakte over het feit dat bijvoorbeeld de nationale secretaris eigenlijk zichzelf daarin controleerde en zichzelf dus kostenvergoedingen kon betalen. En dat heb ik aan mevrouw Blomme gezegd toen zij begon als nieuwe nationale secretaris. En ik heb haar gevraagd van dat allemaal te verifiëren en volkomen correct op te treden in de toekomst. De waarheid is dat zodra ik vaststelde dat personeelsleden in het zwart iets bijkregen, ik daar meteen een einde heb doen aanstellen.

0: Hakuna Matata werd geschreven door Elton John en Tim Rice voor de film The Lion King. De vorig jaar overleden Jamaicaanse zanger Jimmy Cliff zong het samen met zijn Zuid-Afrikaanse collega Lebo M. Het werd een wereldhit en genomineerd voor beste filmmuziek bij de Grammy-uitreiking van 1995. De Antwerpse toeristische rederij Flandria ontsloeg 31 jaar geleden zowat de helft van haar personeel. De ontslagen vielen gek genoeg vooral in de keuken van één van de Flandria-schepen.
1: Dit schip was de trots van de Flandria-vloot, het nummer 16, met aan boord het klasse-restaurant La Pérouse. Het restaurant gaat nu dicht, want Flandria stopt met de bereiding van alle warme maaltijden. Die activiteit is al te lang verlieslatend, zo luidt het. En dus verdwijnen er 42 van de 90 banen bij Flandria. In de keuken van het drijvend restaurant, nog altijd goed voor 2 Michelinsterren, worden nu maaltijden voor andere Flandria-boten bereid. Maar het einde is hier in zicht. Op het eetschip La Pérouse werden heel wat hoge gasten bediend.
2: Alles was getimed. Het moest ook altijd zeer snel gaan. Voor ons was dat altijd een rush naar de tijd. Want zolang als een president of een koning had en de andere mensen hadden gedaan, mochten we ook niet afruimen. We moesten altijd wachten tot de koning, de president, gedaan had met eten.
1: Na de ontslagen en de reorganisatie bij Flandria blijven de rederijactiviteiten zoals de Scheldetochten of de havenrondvaarten gewoon door.

Ook 31 jaar later raak ik nog altijd een beetje ontroerd door dit liedje van Jasmin. Ik was zo graag bij jou gebleven. Alleen die titel al. Maar het heeft dus niet mogen zijn. En zeker nu haar collega's Martien Preene en Margriet Hermans ons recent ook hebben verlaten. Hopelijk rollen ze voor die drie de rode loper uit in de showbizhemel. Ik ben al in de zevende hemel als jij afstemt op de prehistorie. Iets wat kan op maandagmorgen om 4 uur op Radio 2. Op zaterdag voormiddag om 10 uur op Radio Bene en elke zondag ook om 10 uur op Radio 2. Maak er een hele mooie dag van. Bedankt om te luisteren en tot de volgende De Prehistorie.

0: podcast van Radio 2. Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max.
1: De Tijdloze Tribute Festival.
0: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
1: De Tijdloze Tribute Festival.
0: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
2: Elke Xpeng is een elektrische wagen. Maar lang niet elke elektrische wagen is een Xpeng. Met zijn intelligente technologie, ultrasnelle laadcapaciteit en bijzonder complete uitrusting zet Xpeng de norm. Er is nu al een Xpeng vanaf €319 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod enkel geldig voor professionelen. Ontdek het gamma in de nieuwe Xpeng Store in Lokeren. Meer info en voorwaarden op hedinautomotive.be. Opgelet, geld lenen kost ook geld.
3: Lap, wat valt er nu op mijn dak?
4: Ah, het zijn mijn zonnepanelen. Met die groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen heb ik ze goedkoop op de kop getikt. Enfin, op mijn dak, hè. En jij?
5: Sluit je huis ook aan op de zon. Ga nu naar oost-vlaanderen.be/zon.
6: Heb je al zonnepanelen? Verhoog je zelfconsumptie met een thuisbatterij.
7: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
8: Ketnet komt naar je toe met de Zeeinzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zeeinzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: is 12 uur en goedemiddag VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er zijn vannacht bijzonder veel bliksems geteld. Voor de kust van Oost-Duinkerke zijn opnieuw transmigranten onderschept en er hangt wat politieke spanning rond de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Iran vanavond in Los Angeles. Bij het onweer van gisteravond en vannacht zijn er uitzonderlijk veel bliksems gezien, dat zegt het KMI. Op sommige plaatsen viel heel veel regen op korte tijd ook. Jacot Brokke.
1: Er zijn zo'n 26.000 bliksems gemeten. We hebben daar sinds de jaren 90 een meetsysteem voor. Maar als ik kijk naar andere metingen van de afgelopen jaren, ja, 26.000, dat klinkt als veel, maar blijkt toch niet uitzonderlijk te zijn. Er was bijvoorbeeld een storm in de zomer van 1999, waar er zo'n 70.000 blikseminslagen zijn geteld. Dus 26.000 is niet uitzonderlijk. Maar wat er wel uitzonderlijk is, is ja, het voorkomen van dat onweer en van dit soort weersituaties, dat gaan we vaker en vaker zien dankzij de klimaatcrisis die ervoor zorgt dat dit soort extreme weer en dit intense weer, heet weer gevolgd door onweer, dat toch vaker zal voorkomen.
0: De vele blikseminslagen hebben ook schade veroorzaakt. In Hasselt en Alken in Limburg zijn twee huizen tijdelijk onbewoonbaar. Ook in Kortemark en in Oudegem bij Dendermonde waren er blikseminslagen in woningen. En in Charleroi heeft de bliksem een woningbrand veroorzaakt. Wateroverlast door overvloedige regen was er vooral in West-Vlaanderen. Daar viel op sommige plaatsen meer dan 40 liter per vierkante meter in korte tijd. En ook het kampeerterrein van het Graspopfestival in Dessel in de Antwerpse Kempen had te kampen met wateroverlast. In Frankrijk geldt vandaag in 35 departementen code rood door de hitte. Dat is de hoogste waarschuwingsfase. In die departementen, waar alles samen zo'n 26 miljoen Fransen wonen, zijn bijzondere maatregelen van kracht. Alcohol drinken op openbare plaatsen bijvoorbeeld is er verboden. De hitte heeft ook het treinverkeer in Frankrijk in de war gestuurd en op verschillende plaatsen is het wegdek gesmolten. Voor de kust van Oost-Duinkerke is vanmorgen een bootje met 15 transmigranten opgemerkt. Ze droegen geen reddingsvesten. Omdat het niet veilig was om hen op zee te onderscheppen, heeft de politie beslist om hen 2 kilometer voor de kust te begeleiden tot in Frankrijk, vertelt de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Kaluwe.
2: Die boot is opgemerkt geweest, is begeleid geweest door de federale politie tot in Franse wateren. De Fransen nemen dan over en begeleiden die normaal tot de Britse wateren, waar ze dan in handen komen van de Britten en dan komt men in de procedure in Engeland terecht. En er is ook een incident geweest, maar het is nog niet duidelijk of dat het gelinkt is aan transmigratie in Gistel, een achtervolging. Dus het is opnieuw wat gestart na wat kalme weken.
0: Ook in april waren voor onze kust al verschillende bootjes onderschept die van op Belgische stranden vertrokken naar het Verenigd Koninkrijk. In Wilrijk, in Antwerpen, was er gisteravond rond 10 uur een schietpartij. Verschillende bewoners rond het Heldenplein hadden schoten gehoord. En de politie ontdekte een kogelinslag in het raam van een woning. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Ook in de omgeving van Brussel waren er opnieuw enkele schietincidenten. Er kwamen meldingen uit Molenbeek en Jette, maar op geen van beide plaatsen was er een spoor van daders. In een luxe hotel in Zwitserland zijn de gesprekken begonnen om tot een definitief vredesakkoord te komen tussen de Verenigde Staten en Iran. Roel Pennemans, hoe verlopen die gesprekken?
3: Eerst zijn er aparte gesprekken met bemiddelaars gepland. Zo zag de Amerikaanse vicepresident Vance zo net de premier van Pakistan. Maar deze namiddag staan er directe gesprekken op de agenda tussen de VS en Iran samen met vertegenwoordigers van Qatar en Pakistan. Hoofdpunt is het Iraanse atoomprogramma, want de Amerikanen willen niet dat Iran ooit een kernbom zal krijgen, maar ook de situatie in Libanon en de straat van Hormuz staan op de agenda. Want die twee thema's zetten de gesprekken in Zwitserland onder extra druk. Het staakt het vuren in Libanon tussen Hezbollah en Israël is gisteren zwaar geschonden, waarna de Iraanse revolutionaire garde aankondigde dat ze de straat van Hormuz weer blokkeerde voor de scheepvaart. De VS houdt vol dat Hormuz beter nog open is. In principe hebben de VS en Iran 60 dagen de tijd om een akkoord te bereiken, maar die periode is wel verlengbaar.
0: Dankjewel, Roel. Sport. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels vanavond hun tweede groepswedstrijd. De tegenstander is Iran. Tom Boudewijn, na het gelijkspel tegen Egypte is de overwinning nu een must voor de Rode Duivels.
4: Dat lijkt me logisch, zeker als je niet wil stressen op de laatste speeldag tegen Nieuw-Zeeland. Dat zou straf zijn als grote favoriet. En de Duivels zelf geven toch altijd aan dat ze groepswinnaar willen worden om in de volgende ronde in Seattle te kunnen blijven. Maar dan zullen ze alleszins beter aan de wedstrijd moeten beginnen dan tegen Egypte. Zeker een betere eerste helft spelen. Het is ook uitkijken naar het basiselftal van de Belgische bondscoach, want het uitvallen van Jeremy Doku gisteren is natuurlijk een serieuze tegenvaller, maar dan nog moet België Iran opzij kunnen zetten. In wat toch een speciale wedstrijd is, want dat Iran niet de allerbeste voorbereiding heeft gehad op dit WK, dat lijkt me een understatement.
0: Dankjewel, Tom. En de wedstrijd die vindt plaats in Los Angeles, waar veel uitgeweken Iraniërs wonen. Omdat velen van hen gevlucht zijn voor het islamitische regime in Iran, hangt er rond de wedstrijd ook politieke spanning. Onder meer over de oude Persische vlag van voor de islamitische revolutie, zegt Thomas de Grave vanuit L.A.
5: Heel veel mensen gebruiken dat symbool hier om te protesteren tegen de republiek. Maar wat is er nu gebeurd? Ze willen die vlaggen mee naar binnen nemen in het stadion om hun ongenoegen te uiten. Maar de FIFA heeft hen dat verboden. Dus ook daarover is er nu heel wat ongenoegen. Wat ik hier vandaag gehoord heb, heel vaak was van ja, dit is niet ons nationale team.
0: Het weer zonnig en warm tot 24 graden aan zee en rond 31 graden in het binnenland. Vanavond zijn in het oosten enkele onweerachtige buien mogelijk. Heel volgende week wordt het heet met maxima rond de 35 graden. De kans op onweer of buien lijkt dan weer beperkt. We begonnen met het grote aantal bliksems dat geteld is tijdens het onweer van afgelopen nacht, 26.000. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is ook brand ontstaan in woningen na een blikseminslag. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 2 Top 2000 Quiz.
7: Kim de Brie. Stilzitten is geen optie vanmiddag. Van disco tot dance en vooral dansen is de rode draad in de muziek vanmiddag. In de keuken, de living of waar je de benen ook maar los wil gooien.

Een van de populairste meezing- en dansplaten op trouwfeesten en fuiven. En ook in onze Radio 2 Top 2000 stond vorig jaar op 403. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Meezingen en dansen met Anastasia in het Koninklijk Circus in Brussel kan gratis als jij dat duo-ticket wint straks. Hoe je dat precies moet doen, de vier vragen die je juist moet beantwoorden, daarvoor kom je dadelijk allemaal te weten. Eerst deze nog, rustig beginnen en dan staat plots de hele dansvloer mee te springen met Sophie Ellis.

0: zo competitief zijn op de dansvloer dat de sfeer totaal verpest wordt. Zelfs sabotage om te winnen. Lekker heftig, hè? Deze Murder on the Dance Floor van Sophie Ellis-Bextor.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
2: Vraag.
0: Dat is meteen ook haar grootste hit, maar Sophie Ellis-Bextor is naast artiest en zakenvrouw ook moeder. Moeder van 5 zonen. Interessant gegeven, want haar bakken ervaring als moeder deelt ze ook in haar podcast over het moederschap. Hoe heet die podcast? Is dat A. Spinning Tables? B. The Mummies? Of C. Mothers on the Dance Floor? Dat is de eerste vraag, maar hoe doe je nu mee voor dat duo-ticket voor het concert van Anastasia? Wel via onze Radio 2 spelnieuwsbrief. Kan je je op abonneren? Heel makkelijk via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Dan mis je niks. Zit er elke zondagochtend een fijne portie spelplezier in je mailbox? En is het ook makkelijker om nu op zondagmiddag de juiste antwoorden aan te tikken? Je kan ook gewoon de antwoorden opschrijven en dan straks, rond 1 uur, surfen naar dat Radio 2-kanaal op VRT Max om het daar dan allemaal in te geven. En daar speel je dus mee via de Doe Mee pagina.
2: Hey, hey.
3: Radio 2 Top 2000 quiz.
2: Radio 2.
0: En hier het fantastische bewijs dat zelfs de slechtste dansmoves plots geweldig lijken. Als je ze maar met genoeg zelfvertrouwen brengt. Dit is Nielson.

0: Gewoon genoeg zelfvertrouwen en je smijten op de dansvloer. En dan doet het er allemaal niet toe. Dat is cool, dat is sexy. Nummer 1 hit van Nilsson en vorig jaar tot op 1904 geraakt in onze Radio 2 Top 2000. Dadelijk heerlijke dance, recht uit de 90s. Elke dag telt voor 2, WRT
1: Radio 2. Na het succes van vorig jaar keert Helmut Lotti vanaf december terug met zijn 30 jaar Ghost Classic Tour. Een avond met zijn grootste klassiekers en meest geliefde Ghost Classic hits. Helmut Lotti Ghost Classic. Vanaf december in Antwerpen, Hasselt en Oostende. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 2.
2: Deze week kom je bij Spar voor
3: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
5: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
4: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
5: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zoldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
6: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
7: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: volledig meegesleept worden op de dansvloer in de jaren 90 met deze Rhythm is a Dancer. Gigantische internationale hit voor de Duitse groep Snap.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
2: Vraag 2.
0: Maar er zit een specialetje tussen. Want op deze Rhythm is a Dancer hoor je een Amerikaanse rapper die ooit met Reggie een single opgenomen heeft. Ken je zijn naam? Hoe heet die man? Is dat A. Turbo A, B. Turbo B.
3: Turbo op de turbo.
0: Of C. Turbo C. Hey,
4: hey. Radio 2 Top 2000 quiz.
2: Radio 2.
0: Het is misschien een gok, het is misschien een weet, of je zoekt het op, want daar heb je ook tijd voor. Of je weet natuurlijk dat als je luistert, je van die kleine subtiele hints krijgt. Klein geluidje daarbij. En dan kan je straks jouw 4 antwoorden met alle gemak doorsturen via de Radio 2 spelnieuwsbrief in je mailbox of via de Doe Mee pagina op het Radio 2 kanaal op VRT Max. Ik wist vanmiddag mee voor het duo-ticket voor het concert van Anastasia, zondag 18 oktober, in het Koninklijk Circus in Brussel.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

en de andere liever op de dansvloer blijven hangen. Dus eigenlijk relatieproblemen, maar met discobollen erbij. Heerlijke discoclassieker van een licht gefrustreerde Tina Charles hier. En als we zoeken naar dansmuziek vanmiddag, ja, dan komen we natuurlijk ook bij Irene Cara terecht. Je luistert naar Radio.

0: van dromen van een carrière als professionele danseres. Het gebeurt allemaal in een van de dansfilms uit de jaren 80. Flashdance, Irene Cara, What a Feeling.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
2: Vraag 3.
0: En ja, dat is die madame van Fame ook. Nog zo'n klassieker over dans en ambitie. Maar daar gaat de vraag niet over. Wat ik van jou wil weten, is iets over de hoofdrolspeelster van Flashdance, over Jennifer Beals. Tussen haakjes, het lijkt alsof ze belachelijk goed kan dansen, hè. Maar heel veel van die beroemde dansscènes, die zijn eigenlijk uitgevoerd door professionele stand-ins. Maar goed, sowieso heeft de actrice ook nog in de Nillies meegespeeld in een serie. En daar vertolkte ze de rol van galeriehoudster Bette Porter. Welke serie was dat? A. Mad Men. B. The L-Word. Of C. Sex and the City. Dat was de derde vraag. Dadelijk nog één te gaan en dan kan je al jouw antwoorden doorsturen via ons Radio 2 spelnieuwsbrief of via de Doe Mee pagina op het Radio 2 kanaal op VRT Max. En wie weet ga jij dan op 18 oktober naar het concert van Anastasia in het Koninklijk Circus in Brussel. Hey!
3: Radio 2, Top 2000 quiz.
1: Kim de Brie.
2: Radio 2.
0: En bij deze hier, niet te veel nadenken. Gewoon de meubels opzij zwieren. En dansen maar.
4: Dismount.

0: Deze George Ezra heeft ooit gezegd dat hij muziek wil maken waarbij mensen spontaan beginnen bewegen zonder dat ze beseffen waarom. En dat is bij deze wel heel goed gelukt. Dance All Over Me gaat over helemaal opgaan in het moment en iemand zo graag zien dat die persoon jou compleet overdondert. De Radio 2 Top 2000 quiz is ondertussen op kruissnelheid gekomen, dus kom erbij en dans. Dadelijk met Clouseau.
1: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
2: Ben ik overbeschermd? Nee.
1: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
3: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
1: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
4: De Chromebook is voor huiswerk.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Radio 2.

0: Niet alleen die stem is pure ethisch, ook het nummer zelf vraagt om een volle dansvloer. She Wants to Dance With Me. Een van de weinige nummers die Rick Astley zelf geschreven heeft.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
0: Vraag 3. Typische, luchtige jaren 80 pop. Beetje veel romantiek verpakt in een dancebeat. Maar je hebt niet alleen die heerlijke liedjes van Rick Astley. Er is ook een internetmeme naar hem vernoemd. Een soort van officiële term die zijn naam gekregen heeft. Heeft te maken met klikken op een link om iets interessants te lezen. Maar dan kom je telkens op het nummer van Rick Astley terecht. Wat is de juiste naam voor dit fenomeen? Is dat A. Ricky Ticky? B. Has Been Astley? Of C. Rickrolling?
2: Oh no.
0: Ik beloof je dat als je op die link in onze Radio 2 spelnieuwsbrief klikt, dat je dan echt uitkomt bij dit spelmoment en dat je kan meekwissen voor het duo-ticket voor het concert van Anastasia in het Koninklijk Circus in Brussel. Als je geabonneerd bent, zit die Radio 2 spelnieuwsbrief sinds vanmorgen in je mailbox. Dat gebeurt elke zondagochtend dan zo rond 1:08. Of je kijkt nu gewoon bij de Doe Mee-pagina op VRT Max, het Radio 2-kanaal daar, en dan kan je ook meekwissen. Je hebt de 4 vragen gehad, dus niet vergeten nu om ook alle antwoorden door te sturen.

Geen complexe choreografie, gewoon plezier maken, blijven bewegen en je amuseren. Het is altijd ambiance met deze Sam Goris. Dadelijk danst DJ Karen hier de studio in. Zij houdt jou weer gezelschap na 1 uur met Radio 2 Weekend. Mooie zondag nog.

0: Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de Duivels.
1: 3-0 voor de Duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
0: Ja, ik heb dat opgevangen.
1: Waar?
0: Ah, in de regio?
1: Die Duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
0: Okay. Ja, de wijde regio dan, hè.
1: Ze spelen in Seattle.
2: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza. Maar elk...
3: Ah, maar ik ben helemaal nog niet moe.
2: Momenten, Max.
4: Oh, niks zo vermoeiend als kinderen die niet hebben geslapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
2: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
4: de max.
5: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
6: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
5: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
6: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert. Wattje van Aert.
5: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
4: Jo, wat bedoelt dat?
5: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
7: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
8: Vandaag heb ik je hulp nodig. En dat allemaal in functie van hele fijne zomerse muziek. Hoe dat zit?

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Er zijn vannacht bijzonder veel bliksems geteld. Voor de kust van Oost-Duinkerke zijn opnieuw transmigranten onderschept en er hangt wat politieke spanning rond de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Iran vanavond. Bij het onweer van gisteravond zijn er veel bliksems gezien, dat zegt het KMI. Er waren meer dan 26.000 bliksems geteld in ons land, waarvan zo'n 12.000 in Vlaanderen. Ja, en weervrouw Jacot Brokke, op sommige plaatsen viel er ook heel veel regen op korte tijd.
1: Ja, klopt inderdaad. Het zwaartepunt van het onweer dat lag alweer in West-Vlaanderen met toch neerslaghoeveelheden van zo'n 40 liter die op een uur tijd zijn gevallen. Ook op andere plaatsen zagen we dat er bijvoorbeeld hevige rukwinden waren tot 80 kilometer per uur. Er zijn zo'n 26.000 bliksems gemeten. 26.000 is niet uitzonderlijk, maar wat er wel uitzonderlijk is, is ja, het voorkomen van dat onweer. Dat gaan we vaker en vaker zien dankzij de klimaatcrisis die ervoor zorgt dat dit soort extreme weer en heet weer gevolgd door onweer, dat toch vaker zal voorkomen.
0: Ja, en krijgen we vandaag opnieuw zulke hevige onweersbuien?
1: Vandaag is de kans voor onweer gelukkig iets kleiner. Kan heel lokaal misschien vanavond en vannacht een bui vallen, vergezeld met onweer. Maar waar we ook op moeten letten vandaag is die maximumtemperatuur. Want als die vandaag boven de 30 graden uitkomt, dan mogen we officieel spreken van een hittegolf.
0: Oké, dankjewel Jacot. En de vele blikseminslagen hebben ook schade veroorzaakt. In Kuringen en Alke in Limburg zijn twee huizen tijdelijk onbewoonbaar. En in Charleroi heeft de bliksem een woningbrand veroorzaakt. En in Frankrijk geldt door de hittegolf vandaag code rood in 35 departementen. Dat is de hoogste waarschuwingsfase. In die departementen, waar alles samen zo'n 26 miljoen Fransen wonen, zijn bijzondere maatregelen van kracht. Zo mogen er bijvoorbeeld geen alcoholische dranken worden gedronken op de openbare weg. De hitte heeft ook het treinverkeer in Frankrijk in de war gestuurd en op verschillende plaatsen is het wegdek gesmolten. Voor de kust van Oost-Duinkerke is vanmorgen een bootje met 15 transmigranten opgemerkt. Ze droegen geen reddingsvesten. Omdat het niet veilig was om hen op zee te onderscheppen, besliste de politie om het bootje voor de kust te begeleiden tot in Frankrijk. In maart en april zijn er van op de Belgische stranden nog verschillende bootjes vertrokken richting het Verenigd Koninkrijk. De voorbije weken was het wel rustiger. Gouverneur Karel de Caluwe legt uit hoe dat komt.
2: Omdat er een grote bende is opgepakt geweest die de mensensmokkelaars voorzag van boten en motoren. Die zijn opgepakt geweest. Maar goed, blijkbaar start het opnieuw. We hadden dat feitelijk wel verwacht. Dus goed, we gaan de zaak blijven monitoren en opvolgen en kijken om de zaak beheersbaar te houden. Dat is de doelstelling.
0: In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen om tot een definitief akkoord te komen tussen de Verenigde Staten en Iran. Roel Pennemans, wat weet jij meer?
3: Eerst zijn er aparte gesprekken met bemiddelaars gepland. Zo zag de Amerikaanse vicepresident Vance, de premier van Pakistan. Maar later staan er directe gesprekken op de agenda tussen de VS en Iran, samen met vertegenwoordigers van Qatar en Pakistan. Hoofdpunt is en blijft het Iraanse atoomprogramma. De Amerikanen willen niet dat Iran ooit een kernbom heeft. Maar ook de situatie in Libanon en de straat van Hormuz staan op de agenda, want die zetten de gesprekken in Zwitserland onder extra druk. Het staakt het vuren in Libanon tussen Hezbollah en Israël is gisteren zwaar geschonden, waarna de Iraanse revolutionaire garde aankondigde dat ze de straat van Hormuz weer ging blokkeren voor de scheepvaart. De VS houdt vol dat Hormuz nog open is. In principe hebben de VS en Iran 60 dagen de tijd om een akkoord te bereiken, maar die periode zou verlengbaar zijn.
0: Roel Pennemans, dankjewel. En op het WK voetbal is Iran vanavond de tegenstander van de Rode Duivels in hun tweede groepswedstrijd. Tom Boudewil, na het gelijkspel tegen Egypte zou ons land nu toch moeten winnen.
4: Dat lijkt me logisch, zeker als je niet wil stressen op de laatste speeldag tegen Nieuw-Zeeland. Dat zou straf zijn als grote favoriet. En de Duivels zelf geven toch altijd aan dat ze groepswinnaar willen worden om in de volgende ronde in Seattle te kunnen blijven. Maar dan zullen ze alleszins beter aan de wedstrijd moeten beginnen dan tegen Egypte. Zeker een betere eerste helft spelen. Het is ook uitkijken naar het basiselftal van de Belgische bondscoach, want het uitvallen van Jeremy Doku gisteren is natuurlijk een serieuze tegenvaller, maar dan nog moet België Iran opzij kunnen zetten. In wat toch een speciale wedstrijd is, want dat Iran niet de allerbeste voorbereiding heeft gehad op dit WK, dat lijkt me een understatement.
0: Bedankt Tom. De wedstrijd vindt plaats in Los Angeles, waar veel uitgeweken Iraniërs wonen. Omdat velen van hen gevlucht zijn voor het islamitische regime in Iran, hangt er rond de wedstrijd ook politieke spanning. En niet alle Iraniërs staan onverdeeld achter het voetbalteam van Iran. Dat hoorde Thomas de Grave in L.A.
5: Sinds de revolutie daar, 47 jaar geleden, zijn heel veel Iraniërs weggevlucht uit Iran. Een groot deel daarvan hebben zich hier in Los Angeles gevestigd. Dus ja, in oorsprong zijn zij al tegen die Islamitische Republiek, tegen het regime daar. En ze zien nu dat Iraanse team naar hier komen. En waar ze vooral een heel groot probleem mee hebben, is dat zij hier echt staan in de kleuren en in de vlag, onder de vlag van die Islamitische Republiek.
0: En in het wielrennen heeft de Zwitserse Marlène Reusser de eindzege behaald in de Ronde van Zwitserland bij de vrouwen. Na de tijdrit van gisteren was Reusser ook de beste in de afsluitende bergrit. Ze pakte al voor de derde keer de eindoverwinning in haar thuisland. En bij de mannen staat er straks ook nog een laatste bergrit op het programma. Daar verdedigt Tadej Pogacar de leiderstrui. Het weer zonnig en warm tot 24 graden aan zee en rond 31 graden in het binnenland. Vanavond zijn er in het oosten van het land enkele onweerachtige buien mogelijk. Heel volgende week wordt het heet met maxima rond de 35 graden. De kans op onweer of buien lijkt dan wel beperkt. We begonnen dit nieuws met het hoge aantal bliksems dat geteld is tijdens het onweer van afgelopen nacht. 26.000. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is brand ontstaan in huizen na een blikseminslag. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, Toon. Het is 6:06. Op de Antwerpse ring richting Nederland komen er 10 minuten bij. Tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout, elders op de snelweg wat kleine vertragingen. En op de R2 richting Stabroek is de Beverentunnel dicht, want daar zijn ze aan het werken.
7: Radio 2 Weekend.
6: Karen Meijer. Een zeer fijne zondagmiddag. Zomerse muziek. Ja, we gaan dat nodig hebben. Het zal van pas komen. Maar ik heb je hulp nodig, dus loop niet weg, hè. Hey, hey.

Twain en That Don't Impress Me Much. Jawel hoor, jawel hoor. Want we hebben jouw hulp nodig. Binnenkort, vanaf volgende week maandag, dan kan je hier bij Radio 2 luisteren naar de Radio 2 Zomerhits 1000. We hebben dat vorig jaar ook gedaan. Dat was superplezant. Een hele week alleen maar lekkere zomerse muziek. Maar zo'n lijst die moet natuurlijk ook samengesteld worden. En daarvoor hebben we je hulp nodig. Laat ons even weten via het kanaal op Radio 2 op VRT Max wat jouw drie favoriete zomerhits zijn. Je ziet daar trouwens een hele mooie foto van Kim de Brie met twee ijsjes in haar handen. Klik daar even op en vertel het gewoon weg. Welke drie liedjes, zomerse platen, zijn voor jou echt de ultieme zomerhitjes? Misschien is het voor jou wel deze. Want dit is ook op en top zomer, hè? Gustavo Lima. Dit is zijn ballada. Laat die stemmen maar komen. Yo,

0: Gedaan met de migraine, gedaan met de hooikoorts, dankzij Milk Inc. en hun medicine.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
6: Nee, jij blijft zitten.
5: Ik heb hier alles binnen handbereik.
7: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
8: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk. Grando.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
10: Ah ja, het is mosselseizoen.
9: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
10: En wel, met u ga ik graag in zee.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
12: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
11: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
13: Radio 2.

Rod Stewart en zijn Young Turks. Ja, er wordt gezegd, fijn al die zomerse muziek, maar zoveel bewegen en staan dansen en zo als het zo warm is. Misschien moeten we dat vandaag even achterwege laten. Ja, dat zou kunnen. Zou kunnen. Een beetje rustig aan doen, maar wel genieten van al die muziek natuurlijk. Hè. Dat wel. VRT Radio 2. Stemmen voor die Radio 2 zomerhits. 1000 kan dus via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Daar zie je een hele zomerse foto van Kim met ijsjes in haar handen. Daar moet je zijn. Ik kan

0: Jagger en Beter dan Goed. Wat misschien ook wel fijn is, is als je een plaatje aanvraagt voor iemand die je heel dierbaar is. Want straks dan is Caroline er weer met morgen maandag. Wie heeft er bijvoorbeeld voor jou gisteren of dit weekend de barbecue aangestoken? Wie heeft er geweldig hard geblokt voor zijn of haar examens? Wie heb je al lang niet meer gezien en wil je eigenlijk gelukkig maken met een liedje? Straks kan dat dus allemaal tussen 6 en 9 hier bij Radio 2. Maar je kan dat nu alvast even doorsturen. Welk liedje je wil horen, voor wie, en zet er ook even bij waarom. Ik bezorg dat dan allemaal aan Caroline. En als je dan straks buiten op je terrasje zit, of in je tuin, of lekker koel binnen, het maakt niet uit, dan hoor je misschien wel jouw verzoekje op de radio. Laat dus maar komen. Berichtje, welk liedje wil je horen? Voor wie en waarom? Stuur het door via onze Radio 2-app. En dan spelen we straks die plaat.
1: Radio 2 Weekend.

0: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

Boys en We've Got It Going On. Volgend jaar dan is er weer de Radio 2 Eregalerij. Die is helemaal uitverkocht. Maar we weten al dat deze grote dame gevierd zal worden voor een leven vol muziek. Dana Winnen.

0: mensen die blij zijn dat Dana Winner in die eregalerij terechtkomt. Terecht. Je hoorde ze met de verre weg van Eden.
1: Van Patas Pinar kiest bewust voor één kind.
2: Ben ik overbeschermd? Nee.
1: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
3: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
1: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
3: De Chromebook is voor huiswerk.
1: Alles goed?
4: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
4: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
5: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
6: Dovi-keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
7: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wyco en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
8: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.

0: Tegenwoordig, de kinderen kennen hem weer helemaal, hè? Michael Jackson door die film natuurlijk, hè? Er wordt op de speelplaats trouwens zelfs gedanst, zoals Jackson. Cool, de moonwalk. Dan vragen ze allemaal, ja, wat is dat, die moonwalk? En dan moet je dat gaan voordoen. Gelukkig lukt mij dat, sinds klein. Ja, gelukkig wel. Ondertussen, 14:15 geworden. Je kan dus stemmen op je 3 ultieme zomerplaten. En dat allemaal voor die Radio 2 Zomerhits 1000, die er vanaf volgende week maandag aankomt. Had ik je trouwens al gezegd dat als je daarvoor stemt, dat je ook kans maakt op een leuke prijs. Namelijk een gezinsticket voor Mini-Europa. Altijd tof om er in de zomervakantie even op uit te trekken en eigenlijk ook nog een klein beetje iets bij te leren. Eigenlijk wel, toch? Stemmen kan via het Radio 2-kanaal op VRT Max voor jou 3 ultieme zomerhits. Je ziet daar een foto van Kim met 2 ijsjes in haar handen. Daar moet je zijn. En op deze kan je natuurlijk ook stemmen.
1: Hey, hey. VRT Radio 2.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Ah ja, geen zomerhits 1000 zonder deze Mambo number 5. Mr. Lou Bega.

krijg net een berichtje van Jurgen. Die zegt, Karen, moet dat altijd zo up-tempo muziek zijn voor de zomer? Maar zo na een dagje op het strand en je dan nadien helemaal insmeren met aftersun en zo'n lekkere romantische plakker, dat mag toch ook? Tuurlijk, Jurgen. Stem maar op wat je wil.

0: is waar. Waar moet iedereen zich eigenlijk mee? Hij heeft gelijk, hè, die Dr. Alban. En It's My Life.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
4: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wouter van Aert, Wouter van Aert.
3: Ja. Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
5: Yo, wat bedoel je?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Met zomerse muziek, want we gaan op zoek naar jouw echte zomerklassiekers. Je kan erop stemmen via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
6: Elke dag.
7: Twee uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Door de hitte schrapte NMBS morgen en dinsdag sommige P-treinen of piekuurtreinen. Dat zijn treinen die tijdens de ochtend- en avondspits rijden. Overdag staan ze buiten, waardoor ze bij hoge temperaturen te warm worden om veilig te rijden. Bovendien zijn het vaak oudere treinen zonder airco. De NMBS raadt iedereen aan om zijn reis goed te plannen, de website of de app te checken en genoeg water mee te nemen voor in de trein. In Wilrijk in Antwerpen was er gisteravond rond 10 uur een schietpartij. Verschillende bewoners rond het Heldenplein hadden schoten gehoord. De politie ontdekte een kogelinslag in het raam van een woning. Het is onduidelijk of er iemand gewond is geraakt. In een buurgemeente van Milaan in Italië is een auto met 9 jongeren vanochtend in een kanaal beland. 3 jongeren kwamen daarbij om het leven. De 6 anderen werden met kneuzingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder van 19 die het ongeval overleefde, zou onder invloed geweest zijn van alcohol. En bij een ongeval met verschillende voertuigen in het zuiden van Duitsland zijn 13 mensen gewond geraakt, van wie 11 ernstig. Bij de zwaargewonden zijn 8 kinderen van rond de 12 jaar, die met hun voetbalteam in een busje zaten. Ze werden met 2 helikopters overgebracht naar het ziekenhuis. In Zwitserland zijn de gesprekken aan de gang om tot een definitief akkoord te komen tussen de Verenigde Staten en Iran. Meer uitleg door Roel Pennemans.
8: Eerst zijn er aparte gesprekken met bemiddelaars gepland. Zo zag de Amerikaanse vicepresident Vance, de premier van Pakistan. Maar later staan er directe gesprekken op de agenda tussen de VS en Iran, samen met vertegenwoordigers van Qatar en Pakistan. Hoofdpunt is en blijft het Iraanse atoomprogramma. De Amerikanen willen niet dat Iran ooit een kernbom heeft. Maar ook de situatie in Libanon en de straat van Hormuz staan op de agenda, want die zetten de gesprekken in Zwitserland onder extra druk.
7: Het weer zonnig en warm, tot 24 graden aan zee en tot 31 graden in het binnenland. Vanavond zijn er in het oosten van het land enkele onweerachtige buien mogelijk. Heel volgende week wordt het heet, met maximaal rond de 35 graden. De kans op onweer of buien lijkt dan wel beperkt. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel, Toon. Het is 2 over 2. Op de buitenring rond Brussel komen er 10 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de binnenring vertragen tussen Oudergem en Groenendaal. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Stabroek op de R2 is de Beverentunnel tot morgenochtend dicht. En dat komt daardoor werken.

0: wordt flink gestemd voor die Radio 2 Zomerhits 1000. Dank je wel daarvoor.
1: Elke dag telt voor twee, WRT Radio 2.
0: En die stemmen blijven trouwens nog de hele week welkom. Hè. Dit is trouwens de nieuwste Tom Dice. Dan, so long, goodbye. If

Brandeis en zijn nieuwste Done So Long Goodbye. Ja, de zomer die is helemaal in het land natuurlijk. En die 1000 zomerhits die staan op jou te wachten. Ze zitten op dit moment nog niet helemaal in de juiste volgorde, want dat ga jij mee bepalen. Jij mag ons laten weten hoe die zomerhits 1000 precies gaat klinken. Op het Radio 2-kanaal van VRT Max. Daar kan je stemmen op je drie favoriete zomerhits. En volgend liedje, ja, dan kan je niet stilstaan, hè. Het is een gigantische zomerhit geweest. En vandaag de dag wordt hij nog altijd meegedanst. Dus zet de radio maar ietsjes luider. En als de buren het ook kunnen horen, is het misschien tof om met z'n tweeën aan elk aan een zijde van het hek te gaan staan. En dan samen die Macarena te dansen. 10 over 2 geworden op deze zondagmiddag. Dit is Los Del Rio.

0: met zo'n warm weer vind ik wel dat dat heel lekker is allemaal, hoor. Dat konijnen eten.
1: Moet het niet weten.
0: Ja, ik wel.
1: Moet het niet weten.
2: Wij waren
3: nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
4: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Wat? Nog maar tot 21 juni?
4: Yep.
5: Oei, dat moet ik rap zijn.
4: Go for info naar telenet.be.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Elke dag telt voor 2. Radio 2.

Of misschien ben je daar de komende weken wel, omdat je op vakantie vertrekt of zo, dat je het vliegtuig moet nemen. Maar als je zegt nee, wij blijven gewoon in eigen land. En je hebt zin om toch nog naar een concert te gaan, maar er eigenlijk helemaal niks voor te over betalen. Dan moet je misschien toch maar eens naar het kanaal van Radio 2 op VRT Max gaan. Want ZZ Top komt naar ons land. Op donderdag 9 juli staan ze in Vorst Nationaal. Je weet wel, die mannen met hun lange baard. Het is al 7 jaar geleden dat ze nog in ons land stonden. De legendarische Texaanse blues rockers. Fantastische liedjes hebben ze gemaakt. Ze zien er ook iconisch uit. Misschien wil jij erbij zijn. Hè? Radio 2 geeft tickets weg. Je kan gewoon dus naar het Radio 2 kanaal op VRT Max gaan. Daar bij de Doe Mee pagina's kan je je tickets winnen.

Freek en Suzanne. Suzanne en Freek, de helft van mij. Lekkere zomerse muziek, dat kan ook dit zijn. Beeld je in, een zonsondergang, lekker weertje en dan dit.

0: Ja, ja, Heidi die laat het weten. Die zegt, awel Karen, ik heb in 1987 tijdens onze vakantie in Knokke voor het eerst met Mark gekust op het strand. Op deze Take My Breath Away. Ah, dat is toch mooi. Mooie herinneringen. Misschien moet je op dit liedje stemmen voor onze Radio 2 Zomerhits 1000. Heidi, doen, doen, doen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: Ja, want aan zo'n zomerhits, daar hangen toch wel vaak toffe herinneringen aan vast. Bijvoorbeeld Sandra, ken je die nog van Maria Magdalena? Ik heb die ooit als kind gezien op het strand in Knokke, want ze moest daar optreden, denk ik. En die zat daar met haar vrienden op het strand. Ik ga dat nooit vergeten.
3: Wat je

0: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige keukenspelen.

0: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
3: Grando, Grando, Grando.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: daar was het druk gisteren, hè, in Amsterdam. En feest gevierd. Gisteren, ah ja, gisteren moest Nederland voetballen. Wij waren thuis ook aan het kijken. Maar wij zijn eigenlijk pas 20 minuten later beginnen kijken naar die wedstrijd, want we waren nog aan het eten en zo. Dus de buren die moeten allemaal gedacht hebben, amai, daar bij de overburen, die er op Frankveld wel heel erg laat. Want wij gejuichten eigenlijk altijd 20 minuten nadat de goal gemaakt is. Maar enfin, we waren blij. En straks doen we dat helemaal opnieuw. Maar dan voor België. VRT
1: Radio 2. Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof, Margot.

0: Wat gaat er gebeuren?
1: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
0: Goedemorgen, Maxime.
2: Doe jij dagcrempjes?
0: Ja, dagcrempjes.
2: Ah,
0: ja,
2: een avondcrempje ook.
3: Ik zie wel, mooi glow heb je.
2: Ja,
3: dat is waar, hè.
0: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
4: Ja, er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
1: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
5: Goedemorgen, morgen.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
7: Ah, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top, hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
9: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Melhallen. En dinnerparty vanavond zullen er vooral heel veel voetbalparties zijn. Ik hoop het tenminste dat er gefeest gaat worden. Vooral na 10 uur. Dan wil het zeggen dat België natuurlijk wint. Laat ons dat hopen. En Maggie, die is ook al een beetje aan het voorbereiden. Die zegt, ja, ik ben al de hapjes bij elkaar aan het sprokkelen voor vanavond. Ja, dat gaat toch goed samen, hè? Zo een beetje snacken en voetbal kijken. Wat ook goed samen gaat, is de zomer en de Radio 2 Zomerhits 1000. Want die komt er ook aan binnenkort, hè. En we hebben je stem daarvoor nodig. Jij mag mee bepalen hoe die lijst gaat klinken. Laat ons maar weten via het Radio 2-kanaal op VRT Max welke zomerse liedjes jij absoluut in die lijst wil.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Liedjes die je absoluut een goed instante zomersgevoel geven. Dit bijvoorbeeld ook. Daar kan je ook gewoon op stemmen, hè? Heerlijke plaat. Dit is Coldplay en

nog redelijk binnen de lijntjes, Kanye West. Ondertussen zijn er geen lijnen meer over, denk ik. Misschien door de lijnen, ik weet het niet. Estelle en hun American Boy samen met Kanye. Dus 3:08 is geworden. We gaan nog eens terug naar een hele grote dame. Hè. Het is erop of eronder, maar in haar geval is dat er altijd knal.

0: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie? Ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
1: Wow.
0: Op sunweb.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken.
2: Want onze Cava Codor Nieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
3: Klinkt goed.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Ze zijn terug.
5: En Detection ook.
6: Natuurlijk kijken we Detection ook.
4: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
6: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
4: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Zomershow.live in samenwerking met Radio 2.
7: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
8: Met bijvoorbeeld de zomernachten van Leopold 3, maar ook Nick Kamen of Justin Timberlake. Allemaal fijne zomerse muziek waarop jij kan stemmen voor de Zomerhits 1000.
9: Elke dag, telk voor twee.
10: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De meerderheid van de leden van Les Engagés, de Franstalige centrumpartij die mee in de federale regering zit, wil abortus toelaten tot 18 weken zwangerschap. Dat heeft vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés gezegd in de Zevende Dag. Les Engagés is historisch gezien een zusterpartij van CD&V die abortus maar wil toelaten tot 14 weken. Les Engagés staat anders in dit debat, zegt Maxime Prévot.
11: Volgens onze statuten heeft elke Kamerlid het recht om zijn eigen positie te kunnen hebben. En voor alle ethische dossiers, het is zeker de vrijheid om te stemmen. De meerderheid van onze fractie zou graag naar 18 weken gaan. Natuurlijk moeten wij samen een compromis te kunnen bereiken binnen de regering. Ja.
10: Prévot zei ook nog dat de wetten over abortus, euthanasie bij dementie en draagmoederschap wel degelijk moeten veranderen tegen het einde van dit jaar, zoals de regering gisteren beslist heeft. Alles laten zoals het nu is, kan niet de bedoeling zijn. Door de hitte schrapt de NMBS morgen en dinsdag sommige P-treinen of piekuurtreinen. Dat zijn de treinen die tijdens de ochtend- en avondspits rijden. Overdag staan ze buiten, waardoor ze bij hoge temperaturen te warm worden om veilig te rijden. En bovendien is er vaak geen airco in die treinen, omdat het oudere modellen zijn. De NMBS raadt iedereen aan om zijn reis goed te plannen, de website of de app te checken en genoeg water mee te nemen voor in de trein. En in Frankrijk blijven morgen 845 scholen dicht, vooral in departementen waar code rood geldt door de hittegolf. In 1800 andere scholen is het lessenrooster aangepast, zodat de leerlingen na de middag naar huis kunnen. In heel het land zijn 250.000 brandweermannen gemobiliseerd om te kunnen uitrukken bij natuurbranden en om kwetsbare mensen te helpen. In de Amerikaanse stad Los Angeles, waar de Rode Duivels vanavond op het WK voetbal spelen tegen Iran, is de noodtoestand afgekondigd. In de wijk Boyle Heights woedt al enkele dagen een brand in een opslagplaats waarbij veel rook vrijkomt. De geur van de rook is in een groot deel van de stad te ruiken en door de noodtoestand af te kondigen kan het stadsbestuur van LA meer middelen vrijmaken om de brand te bestrijden. Het weer. Zonnig en warm, tot 24 graden aan zee en rond 31 graden in het binnenland. Vanavond zijn er in het oosten van het land enkele onweerachtige buien mogelijk. Heel volgende week wordt het heet met maxima rond de 35 graden. De kans op onweer of buien lijkt dan wel beperkt. Meer op vrtnieuws.be.
8: Dankjewel, Toon. Het is 3:03. Op de binnenring rond Brussel komt er een kwartier bij tussen Strombeek en Grimbergen. Dat komt daardoor een ongeval op de linkerrijstrook.
12: Twee weekend.
8: Karen Meijer. Hey, fijne middag.

came and I promised myself. Je kan lekker meekijken op wat er zoal gestemd wordt voor de Radio 2 Zomerhit 1000. En het valt me wel op dat lekker blijven hangen van Margriet Hermans niet vergeten wordt. En daar ben ik heel blij om eigenlijk. Welke drie liedjes mogen er absoluut niet ontbreken in die lijst voor jou? Laat het ons weten via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Daar zie je een foto van Kim de Brie, die heeft een paar ijsjes in haar handen. Als je daarop klikt, dan kom je op, op de stempagina terecht. En dan kan je een beetje herinneringen ophalen. Hè. Misschien denk je, zal ik op de Lambada stemmen? Oh ja, dat was toen de zomer van, wat is het, 88 of zo. Mooie zomer. Of zou ik misschien eerder toch voor iets van nu gaan? Ik zeg maar wat, Gert en James. Of nee, gaan we veel verder terug in de tijd. Het kan allemaal aan jou de keuze. VRT Max, het Radio 2-kanaal. Daar moet je zijn.

0: Leopold 3 en hun zomernachten. Ook een nummer waarop je zou kunnen stemmen voor die Radio 2 Zomerhits 1000. Er zijn zoveel toffe liedjes die in aanmerking komen, toch?
1: Veel

0: Ondertussen gaat het online van, oh, wauw, mooi. Ze heeft dit weekend de foto's van haar trouw gepubliceerd, Dua Lipa. Ja, dat zag er schoon uit en heel duur.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium. Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wyco en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
3: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
6: Ik ben blind.
7: Hij zit vast.
6: Ik ben blind.
7: Het licht is uitgevallen.
6: Oh. Ik dacht even...
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Hallo!
9: Elke dag telt voor twee.

0: Dit stond vorig jaar in die Radio 2 Zomerhits 1000 op plaats nummer 13. Can't Stop the Feeling van Justin Timberlake. Misschien bepaal jij wel dat hij dit jaar veel hoger staat of veel lager, omdat je denkt dat er andere liedjes voor jou toch een iets grotere zomergevoel kunnen oproepen. En dat is voor iedereen anders natuurlijk. Hè. En gelukkig maar dat we allemaal wat anders zijn. Je kan stemmen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Op die foto klikken van Kim met die ijsjes in haar handen. En dan kan je dus je favoriete zomerhitjes doorgeven. Over zomerhits gesproken.
1: Radio 2 Weekend.
2: Elke dag ten voor twee.
3: Karen Meijnen.
2: VRT Radio 2.
0: Dit kan er ook wel eens eentje worden, hoor. Een grote zomerhit. Ik vind hem super tof. De zomer van Oya Lele.

Vanessa Amarossi. Het is 3:30 op de binnenring rond Brussel. Is het een kwartier file rijden tussen Strombeek en Grimbergen? Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Elders wat kleine vertragingen.

0: denken er veel tijdens de blok, hè? Ik ben mezelf niet meer wanneer ik het benauwd heb. Kan het even op pauze? Ik wil het goed doen, maar dan zeg ik weer het fout. Luna! Ik ken de helft niet, maar wil dat ze van me houden.
1: Kan het even op pauze? Koffer gestolen in Kreta.
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
6: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
7: Oh nee. En u?
5: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
8: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
5: Voor een echt

0: zorgeloze vakantie?
1: Ga naar verysure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verysure alarmsysteem. Verysure. Zoveel meer dan een alarm. Verysure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: klinken.
2: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
3: Klinkt goed.
2: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Radio 2.
5: Radio 2.

En zo kwamen we in 2008 terecht bij deze versie Ella Ella van Kate Ryan. Trouwens nog een prijs mee gewonnen, hè? Radio 2. Ja, want in 2008 toen werd er op Radio 2 zomerhit ook nog prijzen uitgereikt in andere categorieën. En Kate Ryan won toen voor deze Ella Ella trouwens de prijs voor beste videoclip. Het zag er ook allemaal heel erg cool uit. Je kan nog altijd stemmen op jouw favoriete zomerhit. Dat kan nog de hele week trouwens via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Maar er zijn al fijne liedjes binnengekomen. En dit is misschien ook nog een suggestie. Wat dacht je van de Summer Nights van John Travolta?

De nummer 1 in de Radio BNE Vlaamse 30, hè? Deze Tranen van Goud van Aaron Blommaert en Zoe Levy. Je kan nog even stemmen via het Radio 2-kanaal op VRT Max op jouw favoriete zomerhit.

Zometeen is het aan Niels met Radio 2 Weekendwijzer. Maak er nog een hele fijne zondag van. Probeer wat afkoelingen te zoeken. En we horen elkaar morgen terug in Radio 2. Oh la la, tot dan!

0: Cadeaus komen extra vroeg dit jaar. Beleef de mooiste eindejaarsdagen als nooit tevoren tijdens de Europese première van de allereerste theatershow van Cirque du Soleil. Twas the Night Before. Van 26 november tot 6 december in Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via cirquedesoleil.com/twas. Samen met Radio 2.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Code Yellow!
3: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Oei, nog maar tot 21 juni?
3: Yep, info op telenet.be.
5: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus eentje gratis. Hoho, dat is lekker scoren!
6: Dat is de ja van Jumbo.
7: Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
8: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
7: Ja, ik heb dat opgevangen.
8: Waar?
7: Ah, in de regio.
8: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
7: Ja, de wijde regio dan, hè.
8: Ze spelen in Seattle.
9: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
10: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
11: Vandaag is het zo warm dat zelfs de radio het zweet uitbreekt. We gaan straks vooruitblikken naar de match van de Rode Duivels en meer weekendtips in Weekendwijzer.
12: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
13: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De meerderheid van de leden van Les Engagés, de Franstalige centrumpartij die mee in de federale regering zit, wil abortus toelaten tot 18 weken zwangerschap. Dat heeft vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés gezegd in de zevende dag. Les Engagés is historisch gezien de zusterpartij van CD&V die abortus maar wil toelaten tot 14 weken. Les Engagés staat anders in dit debat, zegt Maxime Prévot.
14: Volgens onze statuten heeft elke Kamerlid het recht om zijn eigen positie te kunnen hebben. En voor alle ethische dossiers, het is zeker de vrijheid om te stemmen. De meerderheid van onze fractie zou graag naar 18 weken gaan. Natuurlijk moeten wij samen een compromis te kunnen bereiken binnen de regering.
13: Prévot zei ook nog dat de wetten over abortus, euthanasie bij dementie en draagmoederschap wel degelijk moeten veranderen tegen het einde van dit jaar, zoals de regering gisteren heeft beslist. Alles laten zoals het nu is, kan niet de bedoeling zijn. De Oekraïense president Zelensky krijgt een eredoctoraat aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Dat heeft minister van Defensie Theo Franke bekendgemaakt. Zelensky kreeg het aanbod afgelopen vrijdag. Franke schrijft op X dat Zelensky het eredoctoraat aanvaard heeft. Wanneer hij het officieel in ontvangst zal nemen, is niet bekend. Met het eredoctoraat zal Zelensky... Voor Zelensky liever herstelt de Koninklijke Militaire School een verloren gegaane traditie volgens Franken. De Koninklijke Militaire School is een erkende universiteit en leidt toekomstige officieren op. Het is de enige tweetalige en federale universiteit van het land. Volgens Britse media zou premier Starmer morgen mogelijk zijn ontslag aankondigen. Vorige maand leed de Labour-partij van Starmer een grote nederlaag bij de lokale verkiezingen en sindsdien is de kritiek op hem alleen maar toegenomen. De populaire burgemeester van Manchester, Andy Burnham, die sinds donderdag een parlementszetel heeft, wordt door veel Labour-leden gesteund als mogelijke opvolger van Starmer. In een buurgemeente van Milaan in Italië is een auto met 9 jongeren vanochtend in een kanaal beland. 3 van hen kwamen daarbij om het leven. De 6 anderen werden met kneuzingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van 19 die het ongeval overleefde zou onder invloed zijn geweest van alcohol. En bij een ongeval met verschillende voertuigen in het zuiden van Duitsland zijn 13 mensen gewond geraakt, van wie 11 ernstig. Bij de zwaargewonden zijn 8 kinderen rond de 12 jaar die met hun voetbalteam in een busje zaten. Ze werden met helikopters overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer vanavond en vannacht is het rustig, behalve in het oosten van het land. Daar is er eerst nog kans op een onweerachtige bui, later overal droog. Minima van 16 tot 21 graden. Morgen en de dagen daarna blijft het warm en zonnig, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Alright, 35 graden. Op de E19 van Antwerpen naar Breda vertragen tussen Antwerpen-Noord en Kleine Barreel. 5 minuten extra daar. Op de binnenring rond Brussel is in Grimbergen de weg ondertussen weer vrijgemaakt.
0: Hoogstraten aardbeien.
2: Radio 2, weekendwijzer.
15: Niels van den Loo.
11: Of je nu onderweg bent naar de kust, in je tuin zit of strategisch voor de ventilator zit, maak het jezelf gemakkelijk. Zorg voor voldoende water. Ik zorg voor de muziek.

0: Milo Howling at the Moon. Ja, momenteel heeft hij ook een nieuwe single uit, samen met DJ-licious. Klinkt ook wel heel lekker. Het wordt dus meer dan 35 graden. Heb je zelf tips om naartoe te gaan deze week? Stuur maar door via de Radio 2-app. Watergevechten en toestanden zijn ook welkom. Straks hoor je ook welke dingen er georganiseerd worden bij jou in de buurt. En vandaag uiteraard de dag van de waarheid voor de Rode Duivels. Straks dus vooruitblikken. En ik heb ook al een zwemtip. Misschien dat je het ook al gehoord. Sharon die belde deze morgen met ultra-atleet Mathieu Bonne. Die is daarnet begonnen met een nieuwe wereldrecordpoging. Hij gaat 7 dagen lang zwemmen en probeert zoveel mogelijk afstand af te leggen.
1: Ja, dus het tweede tekort staat op 358 kilometer en wij mikken wel op 360 kilometer, dat is ongeveer 52 kilometer per dag. Of meer dan 1000 lengtes per dag.
0: Ja, ja. Is het wel gewoon om zotte records te breken, die man?
1: Oh ja, omdat ik zoals altijd heel nieuwsgierig ben naar wat dat mogelijk is. En ik heb alweer het record in de langste afstand fietsen in 7 dagen en ook de langste afstand in lopen 6 dagen. En nu wil ik graag dat zwemmen daar aan toevoegen eigenlijk.
0: Ja, het mooie eraan is, hij wil daarmee ook geld inzamelen voor het goede doel.
1: Ik ben ambassador van Pelicano, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet tegen kinderarmoede in België. En ja, mensen kunnen komen meezwemmen met mij. De hele week is de baan naast mij eigenlijk beschikbaar in Lagobrugge. Mm-hmm. En mensen kunnen komen meezwemmen, donaties maken en alles gaat eigenlijk naar Pelicano.
0: Ah wel, dat zijn dus een fijne weekendtips, hè. Wil je meezwemmen? Het kan dus. En het zorgt ook voor verkoeling. In het zwembad Lagobrugge Olympia. Zwemmen naast Mathieu Bonne. Waarom niet?

0: Maxime en Babette samen de studio ingedoken zonder verwachtingen, maar dit was het resultaat. Duet. Radio 2. 9 uur, België, Iran. En het is in Los Angeles te doen. Ik had beloofd om al eens vooruit te blikken. Doen we straks met Tess Elst, die is ook al ter plaatse. Maar ook eens horen bij de supporters hoe dat de sfeer zit. Ik hoorde in het nieuws dat de noodtoestand ook afgekondigd is door een brand in Los Angeles. Gijs van Drogenbroek uit Aalst. Goedemiddag.
1: Goedemiddag of goedemorgen, ja, voor ons. Ja.
0: Bij jullie is het echt nog vroeg, hè? Hoe laat is het daar?
1: Het is nu kort na 7 uur, denk ik. Ja.
0: Ja, dus nog maar net wakker, vermoed ik.
1: Ja, ik moet nog een beetje aanpassen. Ben ik nog maar van gisteren. Dus,
0: ja. Die noodtoestand, merken jullie daar iets van?
1: Ik niet, nee. Alleen gisteren, ik weet ook, ja. Dus het eerste dat ik ervan hoor, ben ook nog niet uit mijn hotel geweest. Ik heb gisteren wel een rookpluim gezien dat naar hier reed, maar nee, ik heb er nog niet iets van gemerkt eigenlijk.
0: Ja. Daar gaat het inderdaad over die rookpluim. Zeg, jij zit in een supportersclub in Aalst, hè? En verschillende, ja, klopt, leden, ja. Verschillende leden komen samen vandaag om samen te supporteren.
1: Ja, dat klopt. Ja. Wel, ik denk dat we hier met een. Hier in Los Angeles, ik denk met een 5 à 6 van onze club zijn. Volgende wedstrijd zal dat nog iets meer zijn in Vancouver. Wij spreken af in het Belgian House natuurlijk voor de wedstrijd. Om er naartoe te leven, daar ga ik straks naartoe.
0: Ja. Zo'n Belgian House, hoe moeten we dat voorstellen?
1: Wel, dat wordt gelukkig goed georganiseerd door onze Belgische voetbalbond, door 1895. Dat is meestal de dag van de wedstrijd, de dag voor de wedstrijd, een DJ-set. Daar wordt dan een pintje gedronken en dan was het iedereen al een beetje voorbeschouwd op de wedstrijd. Mm-hmm. En dan, als het moment gekomen is, gaan wij in mars, in kolonne, naar het stadion, dat er niet ver zou van af zijn, heb ik gelezen in mijn documentatie.
0: Oké. Okay. Ja. Hoe is contact dan ook met de spelers? Kunnen jullie daar dan contact mee hebben ook?
1: Nee, op wedstrijddagen is er zeker geen contact met de spelers. Ja, die zijn natuurlijk gefocust op hun wedstrijd en die zijn daar ook niet. Vanuit het fanboard, heel af en toe zie ik de spelers wel eens in België, maar rond de wedstrijden dan zien we ze eigenlijk niet persoonlijk, maar eigenlijk op het veld.
0: En nu is het dan eigenlijk de stem sparen om dan straks zo hard mogelijk te roepen?
1: Dat gaan we proberen. Hè. Nu, het is een heel groot stadion. Ik denk met 1000 supporters, we zullen ons best doen. Maar...
0: 1000, ja, oké, dat is toch wel iets.
1: Ja, dat is dat. Ja.
0: Zeg, en wat verwacht je van de wedstrijd?
1: Ik denk dat iedereen van de supporters nu toch wel winst verwacht. Vooral voor ons een beetje... voor ons gemoed, voor onze...
0: Je zit daar niet voor niks.
1: Maar ik denk ook... er is altijd veel heisa rond zo'n WK of een EK. Het is altijd wel ergens één verhaal. En nu is dat momenteel dat van Doku, die dan ziek is en die op punt staat om vader te worden. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat ze toch meer dan genoeg aanvallende kwaliteiten hebben om meer dan toch te kloppen.
0: Okay.
1: Allee, daar hopen wij toch op.
0: Ja, je blijft er nog allemaal rustig bij, Gijs. Ik denk dat je nog wel
1: ik ga al een paar jaar mee in dat wereldje. Dus we hebben al wel wat dingen meegemaakt. Zowel in de goede als in de negatieve zin. Mm-hmm. Dus in deze fase... Het is nog niet zoals een halve finale ook niet natuurlijk. Dus het is gewoon de eerste ronde waarvan iedereen toch verwacht dat we daar wel door geraken. Het is pas nadien echt... Maar goed, de dag van de wedstrijd... Het is toch altijd zo'n beetje kriebels, dan hebt
0: wakker geworden met kriebels. Gijs van Drogenbroek van de supportersclub van Aalst, daar in Los Angeles. Geniet ervan vandaag.
1: Ja, dat ga ik zeker doen. Ja.
2: Radio 2 Weekendwijzer.
3: Niels van der Loo. Radio

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi. Altijd slim.
2: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
3: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
4: Oh, nee. En u?
5: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
6: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
5: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Radio 2.

0: een verkoelende regenbui straks. Ja, dat zou misschien niet slecht zijn. Wel niet te hevig dan. Berichtje van Ingrid van Zundert, die zegt: wij zijn momenteel in Frankrijk op vakantie. Hier worden morgen 856 scholen gesloten wegens de warmte. Wat gaat Zoual Demir doen met onze kinderen? Onze minister van Onderwijs. Volgens mij zijn er geen scholen met airco bij onze België, zegt Ingrid. Ja, goeie vraag eigenlijk. Als het echt heel warm wordt, nog een week volhouden, hè, de scholen, dan is het lang vakantie. En in ieder geval, wat je ook doet deze week, koele plaatsen opzoeken. Misschien bij jou in de buurt. Ik heb nog wat tips vandaar.
1: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Dag Wouter, welke tips heb jij nog voor ons?
3: Ah Niels, de laatste week van het schooljaar, dus genieten geblazen voor de festivalliefhebbers. Vooral woensdag dan in Buggenhout op het Ketnet Zomerfestival. Dat is wel al helemaal uitverkocht, maar die dag is er net hetzelfde Ketnet Zomerfestival in Domein Puijenbroek als vervanger van Popeiland, weet je nog? Met dezelfde artiesten en daar zijn er wel nog tickets. Like Me, de Ketnet Band en een heleboel Ketnet rappers. Ze komen woensdagmiddag allemaal naar Buggenhout en naar Puijenbroek. Als je een boevenjager wil ontmoeten, ga dan donderdag naar Bambrugge bij Erpenmeren, want Martijn van Steenbrugge komt daar zijn boek voorstellen tijdens een gespreksavond. Martijn joeg 20 jaar lang op voortvluchtige criminelen en komt nu de strafste verhalen uit zijn hele carrière vertellen bij serviceclub Marnixring. En ben jij toevallig mantelzorger, dan wordt dit jouw week, want overal in Oost-Vlaanderen zijn er evenementen voor de dag van de mantelzorg. Van een verwenmiddag tot een massage en zelfs een fotoshoot. De mantelzorgers worden de hele week in de watten gelegd hier in Oost-Vlaanderen.

Jelle kent van zijn hit Ordinary, Alex Warren. Maar deze doet het ook goed op de radio, Fever Dream. Op de E17 vertragen naar Antwerpen, van Zwijndrecht tot Antwerpen-West. Linkerrijstrook is versperd, komt daardoor een ongeval.

0: Meer dan 35 graden deze week. Ja, wat te doen, waar naartoe? Ik heb straks nog een tip om met de kinderen te doen. Voor nu woensdag. Ik heb begrepen dat er ook waterattracties zijn. Dat is voor straks.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
1: En onze jumbo mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
2: En wel, met u ga ik graag in zee.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van

0: Nee, met het leven.
1: Voilà, dat was de Brabantzonde. Tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
4: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
3: Ja. U hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
5: Jo, wat bedoel je?
6: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
7: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
8: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
7: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
8: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zolderstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
9: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
10: 4.000?
9: Ça va toch, dat is €20.
10: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
9: Shh. Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Radio 2.

0: Radio 2. Misschien organiseer je zelf nog iets. Straks of ja, later deze week. Stuur maar door via de Radio 2-app en dan pak ik dit ook gewoon mee in Weekendwijzer. En kan je de rest van Vlaanderen ook gewoon uitnodigen.
1: Radio 2.
0: En dit is ook wel een toffe. Nu woensdag wordt het provinciaal domein Puijenbroek in Oost-Vlaanderen omgetoverd tot één groot Ketnetfeest. Met de naam Ketnet Zomerfestival. Lee Arendel, goedemiddag.
2: Yes, goedemiddag Niels.
0: Je bent een van de Ketnet rappers. Wat zijn jullie van plan?
2: Ah wel, we zijn heel veel van plan, want het is onze allereerste editie. Dus daarmee gaan we gewoon alles uit de kan halen. Het wordt prachtig weer. Heel warm wel.
0: Ja,
2: dus dat wordt goed hydrateren.
0: Ja.
2: Maar er staan superveel optredens op de planning. Van Like Me bijvoorbeeld, de Ketnet Band, DJ Ketnet, Waiko enzovoort enzoverder. De Ketneters kunnen ook superveel spelletjes spelen. Er is zelfs een kermis. Er zijn springkastelen. Er is een sportzone. Er zijn ook meet and greets. En
0: hola.
2: Ja, natuurlijk ook lekker eten, drinken. Ja,
0: ja, zeg, is er ook iets te doen met water? Waterattracties of zo?
2: Ah, wel. Dat zou wel heel goed van pas komen, maar dat weet ik zelf nog niet zo goed. Maar wie weet als ze het ook nog verrassing houden voor mij.
0: Ja.
2: Maar dat zou wel heel leuk zijn.
0: Ja, lijkt mij inderdaad wel een goed idee. Zeg, en inderdaad, je kan dan meet and greets doen. Dus bijvoorbeeld met Like Me die daar dan langskomt. Je kan die ook gewoon aanraken, daarmee op de foto gaan.
2: Ja. Ja, inderdaad. Een handtekening vragen. Zelfs een knuffel geven. Dus voor de Ketneters die denken, ik heb die altijd al eens willen ontmoeten. Of bijvoorbeeld Waiko. Kom zeker eens langs en dan kan dat gewoon allemaal gebeuren. En ik denk ook meteen een hele leuke start van de zomer. Hè. Het is ook bijna vakantie. Dus iedereen is meer dan welkom. En de mama's en papa's natuurlijk ook. Hè.
0: Mm-hmm. Het is daar ook groot. Hè. Dus er is veel plaats.
2: Voilà.
0: Ook veel verkoeling te vinden zijn.
2: Ja, ik hoop het. Mm-hmm. En sowieso ijsjes zullen er al zijn, dus voilà.
0: Ja, zeg, en hoe is dat dan voor jou om ook eens ja, die Ketnetters tegen te komen? Want ja, jullie zitten vaak in televisiestudio's natuurlijk. Ja, is fijn om die ook echt eens te kunnen ontmoeten dan.
2: Ja, dat is het allerleukste. Dat vind ik eigenlijk ook zo leuk aan de zomer, om dan komen we eigenlijk echt buiten met Ketnet. En het leukste is gewoon om de Ketneters in het echt te zien en ze inderdaad een knuffel te kunnen geven, een babbeltje te doen. Want het is natuurlijk heel leuk om voor hun te presenteren via tv, maar ja, dan zijn ze niet echt bij jou. Dus dat is gewoon het leukste dat er is. Gisteren ook nog een Ketneter. Ik was een ijsje aan het eten in Antwerpen. Kwam naar mij gelopen. En dat zijn echt de leukste momenten die er zijn. Ja.
0: Ja, heb je ook al grappige reacties gehad?
2: Ah wel, één keer was er een Ketneter, een jongen, en dat vond ik heel grappig. En die zei tegen mij, ik denk dat dat in Blankenbergen was vorig jaar. Ja, jij praat wel heel veel, hè.
0: Wat?
2: Dus ze zijn wel eerlijk ook.
0: Ja, heerlijk. Ja.
2: Ja,
0: de waarheid komt uit een kindermond. Je praat heel veel.
2: Zeker.
0: Maar je hebt veel gepraat over wat er allemaal te doen is. En bij deze weet de rest van Vlaanderen dat ook. In het provinciaal domein Puijenbroek in Oost-Vlaanderen. Dus nu woensdag. Even de praktische informatie bekijken als je er naartoe wilt. Ketnetvoorouders.be. Van 1 tot 7 vindt het plaats. En er zal sowieso wel voor verkoeling en water gezorgd worden.
2: Ja, sowieso.
0: Lee, dankjewel. En blijf vooral veel babbelen.
2: Ja, oh, super. Merci. Dankjewel, Niels.

Ja, hier een paar cocktails bij. Op een zomerstrand. Fleetwood Mac, Everywhere. Ik vind het echt een zomerplaat, hoor. Maar de vraag is, wat vind jij een zomerplaat? Je hoorde het al, hè. De stemming van de Radio 2 Zomerhits 1000 is gestart sinds vandaag. Wat zijn jouw ultieme zomerhits? Van vandaag dus tot vrijdag 26 juni. Kies je favorieten via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En er is meer. Door te stemmen maak je ook kans op een gezinsticket. Gezinsticket voor Mini-Europa. Het park waar alle wonderen van Europa in miniatuur tentoongesteld worden. Het is echt een heel fijn park. Vanaf maandag 29 juni is het dan volop genieten van die Radio 2 Zomerhits 1000. Met dus jouw gestemde platen in. Benjamin Scholaert, Caroline de Becker en Michael Joostens die tellen dan een hele week lang samen met jou af. Van nummer 1000 tot die ultieme zomerhit op nummer 1. Stem mee, luister mee en geniet mee. Een hele week lang vol zon, herinneringen en heerlijke zomerhits van Radio 2.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet je dansen?
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal getijs te houden.
2: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
5: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatje, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
8: Welkom bij ons in Plasteland.
9: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
10: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
10: Hoe praat jij nu?
11: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vinden vrouwen dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
13: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
14: Ik had het daarnet over het Ketnet Zomerfestival van nu woensdag. Rosanne uit Vilvoorde vraagt zich af of oma's en opa's ook welkom zijn. Natuurlijk, Rosanne, meer dan welkom.
15: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
16: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De komende dagen wordt het nog warmer. De temperatuur kan stijgen tot boven de 37 graden. In Zwitserland hebben de VS en Iran voor het eerst onderhandeld over een definitief vredesakkoord. En supporters van de Rode Duivels maken zich klaar voor de match van vanavond tegen Iran. Het is heel warm, met temperaturen tot 34 graden vandaag. En de hitte is nog niet voorbij, want het wordt nog warmer komende week. Weer vrouw Jacot Brokken.
17: Klopt. Voor morgen verwachten we gelijkaardige temperaturen tot 31 graden in het centrum, met lokale uitschieters tot 34 graden. Maar vanaf dinsdag zit daar ook een 35 graden in voor het centrum. En dat loopt zelfs verder op tot 6 of 37 graden op woensdag en donderdag. Dat zijn telkens temperaturen voor het centrum van het land. Dus lokaal zijn daar uitschieters mogelijk tot 38 of zelfs 39 graden. Kijk ik vooral naar het uiterste zuidoosten van het land of naar de Kempen. Daarna wordt het wel opnieuw minder warm. En dan stijgt ook de kans op wat onstabieler weer. Dus eventueel opnieuw onweersbuien op vrijdag en op zaterdag.
16: Ja, en ook in de rest van Europa is het en blijft het enorm warm.
17: Inderdaad, in België en Nederland geldt er code geel voor hitte. In sommige van onze buurlanden is dat code oranje. En in Frankrijk bijvoorbeeld, grote streken daar, geldt er code rood voor hitte. Met daar maximumtemperaturen boven de 40 graden. In Bordeaux verwachten ze morgen bijvoorbeeld tot 42 graden. En ook Parijs kreunt onder die hitte met 38 graden op de teller morgen.
16: Jacot, oké, dankjewel. En bij ons zijn de gevolgen van de hitte voorlopig beperkt, maar bij het spoor zijn er wel wijzigingen, Nina Verhagen?
18: Ja, door de hitte schrapt de NMBS morgen en overmorgen sommige P-treinen. Dus dat zijn piekuurtreinen, die dus normaal rijden tijdens de ochtend- en de avondspits. Die treinen staan overdag buiten, waardoor ze te warm worden om veilig te rijden. En bovendien zijn het vaak oudere treinen zonder airco en dat wens je niemand toe. Ook de bouwsector neemt maatregelen, zoals arbeiders vroeger laten starten om de ergste hitte te vermijden, extra schaduwplekken en water voorzien en als het echt te warm wordt om te werken of als de materialen te snel zouden drogen, beton of verf bijvoorbeeld, om dan tijdelijke werkloosheid in te roepen als werkgever. In het onderwijs worden bij ons nog niet dezelfde drastische maatregelen genomen als in Frankrijk. Daar zullen er morgen honderden scholen dicht blijven door de hitte. Dat is bij ons voorlopig toch niet aan de orde.
16: Oké, Nina, dankjewel. De meerderheid van de leden van Les Engagés, de Franstalige centrumpartij die mee in de federale regering zit, wil abortus toelaten tot 18 weken zwangerschap. Dat heeft vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés gezegd in De Zevende Dag. Les Engagés is historisch gezien de zusterpartij van CD&V die abortus maar wil toelaten tot 14 weken. Les Engagés staat anders in dit debat, zegt Maxime Prévot.
8: Volgens onze statuten heeft elke Kamerlid het recht om zijn eigen positie te kunnen hebben. En voor alle ethische dossiers, het is zeker de vrijheid om te stemmen. De meerderheid van onze fractie zou graag naar 18 wegen gaan. Natuurlijk moeten wij samen een compromis te kunnen bereiken binnen de regering. Ja.
16: Prévost zei ook nog dat de wetten over abortus, euthanasie bij dementie en draagmoederschap wel degelijk moeten veranderen tegen het einde van dit jaar, zoals de regering gisteren beslist heeft. Alles laten zoals het nu is, kan niet de bedoeling zijn. In Birkenstock in Zwitserland zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over een definitief vredesakkoord. Voor aanvang heeft de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance de pers toegesproken. En Wim Schepens, wat heeft hij gezegd?
19: Vance klonk heel positief. Hij noemde de bijeenkomst historisch. Hij zei dat het nooit eerder is gebeurd dat de VS en Iran op zulk hoog niveau hebben samengezeten en dat president Trump hem heeft gevraagd om een bladzijde om te slaan om de relaties met het Iraanse volk te verbeteren. Al voegde Vance er meteen aan toe dat dat alleen maar kan als het Iraanse regime ophoudt met onrust te stoken in de regio en afziet van zijn ambitie om nucleaire wapens te bemachtigen. De onderhandelingen moeten uitmonden in een duurzame vrede en welvaart voor heel het Midden-Oosten, aldus Vance.
16: Ja, en hoe kijkt Iran naar die onderhandelingen?
19: Wel, de Iraanse delegatie in Zwitserland hebben we nog niet gehoord, maar een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eerder vandaag herhaald dat zolang Israël Libanon blijft aanvallen, een definitief vredesakkoord met de VS onhaalbaar is.
16: Wim Schepens, dankjewel. Vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede match op het WK-voetbal tegen Iran. Het toernooi is al 10 dagen ver en in de wijk Rozenhof in Tiene in Vlaams-Brabant versieren de buurtbewoners naar goede gewoonte de hele wijk om dan samen te supporteren. Gunter Joosse trok er naartoe.
20: Aan zo goed als elk huis hier in de wijk hangen kleine en grote Belgische vlaggen. Bezieler Jean-Marie Pira versiert al vele jaren de wijk wanneer de Belgen een groot toernooi spelen.
21: In 1982 zijn we daarmee begonnen. Op het liedje van Wiltura toen, van de Rode Duivels gaan naar Spanje.
20: Vannacht was het wel even spannend wanneer stevig onweer overtrok. Maar Jean-Marie hield alles in de gaten.
21: Het was heel spannend, want we hebben bij 3 mensen hier samen de ganse nacht doorgebracht. Moest er iets gaan vliegen of zo, dat we direct erbij waren voor alles terug klaar te maken voor vandaag. Er zijn toch een paar vlaggen vliegen. Ja, ja, ja.
20: De buren zijn blij met de WK-versiering. In het tentje bij Jean-Marie, waar ze samen kunnen supporteren.
22: Jean-Marie, hier onze buurman, heeft ons alles zo België gezet.
23: Dat was plezant, hè, voor de voetballiefhebbers.
24: Dat is elke jaar top gedaan. Hè. De vlagjes, ja. Mijn buur, die houdt er zijn eigen het meeste mee bezig. Ja. Je hebt een tent, je kunt er gaan drinken, je kunt daar mee gaan kijken naar het voetbal uiteraard.
20: Nu hopen dat de Belgen het goed doen vanavond.
21: Ik hoop dat ze vandaag winnen, minimum 4-1 denk ik, ja.
16: In de Hockey Pro League hebben de Red Lions, onze Belgische hockeymannen, Spanje verslagen met 3-2. Dankzij deze overwinning staan de Lions nog wat steviger aan de leiding. Ze hebben nu 8 punten meer dan Engeland, dat tweede staat. De winnaar van de Hockey Pro League plaatst zich voor de Olympische Spelen van 2028 in LA. Het weer vanavond en vannacht is het rustig, behalve in het oosten van het land. Daar is er eerst nog kans op een onweerachtige bui, later overal droog en minimaal van 16 tot 21 graden. En de hitte van vandaag staat ook vooraan in dit nieuws. En ook volgende week blijft het kwik stijgen. In de loop van de week halen we temperaturen tot 37 graden of meer. Meer op vrtnieuws.be.
25: Dankjewel. Op de E40 van Veurden naar Jabbeke, 10 minuten erbij. En tussen Gistel en het parkeerterrein in Westkerke is dat. Ook op de E17, 10 minuten erbij naar Antwerpen vanaf Kruibeke. Door een ongeval is in Antwerpen-West de linkerrijstrook versperd.

Ja, dit is toch wel het striptease nummer bij uitstek. Tom Jones en zijn sexbomb. Kleren uitdoen kan ook natuurlijk voor verkoeling. Zometeen verkoeling opzoeken in de cinema. Filmman Lieven van Gils heeft het over de nieuwe Toy Story. Ja, hoeveel graden wordt het dan volgende week? Dat is de vraag natuurlijk. Daar straks spraken ze over 35 graden. In de krant las ik deze morgen 38. Daarnet in het nieuws ging het over 37 graden. En Jacotti sprak over 39 graden. Anyway, het wordt hoe dan ook warm. Stan van Samang, zijn nieuwe single, heet toepasselijk Hotshot.

0: Ja, hoe vaker ik hem hoor, deze van Stan van Samang, Hotshot, hoe beter ik hem begin te vinden, de nieuwste. En de nieuwste Toy Story, daar willen we het over hebben. Lieven van Gils, Toy Story, die films, ja, dan moeten we wel even terug in de tijd, zeg maar.
1: 31 jaar om precies te zijn, Niels. Die eerste Toy Story die dateert alweer van 1995. En dat, ja, dat was historisch, dat is te zeggen, dat was de allereerste volledig computergeanimeerde langspeelfilm. 100% met CGI, zoals het dan heet, en computergegenereerde beelden gemaakt. Daar kwam dus geen potlood of geen tekening meer aan te pas. Dat was toen revolutionair, het was een voltreffer. Technisch gezien was het een huzarenstukje. Maar ook verhaaltechnisch was die eerste Toy Story, ja, was die vernieuwend. Pixar, hè, dus die animatiestudio die gemaakt heeft, was toen nog heel erg jong. En die hechtte ook veel belang aan goede verhalen, personages met diepgang. Ook al gaat dat dan om speelgoedjes, hè, digitale speelgoedjes. Dat was next level. En dat werd dan nog allemaal opgediend met een heerlijke humorsaus eroverheen. Sprankelende humor, genietbaar voor jong en oud. Was een, ja, een nieuwe standaard dat ze daarmee gezet.
0: Revolutionair.
1: Ja, echt wel. Echt wel.
0: Ondertussen zijn we zoveel jaar verder. En er is dan ook een nieuwe, ook niet simpel denk ik, om dan dat niveau te houden.
1: Nee, en 2 en 3 waren ook goed. 4 was dan een beetje een doorstart met een andere. Want die speelgoedjes, die behoorden allemaal toe aan Andy. Zo heette dat jongetje, maar dat kreeg je maar amper te zien. Want als de volwassenen, als Andy of de volwassenen weg waren, dan kwamen die speeltjes tot leven. En op het einde van deel 3 heeft Andy zijn speeltjes doorgegeven aan Bonnie, aan een meisje.
0: Ja,
1: hij ging naar de grote school. Dus dat is wel heel bijzonder aan die reeks. Ik heb met de makers gesproken en die zeiden van, ja, toen we over deel 3 moesten nadenken, hebben we gezegd, zo gaan we het doen. We gaan ze ouder laten worden. Dus de personages, de baasjes worden ouder, maar ook de speeltjes. En wat zie je nu, Niels? En dat is voor sommige fans misschien wel shockend, shocking, chockerend. Woody doet, want Woody is de leider van
0: Woody.
1: De bende. Ja, de cowboy natuurlijk, de sheriff, hè, de grote leider van de bende. Die doet zijn hoed af en wat zien we? Een kaal kruintje, kaal plekje. Woody is een cowboy op leeftijd. Die wordt dus ook ouder. En hij heeft niet meer echt de leiding over de speeltjes, maar die heeft hij overgegeven. Of die is overgepakt door, hoe heet ze? Jessie, een cowgirl. Dus daar zit progressie in. En Woody die moet stilletjes aan zijn plaats afstaan. Maar dat is zoals in het echte leven. Daar moet je ook ouder worden. En daar moet je ook met verlies kunnen omgaan en afscheid nemen. En al die grote thema's, dat zit er allemaal in die schattige Toy Story films.
0: Ja, ik hoor inderdaad thema's, dus ook verhaaltechnisch ook weer een pareltje.
1: Ja, vind ik wel. Ik vind deze film op het niveau van de andere. En dat is heel erg hoog. Sommigen vonden dat ze na deel 3 misschien beter hadden gestopt. En die trilogie met Woody zo'n beetje afronden. Maar dat doen ze natuurlijk niet in Hollywood. Een kip met gouden eitjes, die slacht je niet. En dan kwam Toy Story 4 en nu Toy Story 5. Maar ik vind het helemaal weer op niveau. Het gaat over de komst van een... Dus dat meisje, Bonnie, is een jaar of 11, denk ik. En plots krijgt ze een tablet. En wat gebeurt er dan, Niels? Zoals ook bij onze kinderen. De aandacht verslapt voor die oudgediende, voor die klassieke speelgoedjes natuurlijk. Okay. Want die scherpjes, die zuigen alle aandacht.
0: Goed gevonden.
1: Ja, en haar vriendinnen, die lachen haar uit dat ze nog met die oude speeltjes speelt. En dan krijg je dat gevecht voor de aandacht van Bonnie. Mm-hmm. Echt goed gevonden, inderdaad. En ik heb geweldig hard gelachen, maar ook bijna geweend. En dan, ik verbaas me er telkens opnieuw over hoe ze erin slagen met van die computergegenereerde animatiefiguurtjes. Mensen zo te ontroeren, ook volwassenen. Mm-hmm. Ik blijf het een wonder vinden.
0: Maar ook iets om met kinderen naartoe te gaan, toch?
1: Maar natuurlijk, dat is het knappe van die films. Dat werkt op alle niveaus, hè. Voor de allerkleinste en voor de allergrootste, zoals jij en ik.
0: Fijn. Lieve van Gils, dankjewel.
1: Alsjeblieft, Niels.

0: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
1: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
2: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
1: Goedemorgen, Maxime.
3: Doe jij dagcrempjes?
1: Ja, dagcrempje.
3: Ah,
1: ja,
3: een avondcrempje ook.
2: Zie je wel, mooi glow heb je.
3: Heerlijk.
2: Dat is waar, hè.
1: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
4: Ja, er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
5: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
6: Goedemorgen, morgen.
7: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
8: Excuse me,
4: ja.
8: Die paardenkoets zal voor mij zijn.
9: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
8: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
10: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
7: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Kissy, Keno, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
12: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
13: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
14: Voilà, ik klap en dan eet hem.
13: Kun je het zien?
12: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
16: Ah ja, het is mosselseizoen.
15: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
16: En wel, met u ga ik graag in zee.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
18: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
17: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
18: Ja, blijf gaan.
17: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
19: Elke dag telt voor twee.
20: Radio 2.

Madonna, Papa Don't Preach. Ja, een verhaal over een jonge vrouw die haar papa vertelt dat ze ongepland zwanger is. Wil begrip en maakt vooral duidelijk dat ze beslist heeft om de baby te houden. In de jaren 80 zorgde dat toch wel voor heel wat discussie over tienerzwangerschappen en abortus. Dan naar de jaren 90, Spice Girls en Stop. Ja, met deze temperaturen, boven de 30 graden, is er eigenlijk maar één boodschap die iedereen vandaag regelmatig moet horen. Stop. Stop af en toe met werken. Stop even in de schaduw. En vooral relax en blijf luisteren.

0: op deze zondag valt het eigenlijk wel mee wat betreft vertraging op de weg. 10 minuten op de E40 richting binnenland. Vielen golven tussen Gistel en Oostkamp. En tussen Wetteren en Erpenmeren door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de E17 vanaf Kruibeke tot voorbij de Kennedy-tunnel. Op de Antwerpse ring richting Nederland door een brandend voertuig. De rechterrijstrook is daar afgesloten.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Yes, met weekendtips natuurlijk. En we gaan straks ook eens vooruitblikken op de match van vanavond. Match van de Rode Duivels. Zal wel zijn, hè?

feestnummer van de Romeo's. Ik zag jou maar even. Ja, straks wordt het hopelijk ook een feestje. Maggie Blijs uit Antwerpen, die zegt... Dankjewel Niels voor de mooie muziek. Meer hoeft dat niet te zijn. Ben nog thuis, vlug even bezig. Wil ik ook een feestje. Maggie Blijs uit Antwerpen, die zegt... Dankjewel Niels.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: En voordat we naar het voetbal gaan kijken, is er natuurlijk ook nog veel radio. Straks morgen maandag met Caroline de Becker vanaf 6 uur. Ja, voor wie je wil, die mag nu al een verzoekje aanvragen voor straks tussen 6 en 9. Misschien heb je wel iemand bijzonder in gedachten. Was het een bijzondere week voor iemand en wil je die persoon in de bloemetjes zetten met muziek? Dat kan dus. Je mag dat nu al doorsturen via onze Radio 2-app.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
3: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Ze zijn terug.
5: En nu Tekstje nog.
6: Natuurlijk kijken we Tekstje nog.
4: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
7: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
4: Nieuwe zomerse muziek. Oh, yeah. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
8: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

Muziek van Prince maakt ons altijd blij. I Would Die For You. Gisteren was er ook live muziek in de Weekwatchers natuurlijk. Van Matthias Messmans. Misschien heb je het gehoord. Matthias is ja, bekend als Eenhoorn uit The Masked Singer. Of Liam uit Milo. Maar brengt dus ook muziek uit. En hij bracht gisteren in Weekwatchers zijn nieuwe single. En die heet App en Vloed. En die klinkt zo.

0: Matthias Mesmans op je radio. Geert Geldof stuurt een berichtje door. Man komt uit Roeselare. Hij zegt, ja, ik ga straks kijken naar de match in de truck op weg naar Portugal. Ja, iedereen heeft zijn manier om zo ook ja, naar de match te kijken. Sommigen zoeken verkoeling in de tuin, gaan in de tuin kijken straks. Los Angeles, daar gaan we naartoe. Tess Elst, die is daar voor ons. Tess, goeie, ja, jullie nog morgenmiddag?
1: Morgen, ja, nog morgen. Kwart voor negen hier.
0: Oké, kwart voor negen. Hoe is de sfeer, de spanning? Hoe zit het daar bij jullie?
1: Ja, voorlopig merk ik er hier weinig van, want het is natuurlijk nog heel veel tijd tot de match begint, dus er zijn nog geen supporters of zo aanwezig. Maar ja, je merkt toch wel dat er bij de Duivels wel een klein beetje druk op zit na dat gelijkspel in de eerste wedstrijd. Is dit wel echt een must-win match tegen Iran? Dus dat merk je wel, maar ik ben nog in blijde verwachting van de fans. Die zitten nog in het House of the Devils hier een beetje verder. Ik hoorde daar wel al Nederlandstalige muziek, dus ze zijn zeker aanwezig. Ja. Maar ze moeten nog naar hier afzakken.
0: Ja, ik heb er straks al een fan... Ja, ik denk wakker gebeld. Het was heel vroeg. Die moest er nog, moest er nog wat in komen. Ja, gelijkspel was het. Dus nu moet er meer agressiviteit zijn. Zie je toch signalen dat dat vanavond dan anders gaat zijn?
1: Ja, het zal moeten. Hè. Dat hebben de spelers ook zelf gezegd. Die eerste helft tegen Egypte was niet goed genoeg. Er waren misschien wat zenuwen, zeiden ze hier en daar. Ik zou denken dat dat nu toch echt niet meer mag voor spelers met zoveel ervaring. We moeten het natuurlijk doen zonder Jeremy Doku. Dus dat is wel een aderlating voor de Belgen. Maar we hebben talent genoeg om dat op te vangen. Ik zou zeggen, als ze niet kunnen winnen tegen Iran, ja, dan is er gewoon een groter probleem. Dus normaal gezien zou het wel goed moeten komen.
0: Ja, Iran heeft daar dan ook die randproblemen natuurlijk los van de sportieve. Merk je daar iets van?
1: Goh, we hebben hier gisteren met de Iraanse coach kunnen spreken. Het is te zeggen via een tolk natuurlijk, want mijn Persisch is niet meer wat het geweest is. Maar ja, die merken daar wel iets van natuurlijk. Hè. Die waren nog maar net hier geland in Los Angeles, dus die hebben niet veel tijd natuurlijk om zich aan te passen. Die moeten vliegen net voor de match. Dat is allemaal helemaal niet ideaal. Dus sportief gezien zijn zij echt wel in het nadeel daardoor. Maar goed, ze zeiden wel van, ja, eens we op het veld staan, gaan we eens zo hard knokken natuurlijk om Marokko een zegen uit te halen. Want iedereen in onze groep heeft een punt. Hè. Dus alles is echt nog speelbaar in deze groep van de Belgen.
0: Iedereen gaat ervoor vechten.
1: Ja. Dat is heel duidelijk.
0: Ja. Well, hoe ziet jouw dag er nu nog uit eigenlijk? Want ja, het is nu daar 9 uur bij jullie, dus dat is nog even dan.
1: Het is nog even, maar we hebben wel nog heel veel te doen voor de wedstrijd. Er is sportweekend straks in België, dus daar verschijn ik in live vanuit het stadion. En dan hebben we de omkaderingsprogramma's, daar gaan we natuurlijk ook een paar keer live naar LA. De interviews nog met Rudy Garcia voor de wedstrijd, als we zijn opstelling hebben. Dus dat zijn alle dingetjes die we er nog voor doen. En dan tijdens de match heb ik de meest bevoorrechte positie, dan zit ik langs de lijn. Dus,
0: hoe tof is dat? Ja. Zeg, als je één voorspelling mag doen voor vanavond, de lijn valt weg, denk ik. Tess, ben je er nog?
1: Zeker nog.
0: Hallo? Ja, je viel even weg, Tess. Zeg, als je één voorspelling mag doen vanavond, welk beeld gaan we morgenochtend allemaal onthouden van deze wedstrijd?
1: Vierende Belgen, hè, dan toch maar. Misschien nog eens die celebration van Kevin De Bruyne en Lukaku. Dat ze die nog maar eens mogen overdoen als Lukaku invalt en we...
0: Dat zou heel mooi zijn. Ja, de lijn is niet super. In ieder geval, ik wens je heel veel plezier daar in Los Angeles. En toi toi voor de Kan België.
1: Ja, dankjewel. Dag. Elke dag telt voor
2: twee. Radio 2, Weekendwijzer. Radio 2. Niels van den Loop.

Het is weer voorbij gevlogen, als je je amuseert. Weekendwijzer. Even kijken. Heel wat bijgeleerd eigenlijk, hè? Toy Story 5 is een aanrader, volgens Lieve van Gils. In de cinema. De cinema is verkoeling, is airco, dus dat kan misschien een tip zijn. Ketnet Zomerfestival, daar had ik het ook over. Nu woensdag 24 juni op het evenementeneiland van domein Puienbroek. Meer informatie op ketnetvoorouders.be. We hebben ook al wat vooruitgeblikt naar de match van vanavond. We moeten winnen, zoveel is zeker. En het zal ook wel lukken, als ik de experten mag geloven. Maar dat is pas voor 9 uur, dus er is nog tijd. Hè. Blijf vooral bij ons morgen maandag met Caroline Becker. Met muziek die jij kan aanvragen voor iemand die het verdient. Heel graag tot de volgende. Even nog de Italiaanse tour op. En dan vooral blijven hangen bij Radio 2. Geniet nog van je weekend.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn.
2: The Duke?
1: Heeft u gestuurd, vermoed ik?
2: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
5: Een goede avond, lekker 30 graden buiten. En zo dadelijk morgen maandag. Een plaat aanvragen voor wie het te warm heeft. Stuur maar door, voor wie moet ik een plaat?

0: 6 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Tony Janssens. De eerste hittegolf van het jaar is een feit en het kwik blijft volgende week stijgen tot 37 graden of meer. In Zwitserland hebben de VS en Iran onderhandeld over een definitief vredesakkoord. En supporters van de Rode Duivels maken zich klaar voor de match van vanavond tegen Iran. Er is officieel een hittegolf in ons land. Dat betekent dat het al minstens 5 dagen op rij warmer is dan 25 graden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Het is de eerste hittegolf van dit jaar. Vorig jaar was dat ook eind juni. En weervrouw Jacot Brokke, de hitte is dus nog niet voorbij.
1: Klopt. Voor morgen verwachten we gelijkaardige temperaturen tot 31 graden in het centrum, met lokale uitschieters tot 34 graden. Maar vanaf dinsdag zit daar ook een 35 graden in voor het centrum. En dat loopt zelfs verder op tot 6 of 37 graden op woensdag en donderdag. Dat zijn telkens temperaturen voor het centrum van het land. Dus lokaal zijn daar uitschieters mogelijk tot 38 of zelfs 39 graden. Kijk ik vooral naar het uiterste zuidoosten van het land of naar de Kempen. Daarna wordt het wel opnieuw minder warm. En dan stijgt ook de kans op wat onstabieler weer. Dus eventueel opnieuw onweersbuien op vrijdag en op zaterdag.
0: En ook in de rest van Europa is en blijft het enorm warm.
1: Inderdaad, in België en Nederland geldt er code geel voor hitte. In sommige van onze buurlanden is dat code oranje. En in Frankrijk bijvoorbeeld, grote streken daar, geldt er code rood voor hitte, met daar maximumtemperaturen boven de 40 graden. In Bordeaux verwachten ze morgen bijvoorbeeld tot 42 graden. En ook in Parijs geldt code rood, met daar maximumtemperaturen tot 38 graden morgen.
0: Ja, dankjewel Jacot. En bij ons zijn de gevolgen van de hitte voorlopig beperkt, maar Nina Verhagen. Enkele sectoren nemen wel al maatregelen.
2: Ja, door de hitte schrapt de NMBS morgen en overmorgen sommige P-treinen of piekuurtreinen, die dus normaal rijden tijdens de ochtend- en de avondspits. Die treinen staan overdag buiten, waardoor ze te warm worden om veilig te rijden. En bovendien zijn het vaak oudere treinen zonder airco. Ook de bouwsector neemt maatregelen, zoals arbeiders vroeger laten starten om de ergste hitte te vermijden, extra schaduwplekken en water voorzien. En als het echt te warm wordt om te werken, of als de materialen te snel zouden drogen, beton of verf bijvoorbeeld, om dan tijdelijke werkloosheid in te roepen als werkgever. In het onderwijs worden bij ons nog niet dezelfde drastische maatregelen genomen als in Frankrijk. Daar zullen er morgen honderden scholen dicht blijven door de hitte. Wel horen we dat bepaalde basisscholen uitstappen of sportdagen afgelast hebben.
0: Bedankt, Nina. In Birkenstock in Zwitserland zijn de onderhandelingen bezig tussen de Verenigde Staten en Iran over een definitief vredesakkoord. Voor aanvang heeft Amerikaanse vicepresident J.D. Vance de pers toegesproken. En Wim Schepens, wat heeft hij gezegd?
3: Wel, Vance klonk positief. Hij noemde de bijeenkomst historisch. Hij zei dat het nooit eerder is gebeurd dat de VS en Iran op zulk hoog niveau hebben samengezeten en dat president Trump hem heeft gevraagd om een bladzijde om te slaan om de relaties met het Iraanse volk te verbeteren. Al voegde hij er wel meteen aan toe dat dat alleen maar kan als het Iraanse regime ophoudt met onrust te stoken in de regio en afziet van zijn ambitie om nucleaire wapens te bemachtigen.
0: En hoe kijkt Iran zelf naar de onderhandelingen?
3: Ja, de Iraanse delegatie in Zwitserland hebben we nog niet gehoord, maar een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eerder vandaag herhaald dat zolang Israël Libanon blijft aanvallen, een definitief vredesakkoord met de VS uitgesloten is. Trump zelf heeft vanmiddag trouwens ook nog gereageerd op de situatie in Libanon. Hij dreigde ermee dat de VS Iran opnieuw zullen bombarderen als Hezbollah, beter gezegd Israël, blijft bestoken vanuit Libanon.
0: Oké, dankjewel Wim. En om 9 uur vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede groepswedstrijd op het WK voetbal tegen Iran. De fans van de Rode Duivels verzamelen massaal in het Vandorp bij het stadion in L.A. en zij zien het alvast volledig zitten.
4: Een beetje stress in de match, de sfeer, het is hier leuk opgebouwd, dus dat komt volledig goed. We hebben genoeg kwaliteit om Iran te verslaan, ook zonder doken moet dat perfect lukken, dus dat komt goed.
5: Ik denk dat we allemaal heel positief zijn vandaag en let's go for it.
0: En ook in ons land wordt er volop gesupporterd. De stad Diest in Vlaams-Brabant heeft een groot scherm opgesteld op de Grote Markt. En ze verwachten daar 1500 supporters. Gunter Joosse trok er naartoe.
6: Het is al gezellig druk op de Grote Markt in Diest. Een groot scherm staat klaar voor het stadhuis. De stad organiseert dit al sinds 2014 en is goed voorbereid op hitte en eventueel onweer, zegt burgemeester Geert Klukkers.
7: Diest is bekend als een zeer Bourgondische stad, dus we hebben heel veel terrasjes op de markt. Water wordt goedkoper voorzien, maar als er problemen zijn op het groot scherm komt er dan een tekst. Verlaat rustig de grote markt.
6: De eerste supporters zitten al klaar.
8: Hier moeten zijn, hè. Hier is altijd iets te doen. Hè.
9: Wij komen de sfeer al eens opsnuiven op voorhand, ja. Het ziet er heel leuk uit. Ja, het is mooi ingericht. Ja.
6: Afwachten wat de Belgen ervan terecht brengen vanavond.
8: Winnen, hè? 2-3-0.
10: 2-0, denk ik.
0: En intussen is Spanje begonnen aan zijn tweede wedstrijd op het WK. De Spanjaarden nemen het op tegen Saoedi-Arabië. Spanje heeft slechts 1 punt op dit moment in groep H, nadat het op de openingsspeeldag niet verder was geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen Kaapverdië. En wielrennen dan? Jasper Philipsen heeft de slotetappe in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor Jenno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. Philipsen is ook de eindwinnaar in de ronde. Het is de eerste rittenkoers die hij wint in eigen land en daar is hij uiteraard heel blij mee.
11: Ja, het is heel mooi om rittenkoers te winnen in eigen land. Ja, mijn eerste ooit en ook wat niet zo vaak gebeurt voor onze ploeg. Dus ja, iedereen was wel gemotiveerd vanochtend om dat proberen te laten slagen. En het is heel leuk voor ons dat dat uiteindelijk gelukt is.
0: En in de ronde van Zwitserland is de eindoverwinning voor Tadej Pogacar. Het weer vanavond en vannacht is het rustig, behalve in het oosten van het land. Daar is er eerst nog kans op een onweerachtige bui. Later overal droog, bij minimaal van 16 tot 21 graden. Ook volgende week blijft het kwik stijgen. In de loop van de week halen we temperaturen tot 37 graden of meer. En dit nieuws begon ook met het uitzonderlijk warme weer. De eerste hittegolf van het jaar is een feit. Het is al minstens 5 dagen op rij warmer dan 25 dagen, waarvan 3 dagen warmer dan 30 graden. En het ziet er dus naar uit dat die hitte nog enige tijd zal aanhouden. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Richting binnenland, een kwartier file golven op de E40 tussen Gistel en Aalter. En naar Brussel ga je dragen op de E411 vanaf Jezuseik. Want er staat een defect voertuig net voor de aansluiting met de buitenring rond Brussel. Nog een vertraging op richting Antwerpen op de E17 vanaf Zwijndrecht. En dan op de Antwerpsring een kwartier file richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En dat komt door een voertuigbrand.
13: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien. Radio 2, morgen maandag.
12: Caroline de Bekker. Is het warm genoeg, beste mensen? Ik sta hier met een ventilator in mijn rug, want anders ga ik het niet volhouden de komende 3 uur. Jouw platen zijn welkom via de Radio 2-app.

Alex Warren en Fever Dream. Fever, dat is wel het woord. 30 graden buiten, bijna vakantie, straks voetbal. Maar tot die rode duivels op het veld staan, kan jij hier de platen kiezen, want je luistert naar Morgen Maandag. En dat is een verzoekprogramma hier op Radio 2. Elke zondagavond, heel goed tegen de verzuring trouwens, want hier kan je heel veel mensen gelukkig maken. Dus vraag eens een plaat aan voor iemand. Je kan dat doen door in de Radio 2-app een bericht te sturen. Je drukt op chat, kan je met mij chatten. Ik zal jou laten weten om hoe laat jouw plaat voorbij komt. Dan kan je die persoon even waarschuwen. Mario van Rijkegem uit Deinze, die heeft dat gedaan. Ik moest een plaat voor hem draaien voor zijn vriendin Nathalie. Omdat hij keihard gewerkt heeft in deze ondraaglijke temperaturen. En hij schrijft dat hij zo trots is op haar. En dat hij haar heel graag ziet. En dat het deze plaat mag zijn. Over dat meisje op het strand.

0: voilà, Mario heeft gescoord bij zijn vriendin Nathalie. Die echt een heel heet weekend heeft gehad. Maar alleen maar omdat ze zo hard heeft gewerkt in de zon.
1: Radio 2, morgen maandag. Radio
0: 2. Ik kreeg ook een bericht van Lisa de Keersmaker uit Steenokkerzeel. Die moet afscheid nemen van een supergoeie collega die, als ik het zo lees, toch wel iets meer ja, een vriendin is geworden. Haar collega Estelle, die gaat volgende week met pensioen. En ze schrijft, ik heb zoveel aan haar gehad toen ik 10 jaar geleden als jonkie binnenkwam. Ik heb zoveel met haar gelachen. En het is echt heerlijk om met iemand van een andere generatie een fijne vriendschap te hebben. Voilà. Ze zegt, we gaan elkaar naast het werk nog zien, maar ik ga haar toch wel echt missen. Dus Estelle, geniet van je zee van tijd, je 1001 hobby's en van Danny en de kinderen. En dan vraagt ze, wil je alsjeblieft Tears of a Clown voor haar spelen? Want ik weet dat ze dat goed vindt. Natuurlijk, zo'n goede plaat. Goed pensioen, Estelle.

0: Smokey Robinson en Tears of a Clown. Blijf zeker hangen bij morgen maandag, want ik moet Harry Styles en Pommelien Thijs nog draaien. En als jij iemand blij wil maken met een plaat, dan weet je ons te vinden.
1: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
2: Ben ik overbeschermd? Nee.
1: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
3: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
1: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
4: De Chromebook is voor huiswerk.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
7: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
8: Oh, nee. Ja. En u?
9: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
10: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
9: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
5: Radio 2.

0: Pommelien tijdens een atlas moest ik draaien voor de oma en opa van Liv. Ze zijn op terugweg naar De Limburg. Dat schrijven ze zelf. Hè. Ik zeg niet De Limburg. De oma zegt dan, hè, dat is Linda Eerdekens uit Kinrooi. Wij zijn een weekendje weg geweest naar Plopsaco en de Grotten van Han met Liv, een van onze vier kleindochters. Want het was haar cadeau voor haar communie. Zalig om haar alleen alle aandacht te kunnen geven. Voor haar dus een liedje van Pommelien Thijs. Gewoon om het allemaal nog eens compleet te maken. Je weet het, die morgen maandag vraag je platen aan voor iemand anders, om iemand blij te maken. En er zijn toch altijd mensen die proberen om binnen te geraken met allerlei trucken. Nu moet ik een plaat draaien voor een aantal geiten. Hans Minaert uit Assenede, wat heeft dit te betekenen?
1: Goedenavond, ja, we zijn Heesland en Alken, lekker mijn zoon. Bij ons staat altijd op Radio 2, dus ik dacht, we vragen iets aan.
0: Oh, er worden geiten gemolken op de tonen van Radio 2.
1: Ja, dat klopt.
0: Is dat met de hand nog of is dat te romantisch voorgesteld?
1: Dat is zeer romantisch voorgesteld. Ik vrees dat het nationaal is.
0: Oké, hoeveel heb je er om het te melken?
1: Kleine 900.
0: Wat? Oh, oké. Ja, dan best niet met de hand, hè, Hans. Maar hoe hou je die fris? Want jongens, wat een temperaturen in die stallen.
1: Ja, dat klopt. Dus alles open, ramen en deuren open zou maar zijn. En vers water, heel vers water geven, zodat ze zich een beetje kunnen afkoelen. Hè.
0: Ja, je wil ook niet dat ze opdrogen, hè, jouw geiten.
1: Nee, dat klopt.
0: Allee, wat kan ik draaien voor de hele stal? Wat is een festival, zeg je, jong, 900 geiten?
1: Ja, kijk, ik heb mijn zoon hier bij mij, die had gevraagd voor een plaatje van Dua Lipa te spelen. Dus dat kan je ook met die manier doorgeven.
0: Hij heeft zeer goede smaak. Oké, dit wordt een fantastisch geitenfestival daar in Assenede. Hè. Geniet ervan en hou het cool, hè?
1: Ja, we proberen.
0: Yo, bye-bye.
2: Radio 2.

0: wij als geiten gelukkig kunnen maken? Wie zijn wij om dat te weigeren? One Kiss van Dua Lipa. Iemand vraagt hier Slipknot aan. Voor iemand die op Pukkelpop zit of net Pukkelpop heeft overleefd. Sorry, wat zeg ik? Pukkelpop? Graspop, sorry. We willen nog luisteraars overhouden aan het eind van de rit. Het is veel te heet. Dit komt te hard binnen, maar... Ik wil wel iets rustiger draaien hoor, voor jullie. Is er niet zo Nothing Else Matters van Metallica? Of word ik nu helemaal uitgejoeld? Waarschijnlijk. Ik kreeg ook een bericht van Anne-Elisabeth Kenes uit Turnhout. En die stuurt... Hey, wij zijn de Fienen. Wij zijn een groep van 10 nichten. Onze grootouders waren de lijm in onze familie. En wij zetten die traditie verder. In september organiseren wij een benefiet voor een familie in Rwanda. Waar een van onze nichten vandaan komt. En er is één lied dat ons verbindt. En dat is de volgende plaat. Ze zeggen alvast super bedankt Radio 2. En dan zeggen wij graag gedaan Fien en Fien en Fien en Fien en Fien en Fien. Dit is voor jullie.
1: Radio 2, morgen maandag. Radio 2. Caroline.

0: Radio 2. Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Fire word ik zo blij van. John Legend en Save Room, aangevraagd door Thijs Witdoek uit Kortrijk voor zijn lieve vriendin Lavinia. Ze zijn vandaag 13 jaar samen. Proficiat. Het is bijna 6:40. Nog even kijken. 2:20 en de Rode Duivel spelen. Maar tot dan blijf ik bij jou en mag jij alle platen aanvragen die je maar wil. Maar vraag ze wel aan voor iemand anders. Het is hier van andere mensen blij te maken. Hè. Dat is het concept. Wat heb ik hier nog binnengekregen? Ja, soms zijn berichten toch wel een beetje pakkend hoor. Jos Belfois uit Kortesem. Die stuurde een bericht eergisteren naar de Radio 2-app, maar ik heb hem bijgehouden. En hij zegt, ik wil op zondagavond graag een plaatje aanvragen voor Anne van den Broeke en Ludo Staes, omdat zij de afgelopen weken aan het sterfbed hebben gestaan van hun gebuur Patrick van der Scheuren. Patrick is dinsdag overleden en Anne en Ludo zijn speciaal van Spanje teruggekeerd toen Patrick vroeg om hen nog eens te zien. Jos Belfois vindt dat heel veel respect verdienen. En ja, dat is ook mooi, hè, als mensen zo mooi zorgen voor elkaar. En hij zegt, misschien voor hen het plaatje van een vriend van Koen Wouters, maar ik denk dat je afscheid van een vriend bedoelt. Van Clouseau. Is ook een hele mooie plaat. Speciaal voor jullie.
1: Radio 2.

Afscheid van een vriend van Clouseau, 7:15. En het is... Hoe warm is het? Nog altijd 30 graden? Nee. Misschien toch al 28. Je zal maar eens hoogzwanger zijn op dit moment. Oh. Ik kreeg een berichtje van Eline Maas uit Boeghout. Die stuurt, ik vraag het liedje Zoo aan van Shakira voor mijn hoogzwangere partner. Uitgerekend 1906. Zeg, het kind moest er eergisteren al zijn, maar nee. Die dacht, het is veel te warm, ik blijf nog even zitten. Dus hopelijk kan dit de hitte een beetje verzachten. Shakira met

voor de hoogzwangere partner van Eline? Of was het de partner van Eline die een bericht via haar Radio 2-app stuurde? Dat kan natuurlijk ook. Misschien is Eline helemaal niet gay, maar goed. Misschien denken haar vrienden van vroeger van, wat, Eline? Dat was dan niet de bedoeling. Alleszins, morgen maandag hier. Hier mag je platen aanvragen voor iemand anders. Maak iemand blij met een plaat. Stuur hem door via de Radio 2-app. Ik kreeg ook een berichtje van Marleen Brakke uit Nazareth. En die wil heel graag een prachtig nummer van Queen aanvragen voor Nadine en haar man. Nadine heeft Parkinson, net zoals ik, zegt ze. We komen regelmatig bij haar samen. Je weet altijd wanneer je er toe komt, maar je weet nooit wanneer je terug naar huis gaat, zegt ze. Het is dan al donker. Ik mag dan niet meer naar huis met mijn driewieler. Dus haar man voert mij dan altijd naar huis. Komt mij ook altijd weer halen. Komt de fiets weer brengen. Enfin, zo echt heel lieve mensen. Dus die verdienen allebei een plaat. En het is deze geworden. We are the champions.

0: Heerlijk. Voor Nadine en haar man van Marleen Brakke. We are the champions. Zo'n fijne vriendschap dat dat is. Hé, hey, maar er zijn nog fijne vriendschappen, hoor. Dat begint dan bij een hobby of bij een cursus die je volgt. En dan vind je elkaar zo leuk dat je plots platen voor elkaar aan het aanvragen bent op Radio 2 in Morgen Maandag. Eddie Schollaert uit Aalst, die volgt de cursus smartphone. Dus echt leren omgaan met je smartphone. Ze hebben daar een cursusgroepje voor. De Biekes noemen ze zichzelf. En hij wil graag een plaat voor hen aanvragen. En het is nog een plezante ook. Het is een beetje voor alle West-Vlamingen. Al komt hij uit Oost-Vlaanderen. Maakt niet uit, daar gaan we. De wilde boerendochter van Ivan Heijlen.
1: De midden in de Vlonders. Weggestoken tussen de sparrenbossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groederen dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er portant een liedje van gemaakt. Met huilschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe er aan? Zie een zot geweld, dat valt het jammer niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn gaan voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en ze had goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf. Schettig is hij met haar gat.
1: Yes! Oké, ons West-Vlaams is weer helemaal bijgeschaafd. Dankjewel om die nu eens aan te vragen. Ik krijg hier ook een bericht van Lieve van Hoven uit Londerzeel. Lieve zegt, indien je nog een plaatje vrij hebt, wil je dan alsjeblieft You've Got a Friend in Me draaien van Randy Newman voor mijn buurvrouwtje Roxanne. Wij zijn twee handen op één buik en wij helpen waar nodig. En daarom is het de plaat van Randy Newman geworden. Ik heb hem opgevist. Hier gaan we, beste Lieve.

0: Ah, dat is zo zalig, hè. Randy Newman. Wil jij ook een goede vriend van jou plezier doen met een plaat? Doe dat dan gewoon via de Radio 2-app. Stuur ons een bericht en we laten je weten of we je plaat draaien. En om hoe laat we die draaien?
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Yo, yo, yo. Zoveel Vlaamse en Hollandse muziek dat hier wordt aangevraagd. Echt. Oké, we proberen alles erbij te krijgen. Echt waar. Eerst het nieuws van 7.
2: Elke dag, telk voor 2.
3: Het is 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Toon Janssens. Er is officieel een hittegolf in ons land. Dat betekent dat het al minstens 5 dagen op rij warmer is dan 25 graden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Het is de eerste hittegolf van dit jaar en de hitte is ook nog niet voorbij, vertelt weervrouw Jacot Brokke.
4: Voor morgen verwachten we gelijkaardige temperaturen tot 31 graden in het centrum, met lokale uitschieters tot 34 graden. Maar vanaf dinsdag zit daar ook een 35 graden in voor het centrum. En dat loopt zelfs verder op tot 6 of 37 graden op woensdag en donderdag. Dat zijn telkens temperaturen voor het centrum van het land. Dus lokaal zijn daar uitschieters mogelijk tot 38 of zelfs 39 graden. Kijk ik vooral naar het uiterste zuidoosten van het land of naar de Kempen.
3: En in Dessel, in de Antwerpse Kempen, loopt het metalfestival Graspop op zijn einde. Ook daar was de hitte een factor van betekenis, vertelt Peter van Geel van de organisatie.
5: We hebben dit jaar ingezet op wat meer schaduwplaatsen, ook extra water. We gaan ook vernevelaars zetten, staan al naast de podia. Ja, het blijft natuurlijk een openluchtfestival, dus je kunt niet alles gaan overdekken. Maar we proberen toch wel zoveel als mogelijk te luisteren naar ons publiek. Dat die mensen ondanks de warme temperaturen toch nog een mooie festival kunnen meemaken.
3: En om 9 uur vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede WK-match tegen Iran. Veel fans kijken vanavond samen op grote schermen, onder meer in de stad Diest in Vlaams-Brabant. Daar verwachten ze zo'n 1500 supporters op de Grote Markt. En ook daar hebben ze maatregelen genomen voor het extreme weer, vertelt burgemeester Geert Klukkers.
6: We zijn voorbereid, hè? Dus het is zo dat we ook een hitteplan hebben. Dus Diest is bekend als een zeer bourgondische stad, dus we hebben heel veel terrasjes op de markt. Maar we baten ook vanuit de verenigingen zijn er standjes opgericht waar je iets kan drinken. Water wordt goedkoper voorzien, maar als er problemen zijn kunnen we wel op verschillende plaatsen terecht. We hebben ook op het grootscherm komt er dan een tekst: verlaat rustig de Grote Markt.
3: En op dit moment speelt Spanje als een tweede groepswedstrijd tegen Saoedi-Arabië. Aan de rust leidt Spanje met 3-0. En wielrennen dan. Jasper Philipsen heeft de slotetappe in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor Jenno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. Philipsen is ook de eindwinnaar in de ronde. Het is de eerste rittenkoers die hij wint in eigen land en daar is hij uiteraard heel tevreden mee.
7: Ja, het is heel mooi om rittenkoers te winnen in eigen land. Ja, mijn eerste ooit en ook wat niet zo vaak gebeurt voor onze ploeg. Dus ja, iedereen was wel gemotiveerd vanochtend om dat proberen te laten slagen. En het is heel leuk voor ons dat dat uiteindelijk gelukt is.
3: En in de ronde van Zwitserland is de eindoverwinning voor de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer vanavond en vannacht is het rustig, behalve in het oosten van het land. Daar is er nog kans op een onweerachtige bui. Later overal droog en minimaal van 16 tot 21 graden. Ook volgende week blijft het kwik stijgen. In de loop van de week halen we temperaturen tot 37 graden of meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: En dan even naar de weg. Richting binnenland zijn er voor een kwartier file golven op de E40 tussen Westkerke en Aalter. Ook op de E34 komt er een kwartier bij tussen Damme en Maldegem. Dan de Antwerpse ring, dat is 10 minuten aanschuiven. Richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En op andere plaatsen alleen maar wat lichtere vertragingen. Ook nog even een ongeval melden op de N16 van Willebroek naar Sint-Niklaas. In Puurs is daarom de rechterrijstrook versperd.
8: Radio 2, morgen maandag.
1: Caroline de Bekker.

0: just might. Bruno Mars en I Just Might. Hoe is het daar buiten? Zijn jullie op het terras nog een beetje aan het nagenieten? Of is het nog altijd te heet? Ik kan het niet voelen hier in de studio, hè? Maar volgens mij, als ik even naar buiten kijk hier... Oh, jongens. Trillend ziet het er buiten uit. Wie kan er een plaats gebruiken voor wat afkoeling? Vraag hem aan voor iemand anders. Anne de Witte heeft dat ook gedaan. Anne de Witte uit Zwijndrecht. Ze zegt, mijn schoonvader is gisteren voor de storm mijn man komen helpen om de dakgoot leeg te maken. Slim, heel slim. Ik wil hem heel graag bedanken met een plaat van Peter Koelewijn. En dan denken wij natuurlijk aan...
1: Hey. Hey.

Peter Koeleman. Kom eraf. Nee, papa, blijf gewoon even op dat dak zitten. Anne Wittenaars schoonvader heeft de dakgoot leeggemaakt voor de storm. Dat is echt een zeer goed plan. Maar goed, de volgende storm blijft nog weg tot vrijdag. Dus je hebt nog wat tijd om je dakgoot leeg te maken. Krijg een plaatje binnen van Dian Wustenbergs uit Glabbeek. En er zit een foto bij van Dian. 48 jaar. 48. Nee, sorry, 58. In een prachtig trouwkleed. Blijkbaar is dat een trouwkleed van 37 jaar geleden, waar zij nog altijd in kan. Prachtig. Want toen was ze getrouwd met Wim. En het volgende nummer was haar openingsdans. Dus... En ze vindt het ook nog altijd een prachtig nummer, net zoals 37 jaar geleden. Dus voilà. Van Dian voor Wim. I will always love you. So, ja, sorry, het is hier warm in de studio. Mijn hersenen haperen een beetje. Dolly Parton.

Blijkbaar zijn er meerdere mensen getrouwd op dit nummer. Dolly Parton, I Will Always Love You. Ja, uiteraard, hè. Zelfs mensen die gescheiden zijn sturen nog... Oei, oef. Pijnlijke herinnering. Oké, dit is morgen maandag en hier vraag je platen aan voor iemand anders. Dus voor wie mag ik een plaat draaien? Stuur maar even door via de Radio 2-app. Even kijken, we gaan naar Xander de Bree uit Westerlo. Want die is op de terugweg van een concert. Ahoy zingt Denise. In Nederland, ja. Daar zijn ze natuurlijk Rob Denise niet vergeten, wij ook niet. Allemaal geweldige nummers van Rob Denise werden samengezongen daar in de Ahoy. En hij zegt, ik zou toch nog even willen nagenieten voor iedereen die op dat concert was. Maar ik denk eerder voor zichzelf. Allee ja, kom vooruit. Vooruit, beste Xander, omdat jij het bent. En vooral omdat het Rob Denise is. Eerst Malababa.

alleen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Het is gek om te zien, maar als we Rob de Nijs draaien, dan komen er alleen maar hartjes binnen. Lang nog niet vergeten. Mallebabbe. Oké, ik mag van Martin niet meer praten over het weer. Martin van Assel is kwaad op mij, omdat ik het te veel over het weer heb. Het is wel een beetje moeilijk, want ik heb hier nu een fantastisch nummer doorgekregen van Veerle Emmerichs uit Meissen. Want die wil het aanvragen voor haar man, die dus het onkruid heeft zitten trekken vandaag. Maar ook nog vanmorgen de zolder heeft zitten isoleren. Maar ik ga het niet hebben over het weer. Wel over de man. Werner van den Bergen, je bent een schitterende man en jij verdient een mojito-plaat. Na dit.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
3: Radio 2.

0: Allee, zeg, dat is er precies. M&M. Robert Abigail en Mojito Song voor de man die zo hard gewerkt heeft vandaag. Veerle, leeft jouw man nog?
1: Ja, hij leeft nog. Ik zie hem toch nog bezig.
0: Heeft hij zich goed ingesmeerd?
1: Nee.
0: Wat?
1: Ik ben ervoor. Ja, ja, maar we zijn in de schaduw bezig. Hè. We zijn in de schaduw.
0: Ja, maar dan dus nog ook al die UV-stralen en zo. Enfin, ja, kijk.
1: Ja.
0: Ik klink belerend.
1: Ik kan het hem soms niet wijsmaken. Hij wil het soms niet.
0: Ja, nee, ik snap
1: tegen, zegt hem.
0: Ja, heb je hem een mojito gemaakt voor onderweg? Of alleen voor
1: nee, ik was het daar juist aan het zeggen. Van, ah, kijk, we hebben hier zoveel munt staan. We moeten een keer zien wat we in huis hebben om nog een mojito te maken. En daarmee dacht ik aan dat liedje. Zeg, dat zou nog wel leuk zijn. Zeg.
0: Ja.
1: Terwijl dat we hier bezig zijn.
0: Dat is waar. Want vanmorgen ook al de zolder zitten isoleren. Wat is er met hem aan de hand?
1: Ja, buiten kon het toch ook niks doen, hè, dus... En dan hebben we, de waaiers gezet. Dus het was een beetje te doen van de morgen van de middag niet. Dan zijn we gestopt.
0: Ja, ik snap het. Maar goed, hij heeft zijn plaat verdiend. Het is in evenwicht nu, toch?
1: Ja, het is dat. Een heel tof liedje.
0: Ah, oké. Okay. Bedankt om die aan te vragen. We hadden er ook zin in. Dus merci, beste Veerle. Groeten daar nog.
1: Tot ziens.
0: Yo. Ondertussen moet ik ook even kijken... Wiltura, eindelijk. We zijn al anderhalf uur ver en Wiltura was nog niet aangevraagd. Maar kijk, daar is Els Monden uit Beersen. Ze wil dat graag aanvragen. Mooi, het leven is mooi voor haar ouders. Die zijn nu onderweg naar zee voor een weekje. Haar ouders zijn 81, zijn nog supergoed, stuurt ze. En ze wil ze bedanken met een liedje voor alles wat ze voor ons doen, stuurt Els. Ik zie jullie zo graag met zoveel uitroeptekens achter. Ah! Daar word ik zo gelukkig van zo'n berichten. Want je kent allemaal dat gevoel. Je hebt ouders, die zijn ouder aan het worden. Ze doen nog zoveel voor jou en voor je broers of zussen. En je weet niet hoe je ze ooit gaat moeten terugbedanken. Maar dan is er morgen maandag. Dus vraag een plaat aan. Het is niet veel, maar het is toch iets. Voilà. Voor meneer en mevrouw Monden, Wiltura. Mooi, het leven is mooi. Geniet van de zee.

was Marleen van der Vurst uit Aalst die deze plaat wou horen voor haar vriendin Marleen de Kubber, die moedig strijdt tegen de vreselijke ziekte. En ze kan momenteel alle positieve vibes gebruiken. Vandaar Katie Melua, 9 Million Bicycles. Veel beterschap, beste Marleen. Oké, toch even naar de weg, want richting binnenland zijn er natuurlijk filegolven op de E40 tussen Jabbeke en Aalter voor al de mensen die van de kust terugkomen. 20 minuten moet je daar aanschuiven, maar op andere plaatsen enkel wat lichte vertragingen. Oké, Annelies de Jager uit Oudenaarde. Haar dochter Valentina wordt woensdag 16 en ze wil haar nu al verrassen met een plaat van Zara Larsson. Gelukkig verjaardag, Valentina. Over 3 dagen.

Oké, dit is Radio 2, morgen maandag. Hier maak je iemand blij met een plaat. Annemie en Stef uit Berchem stuurden dit door in de Radio 2-app. Graag Little Lion Man voor Leon, onze kleinste leeuw van de familie. Hij kwam dit weekend logeren en dat was weer heerlijk. En nu zit hij in de auto naar huis en we weten dat mama en papa zondagavond altijd naar Radio 2 luisteren. Dus mama en papa zondagavond altijd naar Radio 2 luisteren. Dus dag Leon, dikke kus van ons. Van oma en opa Berchem.

0: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
1: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
0: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
1: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
0: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
2: Jo, wat bedoel je?
0: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: klinken.
3: Want onze Cava Codornieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
4: Klinkt goed.
3: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Talk to you van Another. Ik moet er heel even tussen komen, want de politie waarschuwt voor een plastic box op de snelweg in Zwijnaarden. Voor het verkeer dat van de E40 komt en de E17 naar Antwerpen op wil, zijn daar twee rijstroken versperd. Zo'n plastieke box op de snelweg in Zwijnaarden is dat. Dus kom je van de E40 en wil je de E17 naar Antwerpen op, opgelet, twee rijstroken versperd daar. Oké, dan gaan we even verder, want ik heb een bericht gekregen van Charlotte Huygen uit Ardooien. En die wil deze horen voor haar man Mathieu, haar man, haar steun, haar toeverlaat, die haar zo steunde de laatste maanden. Dit is Stand By Me van Benny King. When the night...

0: den baan.
1: Is er ook iemand die altijd aan jouw zijde staat? Vraag een plaat aan voor die persoon via de Radio 2-app en wij draaien ze. Het is 7:15.
2: Radio 2, morgen maandag.
3: Caroline de Bekker. Radio
1: 2. En je kan nog meer dan een uur en een kwartier platen aanvragen. Kim Schelfout uit Sint-Gillis-Waas die deed dat. Een plaat voor Carolien, prachtige naam trouwens. Die ons deze middag spontaan meevroeg voor een fietstochtje, een leuke babbel en een ijsje. En zo'n mooie plaat.

Spanje als besluit, als bedanking voor een fietstochtje, een leuke babbel en een ijsje. Hoe simpel kan het leven zijn? Dit is Radio 2 morgen maandag. Wie verdient er een plaat? Wie wil je gelukkig maken met een plaat? Ken je dat van die mensen die echt, sorry dat ik het zeg, maar stokoud zijn en toch zoveel levensvreugde uitstralen? De tante van Ria uit Zeelen bijvoorbeeld. Tante Yvonne, die is 90 jaar en die danst nog altijd keihard op familiefeestjes. En dan vooral op het volgende nummer. Ria, de puisseleer, die zegt: we zien haar zo graag, ondanks alles. Ik vraag me af wat die ondanks alles dan is. Maar goed, misschien moeten we dat maar even achterwege laten. Tante Yvonne, deze is voor jou. Tina Turner, Simply the Best.

0: Ondertussen toch wel de populairste plaat. Elke week opnieuw moet ik die draaien. De best van Tina Turner. Britt Verwimp uit Mol, hallo.
1: Hallo.
0: Wie is voor jou de best?
1: Mijn papa op deze moment.
0: Waarom?
1: Ja, ik kom net van kort met mijn examen.
0: Oké. Okay.
1: En hij brengt me naar huis zodat ik de voetbal kan kijken met vrienden.
0: Dan mee, maar. En waar is jouw kot?
1: Leuven.
0: En jouw papa komt helemaal uit Mol gereden om jou naar de voetbal bij je vrienden te brengen.
1: Ja, we zijn nog wel sushi gaan eten, dus hij is niet voor niks gekomen.
0: Dat is goed. Allee, zeg zijn voor- en achternaam eens. Dan we eens goed kunnen stoeven over hem op Nationale Radio.
1: Gieverwimp.
0: Gieverwimp, echt zo goed gedaan. Punten scoren bij je dochter. Oké, kleine prognose voor vanavond, beste Brit.
1: Ik hoop 3-0. Beter dan tegen Egypte.
0: Ik hoop het ook, echt. Over een uurtje is het zover. Maar eerst nog Radio 2 morgen maandag. En jouw plaat? Ja, België
1: van het goede doel.
0: Maar natuurlijk, daar gaan we. Dankjewel, go go.

0: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
1: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
0: Toch minstens één... Nee, ja, pak maar 2 uur.
1: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
3: Ja, wordt het België of wordt het toch Iran? Over een uurtje beginnen ze eraan. Maar eerst nog Radio 2 morgen maandag. Dus welke plaat kan ik draaien? Kom aan. Ook voor België misschien. Elke dag, telk voor twee. Alleen voor de Rode Duivels. Radio 2.
4: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Er is officieel een hittegolf in ons land en dat betekent dat het al minstens 5 dagen op rij warmer is dan 25 graden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Het is de eerste hittegolf van dit jaar, vorig jaar was de eerste ook eind juni. Ook verschillende andere Europese landen worden getroffen door de hitte. Heel wat mensen zoeken daarom open water op om te gaan zwemmen. Maar het voorbije weekend zijn verscheidene van die zwempartijen fataal afgelopen. Zo zijn in het noordoosten van Spanje 3 tieners om het leven gekomen toen ze gingen zwemmen in zee. Ze kwamen in de problemen door de sterke stroming en verdronken. In Duitsland zijn dan weer 3 zwemmers vermist na een zwempartij in de Rijn. Volgens de politie onderschatten heel wat mensen ook daar de stroming. En ook in het zuidwesten van Frankrijk overleed een tiener bij een duik in de Dordogne. Ook hij zou meegesleurd zijn door de stroming. En in Nederland overleed een vrouw van 42 in een rivier nadat ze enkele kinderen uit het water gered had. Haar lichaam is intussen geborgen. In de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn verschillende mensen opgepakt omdat ze de zogenoemde grote spiegelvijver aan het Lincoln Memorial Monument hebben beschadigd. President Trump liet de bodem van die vijver blauw schilderen omdat hij de vijver meer uitstraling wou geven. Maar intussen is de verf losgekomen en kleurt de vijver ook groen door algengroei. Volgens experts omdat de werken slecht zijn uitgevoerd, volgens Trump, vanwege vandalisme. Een van de mensen die nu werd opgepakt is een man van 67 jaar die uit nieuwsgierigheid zijn hand in het water had gestoken. Trump heeft gedreigd dat de vandalen jarenlang in de cel zullen zitten. Over een uurtje beginnen de Rode Duivels aan hun 2e groepswedstrijd op het WK voetbal. En zo net is de opstelling bekendgemaakt. Tom Boudeweel, jij bent voor ons ter plaatse en jij weet meer, hè?
5: Dat klopt. En de grote verrassing is natuurlijk wel Romelu Lukaku. Dat is de diepste spits. Hij is klaar, oordeelt de bondscoach. Ook al heeft hij dat gisteren op de persconferentie toch een beetje anders gezegd. Het is een van de 4 wissels die de bondscoach heeft doorgevoerd in vergelijking met de wedstrijd tegen Egypte. Salemaker staat op de flank, waardoor Trossard naar de linkerkant verhuist ter vervanging van Jeremy Doku. Op het middenveld is het Tielemans, Kevin De Bruyne en Raskin in de plaats van Onana. En in de verdediging komt De Kuiper in de plaats van Kastanje. Het is een belangrijke wedstrijd voor de Rode Duivels die absoluut moeten winnen tegen Iran. En vandaar misschien noodbreekt met Romelu Lukaku diep in de spits.
4: Tom, dankjewel. En Rode Duivel Yuri Tielemans beseft dat een overwinning nodig is vandaag. Maar extra druk is er niet.
6: We zijn eigenlijk heel rustig in ons hoofd, maar we beseffen wel dat wij moeten winnen. Maar ik denk het feit dat die eerste wedstrijd achter de rug is, dan is iedereen wat rustiger in zijn hoofd. En ja, gewoon klaar om een goede prestatie neer te leggen en hopelijk overwinnen.
4: En nog op het WK heeft Spanje zijn eerste wedstrijd gewonnen. De Spanjaarden wonnen hun 2e groepswedstrijd makkelijk van Saudi-Arabië met 4-0. Dankzij deze zege staat Spanje voorlopig alleen aan de leiding in groep H. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Er staat nog een file op de E40 van Brugge naar Gent. 10 minuten daar tussen Oostkamp en Aalter. Verder geen problemen. En nu is het kapot. Nu start er niks. Dat is wel akelig. Ah, voilà, we zijn vertrokken. Radio. laatste uur morgen maandag.
7: Morgen maandag.

Tracker en Somber. Ik krijg een bericht van Valerie Six uit Zonnebeke. Valerie is 27 jaar en ze is denk ik heel verliefd. Ze wil een mooie plaat aanvragen voor haar vriend. Ik neem er één van Niels de Stadsbader, omdat ze vandaag in Middelkerken pintjes zijn gaan drinken. Bier aan zee, blijkbaar heet dat evenement. Ze hebben daar biertjes gedronken op een zonovergoten dijk. Het was zijn idee om daar naartoe te gaan. En ik zou heel graag via Radio 2 laten weten dat ik het echt fantastisch vond. En ook omdat dit nummer echt wel past bij de activiteit. En ik neem heel graag een biertje op een eeuwig leven samen met hem. Maar kijk eens. Valerie, je hebt het goed zitten. Je moet een geweldige man zijn. Niels de Stadsbader voor je vriend. Hier gaan we.

0: kans dat je vanavond met me...
1: Ja, Niels de Stadsbader krijgt hier een bericht van zijn papa. Goeie keuze op de radio. Dag papa van Niels. Groeten aan je zoon, hè. We gaan verder met de platen die hier binnenkomen. Want Evi, Pieter-Jan, Domi, Klaartje, Jonas en Dieter die steken zo dadelijk de barbecue aan om samen naar de voetbal te kijken. Maar nu willen ze nog even een goed muziekje bij het vlees. Speciaal voor Dieter, de master van de barbecue. En het is een keigoeie plaat. Kom aan, Dieter. Ze niet laten aanbakken, hè. Frans Gaal.

0: Radio 2, morgen maandag.
1: Caroline de Bekker.
2: VRT Radio 2.
3: Ik kreeg eigenlijk net een berichtje van Jurgen de Baats uit Zomergem. Die wil You Are The Reason spelen. De tekst spreekt voor zich, zegt hij. Dit is voor mijn vrouw, die dag en nacht klaarstaat voor mij. Veel liefs van een trouwe Radio 2-fan. En warme groeten.

krijg hier ook een bericht van Elisabeth de Croo uit Semst. Ze zegt, een week van 30 graden komt eraan en net nu heb ik een week vakantie genomen. Dus ik zou zo graag mijn nicht Johanna willen bedanken. Want zij en haar man, Stefan, bieden hun huisje in Zeeland aan. Jullie zijn schatten. Ik ga er keihard van genieten, schrijft Elisabeth. Voor hen een plaat die mijn moed heel goed weergeeft. A brand new day.

0: Amai, ik ben zeer jaloers op Elisabeth met haar nicht die een huis heeft in Zeeland en daar een weekje op vakantie gaat. Oh. Echt, met temperaturen als vandaag en de komende week heb je toch echt vrienden nodig met een vakantiehuis aan de zee. Hè? Of minstens een appartement. Of iemand met een zwembad. Echt, buren, heel leuke buren met een zwembad. Maar goed, het is ons niet allemaal gegeven. Ik kreeg hier een bericht van Patricia Kozemans uit Zonnehoven. Die zegt, goedenavond Carolien. Ik wil graag André Hazes met Leef aanvragen voor mijn man Rudy. Want die moet nog 1 week werken en dan gaat hij met pensioen. Kom aan Rudy. Nog 1 week. Zwoegen en zweten. Maar dan wel van het weer. En dan het vrije leven. Deze plaat is voor jou.
1: Op een vrijdag in de kroeg.

driften, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

Stef Bos en papa, aangevraagd door Katrien de Boter uit Ledegem. Die luistert mee vanuit Florida. Dat is niet Katrien de Boter, sorry. Katrien Benoot uit Kortrijk. Maar ze woont al 28 jaar in Florida. Haar zoon is op bezoek gekomen met zijn gezin. En die gaat nu terug naar België. Hij zei, ah ja, ik zou het wel graag eens wat kouder hebben dan hier in Florida. Maar dat gaat wel dik tegenvallen, beste man. Katrien zegt voor Mathieu en Kaat Benoot. En de drie dochters, Stef Bos met papa. En dan ga ik naar die andere Katrien. Katrien de Kabouter uit Ledegem. Die wou Chasing Cars daarnet. Je hebt het daarnet gehoord, die plaat, voor Stef Bos. Ze wou die aanvragen voor iedereen van het Ventiel. Dat is een buddywerking voor mensen met jong dementie. Maar ook voor iedereen die met dementie wordt geconfronteerd. Goed, welke plaat wil jij aanvragen? Stuur het even door via de Radio 2-app. Trouwens, zijn hier mensen die niet naar de voetbal gaan kijken zo dadelijk? Want ik denk dat iedereen al klaar zit, hè? Met zijn vlaggen en zijn sjaals nu wel niet, maar ja. Laat het even weten. Vraag misschien eens een plaat aan. Voor jezelf. Nee, dat mag niet. Nee, dat is niet de... Nee, hier vraag je alleen maar platen aan voor een ander.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken!
0: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed!
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
2: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
3: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
4: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
3: Hoogstraten aardbeien.
5: Knaldi.
6: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
7: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

Michael Jackson en Billie Jean. Els Helleu uit Grimbergen wil zo graag een plaat aanvragen voor haar liefste Wim. Die wordt komende donderdag 81 jaar. Hij houdt niet van verrassingen. Maar deze keer is het toch iets anders. Ze zou graag terug in de tijd horen van Yves Berendsen. En tegelijkertijd ook hem aanvragen voor haar beste vriendin. Elke

Yves Berendsen en Terug in de Tijd. Dat is wel iets waar heel veel mensen heel vrolijk van worden. Hè. We kregen hier net een bericht binnen van Mark van Hoorn uit Boeghout. Die wil graag een plaat horen voor zijn beste vriendin. Afgelopen donderdag was het juist 2 jaar geleden dat haar enige zoon plots overleed. Hij was maar 49 jaar. En afgelopen week had ze het dan ook wel echt heel moeilijk. Ze ging mentaal door een hel, zegt Mark. En hij zegt, ik probeer haar zoveel mogelijk te steunen. 1 ding kan ik niet, en dat is haar zoon terugbrengen. Maar een plaatje zou haar echt wel deugd doen. Graag iets waar je vrolijk van wordt. Alvast bedankt. En zorg ook voor jezelf in deze hitte, zegt Mark. Maar zo lief. Lastig, hè? Zo'n vrolijke plaat kiezen bij zo'n verhaal. Maar toch, ik snap jou, Mark. Echt. Soms hebben we een glimlach nodig. Dus voilà, Katrina and the Waves. Walking on Sunshine. Veel liefs aan je goede vriendin van ons.

Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Dit is Radio 2 morgen maandag. Nog een kwartiertje en dan... Zitten jullie klaar? Ja. Laura Pauwels met een half oor naar de radio aan het luisteren. De andere helft misschien naar tv aan het kijken. En ze wil graag deze horen voor de Rode Duivels.

Go Belgium, wat gaat dat geven zo dadelijk? Oef. Weet je, er zijn best wel heel veel mensen die dus niet gaan kijken, hè? Echt hier, Bernadette Stienaars uit Hasselt, die zegt... Ik wil graag een vrolijk liedje voor al die mensen die niet naar de voetbal gaan kijken, net zoals ik. Ja, ook Wim de Smet, die zit van een biertje te genieten met onze muziek. Die zit in de tuin, onder een boom. Isabel Mestag, die zegt, ik ben een van de uitzonderingen, kijk niet naar de voetbal. Ik ben mijn ramen aan het poetsen met jullie muziek op de achtergrond. Koen Franke, totaal niet geïnteresseerd in de voetbal, ook vandaag niet, zegt hij. Zullen we eens een nummer draaien voor al die mensen die straks misschien helemaal alleen over de autostrade kunnen rijden? Want er gaat niemand op de baan zijn. Echt. België begint aan zijn WK-match, tweede WK-match tegen Iran zo dadelijk. Eens kijken wat dat gaat geven. Ondertussen moet ik een nummer draaien voor Christine Smets uit Binkom. Speciaal voor haar zus Hanny. Want ze zegt, toen we jong waren, dan zongen we dat nummer altijd mee. Of we probeerden toch. En ze heeft het over dit. Oh. Françoise Hardy en Tous les garçons.

is Manuela Huisman uit Brugge die deze had aangevraagd voor Yves. Want hij vervangt onze teamverantwoordelijke die momenteel ziek is. En hij doet dat supergoed bij ons. Dus bedankt Yves. Met deze plaat, Bazaar, begin opnieuw. En de laatste plaat is voor Jozef de Wit uit Sint-Amans. Enfin, eigenlijk voor zijn zoon Maarten, die nu in de frituur frietjes staat te bakken in deze hitte. En misschien ook naar de voetbal gaat kijken met deze plaat van Shakira.

0: Voor Maarten in zijn veel te hete frituur. En voor iedereen die nu klaar zit om naar het WK te kijken. En voor alle rode duivels. En iedereen op de bank. Dankjewel voor deze schitterende platen. En voor wie niet kijkt, ook welkom, hè. Zo dadelijk Radio 2. Relax, geniet ervan.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op Facebook.

0: is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. Op dit moment beginnen de Rode Duivels aan hun tweede groepswedstrijd op het WK voetbal tegen Iran. En we pikken live in bij commentator Peter van den Bemt.
1: Voor de luisteraars van Radio 2 zeg ik dat we er net aan begonnen zijn. Eerste seconde van de wedstrijd tussen België en Iran in een uitverkochte SoFi Stadium. Tweede wedstrijd van de Rode Duivels op zoek naar 3 punten. De verplichting om te winnen na de wedstrijd tegen Egypte. En natuurlijk met de grote surprise van de chef Romelu Lukaku diep in de spits. Ook de Kuiper erbij op de linkerkant. Geen Jeremy Doku. Dat maakt dat Salemakers ook aan de aftrap staat samen met Raskin. Een must-win game voor de Belgen. Grote favoriet tegen Iran dat zwaar zal verdedigen. En we kijken wanneer de Belgen een eerste keer in de buurt van het doel van Beiran Vond kunnen komen. Voorlopig nog geen opwinding natuurlijk in de openingsminuut. België tegen Iran nog altijd 0-0.
0: Dankjewel, Peter. Op heel wat plaatsen in ons land staan opnieuw grote schermen opgesteld om de wedstrijd van de Rode Duivels te bekijken. Onder meer in Diest in Vlaams-Brabant zijn supporters samengekomen op de Grote Markt. De verwachtingen bij hen zijn hoog gespannen.
2: Ik denk 2-1 voor de Belgen.
3: Ik verwacht toch redelijk wat doelpunten deze keer.
4: Ik denk 3-1. En zeker een punt van Lukaku.
5: Hij gaat dat goed doen, hè?
4: Mijn pols gaat al omhoog.
6: Na 23 seconden gaat hij in ons een goal scoren. En we winnen bij 1-0. Hoop doet leven, hè? Song wilt u dat? En die heeft een leken gemokt van de Rode Duivels ook.
0: De vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran in Zwitserland zijn voorlopig opgeschort. De Iraanse delegatie zou de onderhandelingstafel verlaten hebben om zich te beraden na de dreigementen van de Amerikaanse president Trump eerder vandaag. Dat meldde Iraanse persbureaus. Trump had gedreigd Iran opnieuw te bombarderen als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken. Dat dreigement is slecht aangekomen in Iran en daarom werden de gesprekken tijdelijk opgeschort. Eerder had Iran nog eens benadrukt dat de gesprekken in Zwitserland alleen maar kunnen slagen als Israël ophoudt met Libanon te bestoken. En het uurwerk en het klokkenspel van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen zijn defect na het onweer van gisteravond. Tijdens dat onweer sloeg de bliksem in op de toren van de kathedraal en daardoor staat het uurwerk stil en luiden de klokken ook niet meer. De schade door de inslag bleef beperkt tot die defecten. Morgen zal bekeken worden hoe het uurwerk en het klokkenspel weer hersteld kunnen worden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog. Bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven. Twijfels, vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en het tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip toen zeker. En ver te houden van moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest. Het leven is te precieus om

op zoek naar stilte, maar krijg ze niet te pakken. Gemoedsrust verstopt zich achter verwarring. Ach, hoe oud ben ik na? En ik weet nog altijd van me. De nonchalance die ik probeer te laten zit er nog geld in. Ik maak steeds fout. Paradeur dat ik zin. Ik hoop dat ik de mensen rondom mij toch

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op Veer.

0: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels bezig aan hun tweede groepswedstrijd tegen Iran. Peter van den Bemt vanuit LA. Hoe doen de Duivels het?
1: Niet goed, dat is de pijnlijke conclusie na de eerste 45 minuten. 0-0 nog altijd en het had nog erger gekund. Want een knappe redding nodig van Thibaut Courtois bij een grote kans van Kanani. En een doelpunt afgekeurd na een ingestudeerde vrije trap van de Iraniërs. Taremi voornipt buitenspel. Twee keer ontsnapte de Duivels die wel de hele tijd de bal hebben. De hele tijd aanvallen, maar nauwelijks gaatjes vinden in het blok van de Iraniërs. Veel te veel door het centrum voetballen. Te weinig tempo kunnen ontwikkelen. Te veel afval ook in het aanvalspel. Een paar momenten zijn er wel geweest met de Bruyne, de Kuiper. Ballen die afgeblokt zijn en twee goede reddingen van doelman Beiran Vond op pogingen van Tielemans en de Kuiper. Maar alles bij elkaar toch opnieuw een zeer teleurstellende eerste helft van de Belgen. En kijken of ze na de rust het verschil kunnen maken en de noodzakelijke drie punten kunnen pakken. Voorlopig bij de rust 0-0 België tegen Iran.
0: Peter, dankjewel. Op heel wat plaatsen in ons land staan opnieuw grote schermen opgesteld om de wedstrijd van de Rode Duivels te bekijken. Onder meer in Diest. In Vlaams-Brabant zijn supporters samengekomen op de Grote Markt. Een verslag van Gunter Joossen.
2: Het enthousiasme maakte hier in Diest al snel plaats voor nagelbijten. Grote teleurstelling ook bij het doelpunt van Iran. En dan toch opluchting omdat het afgekeurd werd voor buitenspel.
3: Ja, ik snapte het eigenlijk niet zo goed. Ik ga heel eerlijk zijn. Maar ja, ik was blij dat hem afgekeurd was, ja.
4: Toen was ik wel even aan het bibberen. Toen dacht ik moet dringend bier gaan halen.
2: Het oordeel van de supporters hier is tamelijk streng.
3: Ik vind dat ze niet zo goed spelen. Ik hoop dat ze de spirit vinden, ja.
5: Nee, heel goed, hè. Ook geluk met de afgekeurde goal. Ja. We zullen zien, tweede helft beter misschien, hè.
4: Moeilijk. Spannend, eigenlijk. Het is een beetje teleurstellend. Ik had nog iets meer power en pit verwacht dan dit. Dus.
2: Maar ze blijven er wel in geloven.
0: In Frankrijk wordt de code roodwaarschuwing voor hitte nog verder uitgebreid. Ze geldt morgen voor bijna 50 departementen. Dat is bijna de helft van het land. Volgens de Franse Weerkundige Dienst zou het morgen de warmste dag kunnen worden die ooit werd gemeten. En de Franse president Macron heeft naar aanleiding van de aanhoudende hittegolf ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
6: President Macron bedankte de brandweer, zorgpersoneel en ambulancepersoneel voor de hulp die ze bieden tijdens de hittegolf. Maar hij deed ook een beroep op de bevolking.
7: En étant vigilant vous-même, pour vous, pour vos plus proches, pour les plus vulnérables, on les aide.
6: Macron zei, laten we op elkaar letten en wij als overheid zorgen voor de meest kwetsbaren. In Frankrijk zijn temperaturen gemeten boven de 42 graden. Ook de temperaturen 's nachts kunnen lokaal boven de 25 graden blijven. In Noordoost-Frankrijk is 6,5 kilometer aan asfalt op een snelweg gesmolten. Code rood. De hoogste alarmfase is uitgebreid tot bijna de helft van het land. Nog nooit eerder gold code rood in zo'n groot gebied. Veel groepsactiviteiten buiten worden verboden. Op veel scholen is er alleen 's morgens les. En de bevolking moet ramen en luiken overdag dicht houden. De hitte blijft ook nog wel even. In Frankrijk is het zeker tot eind van de week extreem warm.
0: En tennis-icoon Serena Williams gaat deelnemen aan het enkelspel op het tennistoernooi van Wimbledon. De Amerikaanse maakte onlangs al haar comeback in het dubbelspel en heeft nu een wildcard gekregen om ook deel te nemen aan het enkelspel. Williams is intussen 44 en won in het verleden al 8 keer het toernooi van Wimbledon. Haar laatste deelname was 5 jaar geleden. En dan nog het weer vanavond en vannacht. Enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: 11 uur, goede avond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels momenteel tegen Iran. We luisteren opnieuw even mee met commentator Peter van den Bemt voor het slot van de wedstrijd.
1: Om te zetten voor de luisteraars van Radio 2 zeg ik dat het niet gelopen is zoals de Belgen gehoopt hadden. 0-0 nog altijd tegen Iran. En de Belgen die al een halve helft met een man minder spelen. Rode kaart voor Nathan Ngoy. Maar een moeilijke match voor de Duivels waarin Thibaut Courtois een paar keer geweldig heeft moeten redden. Of het was nog slechter afgelopen. De Belgen ook wel kansen gehad, met name de Kuiper 2-3 keer kunnen uithalen, maar de doelman van Iran een paar miraculeuze reddingen verricht. En nu ook afgefloten. En België dus met een teleurstellende prestatie en een zeer teleurstellend resultaat. Mogelijk straks al bijna onmogelijk om de groep te winnen. En er komt nog een laatste wedstrijd aan tegen Nieuw-Zeeland om 5 uur in de ochtend. Die nu een do-or-die wedstrijd is om eventueel nog in het toernooi te blijven. Want na 2 wedstrijden heeft België nog altijd niet gewonnen. Heeft het 2 punten gepakt, maar heeft het vooral ver beneden het niveau dat van hen verwacht werd gepresteerd. In elk geval, wedstrijd afgefloten nu. 0-0 tussen België en Iran.
0: Dankjewel, Peter. In Frankrijk wordt de code roodwaarschuwing voor hitte nog verder uitgebreid. Ze geldt morgen voor bijna 50 departementen. Dat is bijna de helft van het land. Volgens de Franse Weerkundige Dienst zou het morgen de warmste dag kunnen worden die ooit werd gemeten. De Franse president Macron heeft naar aanleiding van de aanhoudende hittegolf ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: President Macron bedankte de brandweer, zorgpersoneel en ambulancepersoneel voor de hulp die ze bieden tijdens de hittegolf. Maar hij deed ook een beroep op de bevolking.
3: En étant vigilant vous-même, pour vous, pour vos plus proches, pour les plus vulnérables, on les aide.
2: Macron zei, laten we op elkaar letten en wij als overheid zorgen voor de meest kwetsbaren. In Frankrijk zijn temperaturen gemeten boven de 42 graden. Ook de temperaturen 's nachts kunnen lokaal boven de 25 graden blijven. In Noordoost-Frankrijk is 6,5 kilometer aan asfalt op een snelweg gesmolten. Code rood. De hoogste alarmfase is uitgebreid tot bijna de helft van het land. Nog nooit eerder gold code rood in zo'n groot gebied. Veel groepsactiviteiten buiten worden verboden. Op veel scholen is er alleen 's morgens les. En de bevolking moet ramen en luiken overdag dicht houden. De hitte blijft ook nog wel even. In Frankrijk is het zeker tot eind van de week extreem warm.
0: En in de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen het plan van de regering om de financiering van de openbare omroepen te hervormen. Daardoor zouden die omroepen ook moeten besparen. Er wordt gevreesd voor honderden ontslagen. De actievoerders verwijten de regering politieke inmenging en eisen dat de openbare omroepen onafhankelijk zouden blijven. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax

0: middernacht. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Martijn. De Rode Duivels zijn er niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
1: Tweede teleurstellend resultaat, tweede teleurstellende prestatie van de Rode Duivels. Net als tegen Egypte misten Belgen de intensiteit en het voetballend vermogen om de overwinning op te eisen. Thibaut Courtois was voor de tweede keer de beste duivel met een aantal reddingen. Eén keer werd hij gered door de VAR, nipt buitenspel bij de goal van Taremi. De gevaarlijkste man bij België was niet Romelu Lukaku, die verrassend in de basis stond en 70 minuten meedeed. Maar wel Maxime de Kuiper, de linksachter, die drie keer dicht bij de openingstreffer was. Maar de Iraanse doelman Bayramvand werd verkozen tot man van de match door zijn prima reddingen. België, bij wie veel te veel sterkhouders onder hun niveau bleven, speelde één kwart van de wedstrijd met zijn tienen, na rechtstreeks rood voor een gooi. En zo verlegt de bondscoach al zijn ambitie van groepswinnaar naar gewoon doorgaan naar de 16e finale. Een flinke dubbele reality check.
0: En Rode Duivel Romelu Lukaku stond dus verrassend in de basis vandaag, maar ook hij kon geen doelpunt maken. Hij reageerde na afloop dan ook teleurgesteld.
2: Ja, je wilt winnen, je moet winnen. En als je niet wint, dan is het normaal dat de teleurstelling er is. Dus ja, moeten gewoon eens kijken wat er allemaal is fout gelopen in de wedstrijd. Dan creëren we veel kansen, maar dat gaat er niet in. En dan is het moeilijk.
0: Op heel wat plaatsen in ons land waren de voorbije avond opnieuw ook grote schermen opgesteld om de wedstrijd van de Rode Duivels te bekijken. Onder meer in Diest in Vlaams-Brabant waren supporters samengekomen op de Grote Markt. Een verslag van Gunter Joosen.
3: Ik denk 2-1.
4: Ik verwacht toch redelijk wat doelpunten deze keer.
5: 3-1.
6: In de vooravond alleen maar optimisme hier in Diest. Zeker 1500 mensen waren komen opdagen, maar al snel was het nagelbijten. Iedereen hield de moed erin. In de tweede helft zou het beter gaan. Veel kansjes, maar het doelpunt viel niet. En de rode kaart voor Nathan Ngoy hielp ook al niet.
7: Terecht rood en we kunnen geen goal maken. En ja, simpel. Je moet kunnen scoren voor te winnen, zeggen ze altijd. Hè. En dat gebeurt vandaag niet.
5: Veel kansen en niet afmaken.
6: Na afloop waren veel supporters hier veel minder spraakzaam. De teleurstelling was merkbaar. Ze wilden niet veel meer zeggen.
8: Dank u.
9: Niet.
10: Jammer.
11: Beetje teleurgesteld, ja.
6: Ook deze studenten hadden hun avond opgeofferd om te supporteren.
8: Ik had veel meer verwacht van de Belgen, maar kijk. Morgen hebben we nu examen en dat gaat nu veel minder goed gaan. Hè. We hebben speciaal minder fysica geleerd voor de Rode Duivels, maar kijk eens aan. 0-0.
6: Maar ondanks alles start de DJ hier de muziek op de markt en kan er toch nog gefeest worden.
7: We dansen nog altijd, we blijven voor de Belgen supporteren. De
8: wedstrijd was echt niet zo goed, maar plezier maken mag altijd. Hè.
0: In Bolivia zijn 6 mensen om het leven gekomen bij de crash van een militair vliegtuig. Het zou gaan om 4 militairen en 2 burgers. In Bolivia is er op dit moment een diepe politieke crisis. Er wordt al meer dan 50 dagen lang geprotesteerd tegen de moeilijke economische situatie in het land. Met onder meer talrijke wegblokkades. Volgens Boliviaanse media zou het vliegtuig ingezet zijn om die blokkades in kaart te brengen. De president van Bolivia heeft het voorbije weekend ook de noodtoestand afgekondigd voor het hele land. En in Frankrijk wordt code rood, de code rood waarschuwing voor hitte, nog verder uitgebreid. Ze geldt de komende dag voor bijna 50 departementen, dat is bijna de helft van het land. Volgens de Franse Weerkundige Dienst zou het de komende dag de warmste dag kunnen worden die ooit werd gemeten. De Franse president Macron heeft naar aanleiding van de aanhoudende hittegolf ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
12: President Macron bedankte de brandweer, zorgpersoneel en ambulancepersoneel voor de hulp die ze bieden tijdens de hittegolf. Maar hij deed ook een beroep op de bevolking.
13: En étant vigilant vous-même, pour vous, pour vos plus proches, pour les plus vulnérables, on les aide.
12: Macron zei, laten we op elkaar letten en wij als overheid zorgen voor de meest kwetsbaren. In Frankrijk zijn temperaturen gemeten boven de 42 graden. Ook de temperaturen 's nachts kunnen lokaal boven de 25 graden blijven. In Noordoost-Frankrijk is 6,5 kilometer aan asfalt op een snelweg gesmolten. Code rood. De hoogste alarmfase is uitgebreid tot bijna de helft van het land. Nog nooit eerder gold code rood in zo'n groot gebied. Veel groepsactiviteiten buiten worden verboden. Op veel scholen is er alleen 's morgens les. En de bevolking moet ramen en luiken overdag dicht houden. De hitte blijft ook nog wel even. In Frankrijk is het zeker tot eind van de week extreem warm.
0: En dan nog het weer. Vannacht enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 16 tot 21 graden. De komende dag opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister op VRT Max.
2: Radio 2.
3: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
0: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
1: Ja, zit er zeker, want het is echt...
0: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
1: Ah, wat kost dat ongeveer?
0: We maken eens

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
0: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Motorpech en Nies.
4: Oh.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo, na het nieuws.
1: Elke dag, telk voor twee.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vorig jaar zijn in ons land 12 mensen overleden aan een voedselvergiftiging, een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Federaal Voedselagentschap. Dat hogere dodental is het gevolg van een uitbraak van de stekbacterie in enkele woonzorgcentra vorig jaar. Die was terechtgekomen in filet américain. Er zijn vorig jaar ook iets meer dan 770 voedselvergiftigingen gemeld. In 71 gevallen zijn mensen opgenomen in het ziekenhuis. In de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn verschillende mensen opgepakt voor het vandaliseren van staatseigendom. Ze worden ervan verdacht de spiegelvijver van het Lincoln Memorial te hebben beschadigd. President Trump liet de bodem van de vijver blauw schilderen omdat hij de vijver meer uitstraling wou geven. Maar intussen zijn er stukken van de bodem losgekomen en kleurt de vijver groen door algengroei. Volgens experts omdat de werken slecht zijn uitgevoerd. Een van de opgepakten is een man van 67 jaar die uit nieuwsgierigheid zijn hand in het water had gestoken. Trump heeft gedreigd dat de vandalen jarenlang in de cel zullen zitten. De Rode Duivels zijn er niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
3: Tweede teleurstellend resultaat, tweede teleurstellende prestatie van de Rode Duivels. Net als tegen Egypte misten Belgen de intensiteit en het voetballend vermogen om de overwinning op te eisen. Thibaut Courtois was voor de tweede keer de beste duivel met een aantal reddingen. Eén keer werd hij gered door de VAR, nipt buitenspel bij de goal van Taremi. De gevaarlijkste man bij België was niet Romelu Lukaku, die verrassend in de basis stond en 70 minuten meedeed. Maar wel Maxime de Kuiper, de linksachter, die 3 keer dicht bij de openingstreffer was. Maar de Iraanse doelman Bayram Vant werd verkozen tot man van de match door zijn prima reddingen. België, bij wie veel te veel sterkhouders onder hun niveau bleven, speelde 1/4 van de wedstrijd met zijn tienen na rechtstreeks rood voor een gooi. En zo verlegt de bondscoach al zijn ambitie van groepswinnaar naar gewoon doorgaan naar de 16e finale. Een flinke dubbele reality check.
2: Romelu Lukaku kon dus ook het verschil niet maken voor de Duivels. Volgens hem speelden de Belgen met te veel emotie. De emotie na de wedstrijd is vooral teleurstelling.
4: Ja, je wilt winnen, je moet winnen. En als je niet wint, dan is het normaal dat de teleurstelling er is. Dus ja, gewoon eens kijken wat er allemaal is fout gelopen in de wedstrijd. Dan creëren we veel kansen, maar gaat er niet in. En dan is het moeilijk.
2: Op dit moment speelt op het WK Uruguay tegen Kaapverdië. Daar is de stand nu tijdens de rust 2-1 voor Uruguay. Het tweede doelpunt viel net voor de rust. Om 3 uur start ook nog de match tussen Nieuw-Zeeland en Egypte in groep G, die waar dus ook België in zit. Het blijft zacht deze nacht bij minstens 18 graden. De komende dag is opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tot 34 graden. En ook de volgende dagen blijft het tropisch zomerweer, met maxima tot 37 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Wat zijn de grootste Vlaamse hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Vlaamse 30.

0: Twee uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Vorig jaar heeft het Federaal Voedselagentschap meer dan 1400 producten in beslag genomen. Er werden ook 508 zaken tijdelijk gesloten. Dat staat in het jaarrapport van het FAVV. Bovendien zijn er 450 onderzoeken opgestart naar fraude. Een van de grootste dossiers gaat over een onderneming die eieren bleef leveren, waarvan al geweten was dat die besmet waren met salmonella. Het bedrijf gebruikte daarvoor vervalste stempels. In dat onderzoek zijn vorig jaar 1,5 miljoen eieren in beslag genomen. De vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran in Zwitserland zijn voorlopig opgeschort. De Iraanse delegatie zou na 1,5 uur de onderhandelingstafel hebben verlaten, volgens Iraanse media uit protest tegen uitspraken van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah en Libanon, door oplaaiende gevechten tussen Hezbollah en Israël. Eerder had Iran nog eens benadrukt dat de gesprekken in Zwitserland alleen maar kunnen slagen als Israël ophoudt met Libanon te bestoken. Het is de bedoeling dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is dat een einde maakt aan de oorlog. De Rode Duivels zijn er niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
1: Tweede teleurstellend resultaat, tweede teleurstellende prestatie van de Rode Duivels. Net als tegen Egypte misten Belgen de intensiteit en het voetballen.